0: 4 op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2 uur VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Vlaamse Milieu- en Natuurverenigingen moeten nog wachten tot na de opmaak van de Vlaamse begroting voor ze duidelijkheid krijgen over hun subsidies voor de komende jaren. De beslissing had normaal uiterlijk op 10 juli moeten vallen, maar ze wordt nu gekoppeld aan de begroting voor 2027. Minister van Omgeving Joop Broens zei in het Vlaams parlement wel dat alvast 75 van de 79 organisaties een positief advies kregen, maar dat is nog geen garantie op subsidie. Begin deze maand protesteerden zo'n 250 medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen aan het kabinet van Broens tegen de onduidelijkheid en het uitstel van de beslissing. De minister zegt dat hij het belang van de verenigingen erkent, maar nu nog geen uitspraken kan doen over de beschikbare budgetten. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden. Dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle elementen wijzen opnieuw in dezelfde richting, zegt Marijn Trio in Kiev.
4: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
3: Er zijn 7 personen opgepakt in Nederland voor het in gevaar brengen van het verkeer op de snelweg gisteren. Boeren hadden er hooibalen in brand gestoken. Daardoor ontstond veel rook die over de snelweg trok, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. De opgepakte personen zijn verhoord, zegt de politie. Daarna zijn ze weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. De branden maakten deel uit van boerenprotesten tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Het is bewolkt vannacht met kans op buien, vooral in het noordoosten. Het blijft minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met opnieuw geregeld een bui. 19 graden is de maximumtemperatuur. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensie-industrie. De ministers van Defensie, Boris Pistorius en Pete Hegseth, ondertekenden daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten aankopen en in eigen land Patriot-onderscheppingsraketten laten produceren. Ook de samenwerking rond de F-35 wordt verder uitgebouwd. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan ongeveer 5000 militairen uit Duitsland terug te zullen trekken. Sindsdien is de houding van de Amerikaanse regering tegenover Duitsland weer wat positiever geworden. De Franse regering wil ruim 4 miljard euro uittrekken voor de bestrijding van seksueel geweld en voor kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu aangekondigd. De plannen volgen op de zaak Liana, het 11-jarige meisje dat in juni werd ontvoerd, verkracht en vermoord. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken oprichten voor seksueel en intrafamiliaal geweld en een slachtoffercentrum in elk Frans departement. Het Franse parlement moet de maatregelen nog wel goedkeuren. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen Denemarken verslagen met 3-1. De Red Dragons zijn al zeker van een plek in de achtste finales. Ze hebben nu 3 van hun 4 groepswedstrijden gewonnen. Dit was de 2e wedstrijd op evenveel dagen en dat maakte het fysiek moeilijk, zegt speler Stijn Dulst.
4: Ik zat fysiek echt op de limiet. En als je dan ziet bij je ploegmaten dat dat ook het geval is, dan zoek je naar oplossingen. En gelukkig hebben we die nog op het einde gevonden. Het was een beetje eentje met veel karakter en gevechtsvolleybal. Het was ook heel bitsig op een bepaald moment. Maar zo hebben we ons er toch wel doorgesleurd.
3: Donderdag is de laatste groepsmatch tegen Servië. Lionel Messi zal nog een laatste keer het truitje van de Argentijnse nationale ploeg mogen aantrekken tijdens een officiële afscheidswedstrijd. Die zal plaatsvinden op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië neemt het dan op tegen Benin. Messi is 39 en kondigde eind augustus zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. Afgelopen zomer verloor Argentinië de WK-finale tegen Spanje. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui en het blijft minstens 13 graden vannacht. Ook in de dag wolken en geregeld een bui, dan is tot 19 graden mogelijk. De volgende dagen blijven bewolkt met soms wat regen. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 4:00. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensie-industrie. De ministers van Defensie, Boris Pistorius en Pete Hegseth, ondertekenden daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten aankopen en Patriot-onderscheppingsraketten in eigen land laten produceren. Ook de samenwerking rond de F-35 wordt verder uitgebouwd. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan ongeveer 5000 militairen uit Duitsland terug te zullen trekken. Sindsdien is de houding van de Amerikaanse regering tegenover Duitsland weer wat positiever geworden. In Nederland houdt spoorbeheerder ProRail extra bewaking langs het spoor na de sabotageacties van gisteren. Toen werden op verschillende plaatsen onder meer staven en kabels op de sporen gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Het zal ook nog moeilijk worden om de daders te identificeren, want er zijn nauwelijks camerabeelden. De bewakingsbeelden die er zijn, zijn bezorgd aan de politie, maar die leveren waarschijnlijk niet veel op, zei Mirjam van Veldhuizen, de baas van ProRail, in Nieuwsuur bij de NOS.
1: Er zijn wel wat camerabeelden, maar op de plekken waar het gebeurd is, helaas weinig. Dus we hebben met name camera's op overwegen om suïcide te beperken, om verkeersveiligheid te regelen. En juist op deze plekken staan niet zoveel camera's.
0: Er zijn sterke vermoedens dat de sabotage het werk was van boerenactivisten bij de start van het Nederlandse parlementaire jaar gisteren. Er zijn ook 7 personen opgepakt in Nederland voor het in gevaar brengen van het verkeer op de snelweg gisteren. Boeren hadden er hooibalen in brand gestoken. Daardoor ontstond veel rook die over de snelweg trok, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. De opgepakte personen zijn verhoord, zegt de politie. Daarna zijn ze weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. De branden maakten deel uit van boerenprotesten tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Peter Willems is gisteravond ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK, onder andere omdat Van Damme in de tribune naast FIFA-voorzitter Infantino ging zitten. Volgens voetbalanalist Peter van den Bent is de kans groot dat de Voetbalbond nu eerst in eigen huis kijkt voor een nieuwe CEO.
2: Daar is iemand als Vincent Manhaerten, die op dit moment sportief directeur is, aanwezig. En die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Zulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhaerten. En dan is het maar de vraag of die daarop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
0: Het is vandaag wisselend bewolkt met enkele buien en niet warmer dan 19 graden. Ook de volgende dagen wolken en geregeld een bui en hoogstens 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Veel websites van steden en gemeenten in ons land lagen plat gisteravond, vermoedelijk door een storing. Ze hadden allemaal dezelfde leverancier, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Heel wat van die websites lijken intussen weer hersteld. Het is nog niet duidelijk of het probleem helemaal van de baan is. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie precies achter de sabotageacties tegen de spoorwegen zat. Gisteren werden op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden, vooral in het centrum en het noorden van het land. Volgens de Nederlandse spoorwegbeheerder zal het ook moeilijk worden om de daders te identificeren, want er zijn nauwelijks camerabeelden, zegt voorzitter Mirjam van Veldhuizen.
1: Er zijn wel wat camerabeelden, maar op de plekken waar het gebeurd is, helaas weinig. Dus we hebben met name camera's op overwegen om suïcide te beperken, om verkeersveiligheid te regelen. En juist op deze plekken staan niet zoveel camera's.
0: Toch zijn er al vermoedens over wie de daders kunnen zijn. Dat zegt collega Bram van de Putten vanuit Nederland.
2: Officieel wil de politie nog niet zeggen welke richting ze precies uitkijken. Maar volgens de Nederlandse publieke omroep NOS zijn er wel meer en meer aanwijzingen dat het gaat om sabotageacties van heel radicale boerenprotestgroeperingen. Daar zouden plannen gecirculeerd hebben de voorbije dagen online. Ook een foto van een van die sabotageacties zou circuleren bij die radicale boerengroeperingen. Dus dat is toch wel een richting waar ze naar uitkijken.
0: Er was gisteren ook nog ander protest van boeren tegen de plannen van de regering om de stikstofuitstoot fors te verminderen. De boeren staken hooibalen in brand naast de snelweg. 7 mensen zijn opgepakt voor verhoor en daarna weer vrijgelaten. Saoedi-Arabië beschuldigt de Houthi-rebellen uit Jemen ervan dat ze een drone naar de Saoedische stad Mekka hebben gestuurd. De drone is neergehaald. De Houthis ontkennen dat ze achter de aanval zaten. Maar het zou wel de eerste keer in 9 jaar zijn dat Mekka, een heilige stad voor moslims, door de rebellen onder vuur werd genomen. De Houthis vechten in Jemen tegen de regering die door de Saoedi's wordt gesteund. Peter Willems is gisteren ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK in de zaak Balogun, de Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van president Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde toen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. De Voetbalbond moet nu op zoek naar een nieuwe CEO en volgens Peter van den Bemt zouden ze daarvoor eerst in eigen huis kijken.
3: Daar is iemand als Vincent Manhart die op dit moment sportief directeur is aanwezig en die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Sulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhart. En dan is het maar de vraag of die erop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
0: Het weer dan nog. We krijgen zon, wolken en enkele buien, vooral in het oosten dan. Temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van weleer.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: gaan.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.
3: Marcel, wat doet u een windmolen in onze hof?
4: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
3: Och, jongen, serieus?
5: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
6: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
7: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
8: Zwijg, kieken.
6: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
7: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
8: Verdomme, kieken, hou op met die flabbe grap.
6: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
7: En likken we van die spijker, zegt...
6: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
9: Nu kunnen we samen lezen.
6: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
10: Kan je nog lang lezen?
9: Denk het wel.
6: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
10: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
9: Gezellig, hè?
6: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
7: Bij gedicht.
11: Maak elk...
12: Wat eten we? Ik heb honger.
11: Momenten, Max.
13: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe, een beetje ambetant.
12: Oh.
13: En grote honger, natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
11: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet. Op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
13: de max.
14: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van €5000. En gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
15: Zeker dat. Zeg, luister eens. Dit geluid, wat is dit ook alweer? Ik kan het u zo niet uitleggen.
16: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
15: 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
17: Goedemorgen. Heel wat websites van tientallen steden en gemeenten in ons land werkten gisteravond niet, vermoedelijk door een storing. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn het allemaal websites van dezelfde ontwikkelaar. Veel websites lijken intussen weer hersteld. Het is nog niet duidelijk of het probleem helemaal opgelost is. 4 op de 10 tijdelijke uitzendkrachten krijgen na een tijd vast werk in het bedrijf waarvoor ze werken. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven. Interimkantoren doen hun best om het juiste profiel voor al die jobs te selecteren, zegt Paul Verschuren van Uitzendfederatie Federgon.
18: Een verklaring is natuurlijk dat uitzendbedrijven behoorlijk wat skills en competenties in stelling kunnen brengen om in die arbeidsmarkt, die toch nog altijd vrij krap is, de juiste profielen te vinden. En eens je de juiste profielen hebt, dan ligt het eigenlijk ook voor de hand dat men gaat recruteren uit die kandidaten die ingestroomd zijn via een uitzendopdracht.
17: Vooral in de industrie en de transportsector worden uitzendkrachten definitief aangeworven. In de horeca gebeurt dat minder, daar is er vooral nood aan flexibele interimmers. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie precies verantwoordelijk is voor de sabotage op de spoorwegen. Gisteren werden op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden, vooral in het centrum en noorden van Nederland. Volgens de spoorwegbeheerder is het moeilijk om daders te identificeren, want er zijn amper camerabeelden. Toch vermoeden ze wel wie de daders kunnen zijn. Dat zegt Bram van de Putten van VRT Nieuws in Nederland.
19: Officieel wil de politie nog niet zeggen welke richting ze precies uitkijken, maar volgens de Nederlandse publieke omroep NOS zijn er wel meer en meer aanwijzingen dat het gaat om sabotageacties van heel radicale boerenprotestgroeperingen. Daar zouden plannen gecirculeerd hebben de voorbije dagen online. Ook een foto van een van die sabotageacties zou circuleren bij die radicale boerengroeperingen. Dus dat is toch wel een richting waar ze naar uitkijken.
17: Er was gisteren ook nog ander boerenprotest tegen de plannen van de regering om de stikstofuitstoot sterk te verminderen. De boeren staken hooibalen in brand naast snelwegen in Nederland. 7 mensen zijn opgepakt voor verhoor en daarna weer vrijgelaten. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
0: Op de gemeenteraad in Mechelen was de oppositie scherp voor burgemeester Bart Somers over onder meer de jobstudenten bij de politie en de loonsverhoging van zijn medewerkster. En in Schelle patrouilleert de politie vanaf nu vaker in de buurt van de moskee. Die werd al voor de tweede keer op 10 dagen tijd beklad met een anti-islamboodschap. Eerst droog, later buien en tot 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je in de app van VRT Nieuws.
1: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
15: Ja, hoor ik. Daar is hij, hè. Ah, lekker. Even de week in twee zagen. Morgen, het is woensdag, hè.
17: Goedemorgen.
15: Charlotte, goedemorgen.
17: Goedemorgen,
15: lieve luisteraar. Ja, we zijn nog een beetje aan het bekomen van die enorme goed nieuwsshow gisteren. Zoals Lucy uit Hasselt zei.
9: Waarom is nieuws altijd slecht?
15: Ja, ik kan u niet zeggen dat het nieuws er net positief was.
17: Nee, sorry Lucy.
15: Het wordt nog erger, want Charlotte was bijna dood.

0: Wat is er toch allemaal al gebeurd vanmorgen? Weet je?
1: Oh, ik ben geflitst vanmorgen.
0: Ja, dat is je eigen schuld.
1: Dat is mijn eigen schuld. Ik moest daar 50 rijden. En ik reed een beetje meer.
0: Hoeveel meer?
1: Maar niet veel meer. Misschien 9 kilometer meer.
0: Ja, dat is niet zo heel veel.
1: 50 zoiets. Maar ik heb wel een flits gezien achterbij.
0: Ah,
1: en er was niemand in de buurt. Dus ja, ik was het.
0: Dan vrees ik dat jij eraan hangt.
1: Ja, en dat was ik ook.
0: Ja, veel.
1: Ik was ook bijna dood en blind, want ik heb parfum in mijn ogen gespoten vanmorgen.
0: Dat is zo herkenbaar.
1: Maar ja, ik deed gewoon het flesje dicht en ik drukte erop. Vraag me niet hoe het gebeurde. Gewoon, ja, moe, te weinig slaap, te vroeg. Ik weet het niet. Maar ik had dus, baf, parfum in mijn ogen vanmorgen.
0: Amai, en...
1: snel uitgespoeld over de wasbak.
0: Maar je bent je leven...
1: Ja. Ik kon de weg zien vanmorgen. Ben wel geflitst, maar...
0: Dat is toch zo herkenbaar dat je dat parfumflesje of welk flesje dan ook... Ja. Dat je eerst moet kijken waar het gaatje is, waar het uitkomt.
1: Ja, en dan...
0: Altijd kijken naar het gaatje waar het uitkomt. Dat is belangrijk.
1: Heel belangrijk.
0: Maar goed, we zijn er. We zijn klaar voor de woensdag. Die is ook klaar. En dat blijft hier zo. De goede verhalen, de beste muziek en een welgemeende goeiemorgen.

love rock and roll. Joan Jett en de Blackhearts. Heerlijk, hè, de jaren 80. En dit 2026, toen we wereldkampioen gingen worden. Ja. Het scheelde niet veel, hè.

0: Let's go,
1: Shakira. Oh, jongens, toch over het verkeer. Wel ja, daarnet heeft Charlotte opgebiecht dat ze geflitst is.
2: Ja.
1: 9 kilometer te snel in een zone 50.
2: Dat wordt een boetje nou.
1: Ja, Mona, inderdaad.
2: Dat is veel, hè?
1: Ja, dat is veel.
2: Allee, ja, schuldgevoel. Allee, nog een beetje omhoog.
1: Zullen we meteen eens checken wat er op je boterham ligt, maar toch even kijken naar de files.
3: Ja, eigenlijk valt het best mee. We hadden een ongeval op de binnenring rond Brussel in Vilvoorde, maar de weg is net vrijgemaakt. Dus daar verlies je een kleine 10 minuten.
1: Maandag sardines met mosterd. Gisteren ben ik het al vergeten wat het was. Dat was ook bijzonder.
2: Een restje van de dag ervoor. Zet dan met kip, hè?
3: Ja. Ja, ja.
1: Dat was het. Ja, het weer een lange dag, want straks weer in de David Show heb je de verkeersquiz. Dus, wat zit er vanmorgen tussen?
3: Vandaag een pakje friet met... Nee. Het is vandaag een beetje saai. Gewoon een beetje skir met chiazaad en een kiwi.
1: Dat klinkt heel 2026. Maar
3: sorry.
1: Hey, goed, gezond, goed bezig. Carlo, goedemorgen. Dag, Carlo.
4: Goedemorgen.
1: Carlo van Kie Meulenbeke. Die heeft ook een boete gekregen van hoeveel?
4: 184 euro. Heeft u betaald.
5: Oh my god.
1: Oh. Komt dat, Carlo?
4: Wel, in het begin dit jaar moest ik met de vrachtwagen en de kooi op garage onder materiaal gaan leveren bij een garagistje in Boom. Mm-hmm. En die zat in een straat tot er een hoogtebeperking was van 3,40 meter. De vrachtwagen is 4 meter.
1: Ja?
4: Dus ja, je moet er zijn. Dus ja, ik reed erin. En dat is de camera's. Dus ik ben erin gereden. Ik heb mijn hoed erin gelost, terug weggereden. Een boete in de bus. Dat ik een bepaald bord had genegeerd. Zowel doorgaand als terugkerend. Nog proberen aan te vechten met een kopie van de CMR. Maar ja,
1: nee. Niet. 184 euro, daar kun je veel leuke dingen mee doen, hoor. Carlo, tjuto.
4: Ja, hè?
1: Ja. Herpak je, man.
4: Ja, goedemorgen. Gaan we doen, hoor.
6: Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint.
1: 6:13, welkom bij de woensdag. Het is vandaag 16 september. Dit is de dag dat je hoorde op Radio 2. Dat ze daar nog altijd aan het sukkelen zijn met die bro op de sporen in Nederland.
2: Ja, daar hebben ze buizen vastgemaakt. Er is een hele sabotageactie gisteren. Heel het treinverkeer in Nederland compleet verstoord. En het is nog altijd niet duidelijk wie daar eigenlijk achter zit.
1: De Russen. Sowieso, het zijn altijd de Russen. Het wordt een pakje minder warm, maar het beste nieuws komt van Piet Huizentruid. Zometeen vertel ik jou waarom jij binnenkort meezingt met Piet.

0: Dankjewel Bart Peters. Ho, ho, ho.
1: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Spontaan beginnen mensen ook hun boetes door te appen.
2: Ik voel me niet meer alleen.
0: Anja Schils uit Brakel heeft vorige maand ongeveer 600 euro aan boetes betaald.
2: Oh.
0: Ja, een auto die weggesleept is in Bredene en dan nog eens een boete erbij. En bij het leegmaken van het kot van de dochter in Gent, ja, daar zijn ze streng.
2: Ah, ja, in Gent zijn ze zeer streng.
0: Maar hey, het nieuws waar je echt vrolijk wordt van wordt vandaag, komt van Piet Huizentruid. Ja, deze man.
3: Wat hebben we vandaag geleerd?
0: Maar letterlijk, daarover gaat het.
2: Maar echt, hè, hij is niet alleen keukenprins, maar nu ook slagerprins aan het worden. Want hij heeft samen met de zanger Steve Tillens een feestnummer opgenomen. Wat hebben we vandaag geleerd? Een verwijzing naar zijn SOS Piet-programma's op tv. En het nummer komt morgen uit. We hebben een heel klein fragmentje gevonden.
0: Even luisteren, even kijken.
4: Ja, we er weer voor. En wat hebben we vandaag geleerd?
0: Ah, dat was het.
4: Hier weer rollen het veld.
0: Oh, wat wordt dit allemaal?
2: Maar ja, ja, het wordt misschien een heel groot succes. Hè. En hij ziet het al groot. Hij wil voor niet minder dan 10.000 euro optreden.
0: Ah ja, dat is subtiel. Dus, een beetje gekke timing zo. Oktober dan. Ja. Dus dat is dan het carnavalsperiode.
2: Ja, heb je meer in het voorjaar. Ja.
0: Maar kijk, heel benieuwd of dat ooit een hit wordt. Zeg maar, terwijl we toch zeer vrolijk bezig zijn. Zometeen dans jij van je hip hip hooray hooray.
5: It's a sunweb holiday.
6: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
9: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een giftje in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
11: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
14: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
15: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
14: Nee.
15: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
14: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
15: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
14: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Immoscoop, man!
18: Nog voor jij kan denken...
19: Ik heb gelijk geen energie.
18: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
20: Oh, mijn rug zit vast.
18: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
19: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
18: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: Goedemorgen hoor, It's My Life, Dr. Alban. En elke ochtend poetsen we een plaat waar je zo ontzettend vrolijk van wordt.
1: Goedemorgen. Platenpoets.
0: Ik kan het wel gebruiken, hè? Een boete. Ik heb het even uitgerekend voor jou trouwens, Charlotte.
2: Ja, hoeveel zal ik moeten betalen?
0: Dus je hebt 9 kilometer te veel gereden, waar je 50
2: moest. Ja.
0: Ja, vanmorgen geflitst, 58 euro.
2: Allee, vooruit. Ja, daar zou ik wel andere leuke dingen kunnen mee doen, hè. Je kunt meer opletten, dat is de conclusie.
0: Maar komt goed hoor.
2: Ja, ja,
0: komt goed, want
2: ik zal betalen. Ja.
0: We gaan hem poetsen. Het gaat over een Duitse groep vandaag, Boney M. Waar je alle hits van kent en waar bij Radio 2 nog altijd veel songs van spelen. Alleen die ene song, amper of niet. Terwijl dat ook de vrolijkste is van allemaal. Het gaat over de vakantie. Beetje raar op deze woensdag. Maar toch, dus vergeet dat koudere en dat de nattere weer. Want dit maakt je dag helemaal los hoor. We gaan hem poetsen. Hooray, hooray. It's a holly holiday. Ja, ook in de jaren 70 en 80 mocht er alles gerijmd worden. Boney M, goeiemorgen.

0: Ah, iedereen gelukkig zien. Goedemorgen, 6:30.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Zometeen alle nieuws uit je buurt. Nu Charlotte op Radio 2.
2: In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie het treinverkeer saboteerde. Gisteren werden op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden. Op gespecialiseerde radicale internetgroepen van landbouwers circuleren foto's van de sabotage. En 4 op de 10 tijdelijke uitzendkrachten krijgen na een vaste tijd vast werk in het bedrijf waarvoor ze werken, vooral in de industrie- en transportsector. Interimkantoren doen hun best om het juiste profiel voor die jobs te selecteren, zegt Uitzendfederatie Federgon.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Lisa Kuppes. In de Mechelse gemeenteraad is gisteravond fel gediscussieerd over de dossiers die de burgemeester en de politie deze zomer onder vuur brachten. De oppositiepartijen eisten duidelijkheid over onder meer het inzetten van jobstudenten om PV's uit te schrijven en de mogelijke inmenging van burgemeester Bart Somers bij het toekennen van een hoger loon voor zijn secretaresse. Somers zou daartoe hebben aangedrongen. Sarah Van Rompuy van oppositiepartij PvdA was scherp.
5: De case van zijn medewerker, dat riekt wel een beetje naar een zelfbedieningscultuur of zo, waar mensen die zich in het entourage van de burgemeester bevinden zich eigenlijk meer kunnen permitteren dan andere medewerkers. Als er voor de andere medewerkers geldt dat wanneer je in een hogere loonschaal wil terechtkomen, dat je daar een diploma voor moet hebben of testen voor moet doen, dan lijkt dat volgens ons dat dat voor de medewerker van de burgemeester ook moet.
4: Burgemeester Somers benadrukte opnieuw op de gemeenteraad dat hij niets onwettigs heeft gedaan. In Schello patrouilleert de politie vanaf nu vaker in de buurt van de moskee. Daar is gisteren de boodschap Fuck is Islam op de gevel geschilderd. Het was al de 2e keer op 10 dagen tijd dat het gebedshuis beklad werd met een anti-islam boodschap. Joris van Kamp van de lokale politie.
6: De lokale politie Zone Ruppel heeft verschillende buurtonderzoeken uitgerold. Die hebben vooralsnog niet tot een grote doorbraak geleid. Wat we wel al meenemen ook, is de moskee in ons patrouilleschema. Dus alle vrije patrouillecapaciteit waar we kunnen, wordt er gepasseerd aan de moskee.
4: Het Antwerpse Museum De Rede heeft een 40-tal kunstwerkjes van de Spaanse kunstenaar Goya geschonken aan een museum in Zuid-Korea. Het zijn tekeningen uit de reeks De Gruwelen van de Oorlog, die Goya maakte rond 1810. Harry Rutte van Museum De Rede.
7: Dat zijn beelden die je niet wil zien. Tweeën splijten van mensen, ophangen, verkrachten, hongersnood. Een onderdeel van de schenking is dat het museum, dus het grootste museum in Daegu, is een stad van 3 miljoen mensen, denk ik. Ze hebben de verplichting om die werken ter beschikking te stellen van andere instellingen die het tentoons willen stellen.
4: De Rede heeft de tekening.

0: Weggeschonken aan Zuid-Korea omdat het museum in Antwerpen intussen een uitgebreidere versie met de volledige tekeningenreeks van Goya bezit. En tijdens deze ochtendspits krijgen de pendelaars in het station van Mechelen een gratis postkaart van de NMBS die al gefrankeerd is. Je kan er een boodschap op schrijven en die dus gratis naar iemand opsturen. Het zijn postkaarten speciaal voor de 100ste verjaardag van de NMBS. Eerst droog, later buien met mogelijk een donderslag en tot 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
1: Even kijken naar de problemen van morgen. Mona, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op de Antwerpse ring naar Beveren verlies je nu 10 minuten tussen de A12 en Lilo. Richting Antwerpen vertraag je ook 10 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Kruijbeke. En dan op de E313 wel al 20 minuten. Dat is tussen Randst en Antwerpen-Oost, want er is een ongeval gebeurd rechts. En dan rond Brussel op de binnenring, daar sta je nog 10 minuten in de file tussen Stroombeek en Vilvoorde.
1: Kleine poll. Goedemorgen, morgen. Wat doe jij met je strijk, Mona?
2: Ik strijk niet.
1: Ja, dat is einde. Ja, klaar. Ja,
2: sorry. Ja. Ah, dat was geen van de opties,
1: nee,
2: of wat?
1: Dus het is een optie, dus nooit, niks.
2: Nee,
1: niks.
2: Ja, als ik naar een feest moet, dan zal ik mijn kleedje misschien snel eens doen, maar dat is het enige.
1: Oké.
3: Ik strijk heel af en toe. Ik hang heel veel op. Ja, gewoon ophangen is het nieuwe strijken eigenlijk.
1: En dan onze vriend van de backstage, Backstage Bavo, je bent 16. Wat doe jij met je strijk?
4: Ik breng mijn strijk naar mijn allerliefste moedertje.
1: Alles?
4: Ja.
1: En
4: toch grotendeels.
1: Dit doet dat met veel plezier nog altijd.
4: Met heel veel plezier.
1: Jongens toch. We hebben het erover zo meteen zien.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
10: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
12: Klaar?
11: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
12: Ja?
11: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
12: Nog mee?
11: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
12: Gaat het nog?
11: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
12: Kortom?
11: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
12: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
11: Peugeot.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
16: Nog even, alles goed.
15: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
16: Come on!
15: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
17: Jouw goeiemorgen telt voor twee.
18: Goeiemorgen, morgen.
19: Peter van der Vijf.

0: We built the city van Starship 1947. Goeiemorgen zeg. Goeiemorgen. Tuurlijk wel. Charlotte, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Margot van de regio, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Je hebt zo meteen een prachtige missie, maar vooral heel veel nieuws natuurlijk weer. Je ontslag van een voetbalfondbaas, dat is heel veel nieuws. Maar vooral, van we lazen op de voorpagina van een krant. Huizen staan tegenwoordig lang te koop.
1: 1 op de 6 staat langer dan een half jaar te koop. En bij 1 op de 20 zelfs meer dan een jaar. Het zijn cijfers van het vastgoedbureau Douala. En vooral grote, dure huizen en huizen met een slechte energiescore zijn moeilijk te verkopen. En ja, hoe langer een huis te koop staat, hoe meer de prijs uiteindelijk ook wel moet zakken. Dus het kan je kortingen opleveren als je misschien lang naar een huis staat te kijken.
0: En veel makkelijker zal het niet worden, want die rente is aan het stijgen.
1: Dat ook wel. En renoveren kost ook veel geld. Komt nog eens bovenop ja, de aankoopprijs natuurlijk.
0: En de eisen worden steeds strenger.
1: Ja.
0: Ja, jongens, allemaal geen leuke vooruitzicht.
1: Nee.
0: Sorry daarvoor. Maar dan vooral, hoe lang kan je je strijk naar je moeder brengen? Daarnet even gevraagd, Mona van het verkeer strijkt niet. Jij...
1: Ik af en toe.
0: Backstage Bavo, die doet alles naar zijn mama.
1: Ja.
0: Ja, maar ik durf het bijna niet te vragen.
2: Ik strijk super graag, dus ik doe dat allemaal zelf.
0: Oké. Oh, kijk.
2: Ja, ik vind dat heerlijk.
0: Bavo, je kan het gewoon naar Margot brengen.
2: Nee, maar... Nee? Ik ga, Bavo's en t-shirtjes ga ik niet beginnen strijken. Ik bedoel, voor mijn eigen strijk prima, en dat is altijd al genoeg. Dat zijn vaak toch één mand per week of zo. En dan, nadien ben ik wel voldaan, maar het proces van strijken vind ik echt super fijn.
0: Zoals ze tegenwoordig in het Frans zeggen, satisfying. Maar er is een reden waarom we erover beginnen.
1: Ja, we moeten naar Blind Getrouwd op VTM daarvoor. Daar is discussie omdat daar een man is van 36 die de strijk dus nog altijd naar zijn moeder brengt. En sommigen vinden dat hij niet zelfstandig genoeg is. Anderen zeggen ja, het is heel liefdevol van die mama. En we hebben er beelden van, hè. En we kunnen het ook eens.
3: Hij doet normaal wel uw was zelf.
4: Goeie vraag.
3: Nee, ik
4: was eigenlijk bijna alles zelf buiten de dingen dat gestreken moeten worden. Dus mijn hemden, dat laat ik nog door mijn behoeftes het voeren.
3: 36 jaar.
4: En mijn t-shirt soms ook.
0: Ja, ja. Zeg, ja. Dus het is wel natuurlijk... Het klinkt, als je 36 bent, dan word je geacht om de dingen toch een beetje zelf te doen.
1: Ja, het hangt natuurlijk ook van de ouders af. Hè. Ouders die de was doen of strijken of kleinkinderen ophalen, die zien dat als ja, een manier om hun kinderen rust te geven, wat comfort, wat werk uit hun handen te halen. Dus het is eigenlijk gewoon een goede daad van zijn moeder. Zo kunnen we het ook zien.
0: Ouderliefde zeggen ze tegen. Ja, man. Ja, hoe zit dat bij jou? Je mag het gerust even delen, hoor. Kan op VRT Max, volg daar Radio 2, deel daar jouw bericht. Doe je zelf de strijk voor je kinderen of je kleinkinderen? Of ben je zelf iemand die intussen, ik zeg maar iets, 55 bent en nog altijd de strijk naar je
1: zou
0: mama
1: kunnen.
0: Of papa. Dus het zou zomaar kunnen. Zo. Mijn moeder zou eens goed lachen, denk ik, als ik afkom. Zeg maar, wat denk je? Het kan hoor, maar vooral, heet jij Anja, dan zou ik eens zeer goed luisteren, want wat is dat met Anja? Maak je straks mee hoor. Dit is Niels met onze Radio 2 topsong van deze week.
5: VRT Radio 2 topsong.
0: Onderweg, mooi nieuw liedje over zijn ex-vriendin.

0: Je hoort hem nog veel hoor. Onderweg van Niels de Stadsbader. Is onze Radio 2 popsong. En Niels is dit weekend ook bij Ruben van Gucht in de Weekwatcher op Radio 2 zaterdagochtend. Heel veel over dat strijken natuurlijk. Mensen die reageren. Iemand van 36 jaar die de strijk zelf niet doet, maar naar zijn mama brengt. Is dat nu zo erg de strijk aan uw moeder geven, zegt Nadine Vertriest uit Lokeren. Doe zoveel mensen de strijk weg naar strijkhuizen, doe ik ook.
1: Ja, voilà, het kan ook. Hè.
0: Je betaalt ervoor en bij de mama en de papa is het waarschijnlijk gewoon gratis. Greta Franceus strijkt zelf voor 2 jonge gezinnen om het werk te verlichten. Mm-hmm, maar dat kruipt wel wat werk in natuurlijk.
1: Zeker, als je het goed wil doen, ja.
0: Ja, maar kijk, zij doet het zelf hoor.

0: Ik vind het altijd prachtig als je je eigen hitsingel aan het meezingen bent, Margot. Prachtig. Ja. Maar vooral, we waren op zoek naar Anja. Ben je Anja, zou ik zeer goed luisteren. Want wat is dat met Anja? Hoor je zo meteen. Eerst Margot, je had vooral een probleem met je poes Dolly. Die loopt altijd op straat. Terwijl die vooral in je tuin wil houden. Je bent overstelpt door reacties. Hoe zit het nu? Wat ga je nu doen met die poes?
1: Wel, ik heb heel veel reacties gekregen dat je dus speeltjes of van die touwtjes, weet ik veel, allemaal moet omhoog hangen, in struiken, een doosje moet verstoppen in de tuin waar ze dan kan schuilen of iets zich een beetje kan neerleggen. Dus dat ga ik doen. Dus ik ga speeltjes gaan kopen, ik ga die in de bomen hangen en ik ga haar een rustig doosje voorzien waar ze dan in kan. Ja, een soort van boomhut.
0: Ja, maar die katten raken dan niet meer uit die bomen, hè? Let daar toch ook mee op. Maar ik vind het een goed experiment.
1: Ja, experiment, voilà.
0: We houden het allemaal in de gaten, vooral. Anja, wat is er aan de hand met Anja daar in Oplinter in Vlaams-Brabant?
1: Ja, we hebben een berichtje gekregen van onze trouwe luisteraar Stan. Die komt bijna elke dag met zijn fiets voorbij langs de oude spoorweg. Dat is een fietsbaan hier in Oplinter. En plots zag hij daar aan de zijkant in het gras een klein bordje staan. Als je meekijkt via VRT Max, kan je dat nu ook zien. Ja. Met daarop de gevleugelde woorden: Anja, ik zie je graag.
0: Het is een klein blauw bordje.
1: Ja, zelf gemaakt duidelijk.
0: Vastgezogen in het gras. Anja, ik zie je graag.
1: Voilà. En luisteraar Stan vroeg zich af, wie is Anja? En wat is hier aan de hand? Ja. Is dit een charme-offensief? Is dit een goedmaak-offensief? Dus ja, we willen vandaag of vanochtend toch achterhalen wie Anja is. Dus ben jij Anja en woon jij in Oplinter? Of ben jij een Anja die elke dag langs dit oude spoorwegpad voorbij komt in Oplinter? Of ken jij een Anja die dat doet? Laat het ons weten via mijn WhatsApp-nummer 0473-202-202. En wie weet kunnen we het mysterie van luisteraar Stan dan oplossen.
0: Staat dat bordje dan nog?
1: Ja, het is nu nog heel donker. Dus we gaan nog een beetje zoeken, maar ik hoop van wel.
0: Spannend, dus ben je Anja en heb je iets te maken met een bordje dat daar staat op de oude spoorweg Bedding in Oplinter, Vlaams-Brabant? Deel het even met dit nummer.

0: vraag is, zou die man-vrouw iets willen goedmaken met Anja?
1: Ik ben zeer benieuwd.
0: Is het een reclamestunt van een lokale kapster Anja?
1: Wie weet.
0: Veel vragen hoor. Als jij de oplossing weet, delen. Dit is Enrique. Zeker ook al een Anja-gaan.

0: So easy to fall in love van Olivia Dean. Goedemorgen hoor. We zijn op zoek naar Anja, ons Margot van de regio tenminste. Rudy Romain uit Zuid-Leeuwen laten we weten. Onze pedicure in Oplinter heet Anja.
1: Oh.
0: Ja, nog wel Anja zijn, hè?
1: Je weet, ja, ja, maar ja, misschien is het wel die Anja.
0: Stel je voor, zeg. Punto, punto. Punto, punto. Ben je Anja? Maakt niet uit. Kan ook iemand anders zijn. Die kan
2: ook zo'n mok.
0: Een goeiemorgen morgenmok winnen. Die kan je nu winnen als je Punto Punto appt via VRT Max en Radio 2 en je telefoon erbij zet.
3: Ik ben Kim De Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
4: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
5: Ah, hoor ik mijn naam?
4: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
5: Ik bouw slim op.
4: Maar niet snel.
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Ben je op zoek naar je eerste job?
8: Zo klaar voor.
7: Of is het tijd voor een carrière-switch?
8: Ja, zo klaar voor.
7: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
8: Zo klaar voor.
7: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
9: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
10: Oh, als God in Vlaanderen.
9: Een wielertocht met de vrienden.
11: Wat is dit? Kun je niet volgen?
9: Of logeert in een prachtig kasteel.
10: Amai, schoner dan Versailles.
9: Je vindt het allemaal in...
12: Vlaanderen Vakantieland.
9: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
11: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
11: Oh, oei. Mijn enkel.
10: Schat, ça va?
11: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
11: Zo bitter.
10: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
11: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
14: De zon?
10: Nee.
14: Het strand?
10: Nee, het comfort.
14: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
14: Info en voorwaarden op citroën.be.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Vanmorgen moeten we het zeker hebben over Christel Verbeke. Die heeft een indrukwekkend programma gemaakt over de vrouwen die vooral mama willen zijn. Maar dat is niet altijd evident.
16: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
17: Goedemorgen. Interimwerk leidt al maar meer tot vast werk in hetzelfde bedrijf. En in Nederland is opnieuw een deel van de spoorwegen gesaboteerd. 4 op de 10 tijdelijke uitzendkrachten krijgen na een tijd vast werk in het bedrijf waarvoor ze werken. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven. Het is vooral in de industrie- en transportsector zo. In de horeca gebeurt het minder. Het bewijst dat interimwerk een belangrijke opstap kan zijn naar vast werk, zegt Paul Verschuren van Uitzendfederatie Federgom.
18: De belangrijkste conclusie is uiteraard dat uitzendarbeid hiermee toch een essentiële, cruciale bijdrage levert in aanwervingen bij bedrijven. Op jaarbasis gaat dat over een 150.000 tot 155.000 mensen per jaar. Dus dat is zeer substantieel.
17: Heel wat websites van tientallen steden en gemeenten in ons land werkten gisteravond niet, vermoedelijk door een storing. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn het allemaal websites van dezelfde ontwikkelaar. Veel sites lijken intussen hersteld, maar het is nog niet duidelijk of het probleem helemaal opgelost is overal. Op de luchthaven van Charleroi beginnen de luchtverkeersleiders van Skies vanavond aan een staking die 24 nachten zal duren. Ze zijn ontevreden over hun nachtvergoedingen. De luchtverkeersleiders willen dat die met 60% verhoogd wordt, maar de directie wil daar niet op ingaan. En daarom werken ze elke avond vanaf 10 uur tot 8 uur 's morgens niet. Hoewel de meeste vluchten in Charleroi wel kunnen doorgaan, zal er toch wel hinder zijn, zegt Lennart Mervilde van de liberale vakbond VSOA.
2: Er zal uiteraard hinder zijn, zoals bij elke staking. Maar we hopen dat die minimaal zal zijn en dat we niet de hele periode zoals die aangekondigd is zullen moeten staken. Dat het initiatief van de directie uitkomt om terug aan tafel te zitten en om effectief tot een oplossing te komen op voorhand. Ja.
17: Volgens SkyS dreigen meer dan 800 vluchten hinder te ondervinden van de staking die dus 24 nachten zal duren. In Nederland is er gisteravond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Gisteren waren er op verschillende plaatsen al buizen op de sporen gelegd en door die sabotage konden heel wat treinen niet rijden, vooral in het centrum en het noorden van Nederland. Maar ook gisteravond was dus nog niet alles voorbij, zegt Bram van de Putten van VRT Nieuws in Nederland.
19: Gisteravond rond 9:30 is het spoor nog eens stilgelegd in Nederland tussen Apeldoorn en Deventer, omdat er vermoedelijk een nieuwe sabotageactie is uitgevoerd. Daar is intussen ook weer een buis gevonden op het spoor en die is verwijderd. Vanochtend zijn er geen nieuwe meldingen van sabotageacties op het spoor en rijdt het verkeer normaal in Nederland.
17: Het lijkt erop dat radicale boeren achter de acties zitten. Op gespecialiseerde internetgroepen van landbouwers circuleren foto's van de sabotage. Er was gisteren ook nog ander boerenprotest tegen de plannen van de regering om de stikstofuitstoot in Nederland sterk te verminderen. De boeren staken hooibalen in brand naast snelwegen. 7 mensen zijn opgepakt voor verhoor en daarna uiteindelijk weer vrijgelaten. En alle artiesten die meedoen in het voorprogramma van de tournee van Ed Sheeran hebben afgezegd na de controverse over de Amerikaanse rapper Macklemore. Die werd uit die tournee gezet omdat hij zijn steun had uitgesproken voor het Palestijnse volk. Sheeran zelf wil nu geen politieke standpunten meer innemen omdat hij geen kant wil kiezen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
20: Op de gemeenteraad in Mechelen was de oppositie scherp voor burgemeester Bart Somers over onder meer de jobsrente bij de politie en de loonsverhoging van zijn secretaresse. En acteur Manu Kersting vertelt openhartig over zijn eigen ervaringen met ADHD en een jaarlange verslaving tijdens een infosessie van CAW Kempen. Eerst droog, later buien en tot 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uur of in de app van VRT Nieuws.
0: 10:08 en hier kan je stilstaan vanmorgen. Mona, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Inderdaad, stilstaan richting Antwerpen. Dat doe je op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruijbeke. 25 minuten verlies je daardoor een defect voertuig. En nog 20 minuten op de E313 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Daar is een ongeval gebeurd rechts. Rond Brussel op de binnenring sta je 15 minuten in de file tussen Stroombeek en Vilvoorde. Richting Brussel 10 minuten bij op de E19 vanaf Peutie. En 15 op de E40 tussen Heverlee en Sterrebeek. Daar is een ongeval gebeurt rechts en het treinverkeer is onderbroken tussen Antwerpen-Zuid en Puurs en Antwerpen-Zuid en Sint-Niklaas.

is 7:04, maar jongens, toch wat een heerlijke ochtend wordt dit. Want ja, die deur die gaan we nog even dicht laten. En nog heel lang. Waarom? Maar ik neem het straks even mee.

0: dag begint.
1: 8 over 7, welkom bij de dinsdag. Het is vandaag 16 september, de dag dat je hoort op Radio 2. Dat er een boel huizen niet verkocht raken, dat is niet meteen het beste nieuws. En nog, we gaan door, hè. Toch een pakje minder warm. Gelukkig, ontzettend fijn bezoek vanmorgen, want Christel Verbeke die komt gezellig ontbijten, komt praten over haar nieuw programma. Christel, indrukwekkend programma.
2: Heel indrukwekkend, ja.
1: Over mama's die vooral mama willen zijn, maar dat moeten combineren met een boel andere dingen. En dan nog een ander televisienieuws. Het ging over strijken al heel de ochtend, want in Blind Getrouwd op VTM heeft een kandidaat toe aan zijn nieuwe vrouw dat hij zo was nog altijd aan zijn moeder brengt.
2: Ja, en ook al is hij 36.
1: 36 jaar, hè? Ja. Veel reactie binnengekregen. Marijke Wambeke uit Kuurne. Goedemorgen, Marijke.
3: Goedemorgen, Pieter.
1: Jij wou ook even reageren, vertel eens.
3: Ja, mijn... ik heb één zoon. En die wordt er 40 volgend jaar. Die heeft 2 kinderen, een vrouw. Mm-hmm. En ik doe nog altijd, al die jaren, de was en de plas.
1: Amai.
3: En ik kijk ook heel veel naar de kleinkinderen, dat me heel veel plezier doet.
1: Uh-huh. Wat doen die zelf nog?
3: Wat is er?
1: Ik zeg, wat doen die zelf nog?
3: Mijn schoondochter werkt heel veel. Ja. Mijn zoon is hoofdinspecteur bij de politie in Kortrijk.
1: Oké, ik heb niks gezegd.
3: Oh, ja.
1: Ja. Helemaal goed.
3: Maar moet ik ook nog zeggen, wij hebben ook altijd heel veel geholpen geweest van onze ouders.
1: Ja.
3: En waarom? Dat is niet zo verboden om dat te doen.
1: Uiteraard.
3: Voor de kinderen.
1: Dat is alleen maar mooi, dat is alleen maar een teken van liefde. Marijke, dankjewel voor de mooie reactie. Het is zoals onze backstage bavo, die doet zijn kleren ook altijd naar zijn mama. Is goed, hè. Zo ziet ze jou ook nog eens, dat is wel mooi natuurlijk.
4: Dat is waar, Peter.
1: Kijk, zeg maar terwijl ik jou daar toch heb.
5: De deur.
1: Want
5: wie
0: of wat
5: staat er achter onze deur?
1: Waarom staat onze Goeiemorgen Morgendeur hier? Die staat hier omdat volgende week woensdag enorm groot bezoek komt.
4: Goh, en ik heb dat bezoek al eens mogen ontmoeten. Ja, echt waar. En elke keer ben ik er zo van onder de indruk, dat is niet normaal. Echt waar.
1: En dat bezoek brengt ook nieuws waar heel Vlaanderen gelukkig gaat van worden, sowieso.
4: Maar ja.
1: Maar het is echt groot nieuws, hè?
4: Ja,
1: toch?
4: Ja, het is heel groot nieuws eigenlijk.
1: Ja, het is echt iets wat het bezoek al heel lang wil zelf. En nu wordt dat ook realiteit voor het bezoek.
4: Wauw.
1: Ja, maar dat is voor volgende week woensdag. Moet je daar nu al over toeteren? Zeker wel. Je zal luisteren, hoor.

0: Rock.
1: Sam,
2: goedemorgen, morgen.
3: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Het ging al heel de tijd over strijken. Maddy Willin die gaat nog veel verder. Ik ken geen enkele man die zelf de strijk doet.
4: Oh, kom maar op. Kant. Ik denk dat ze luisteren.
1: Maar natuurlijk.
4: Strijkende mannen.
1: Van eigens. Nog goed nieuws, want de plantjes van Kom op tegen kanker zijn er opnieuw. Josette van der Linden, die dat nog weten. Goedemorgen. Ik heb vandaag op de Martin Bilze Hoesvold bloemetjes, plantjes verkopen voor Kom op tegen kanker. Kijk al uit naar die gulle marktbezoekers die telkens weer eentje komen kopen. Als één team komen we op tegen kanker. Dus Josette, veel succes vandaag.
4: Ja, want ja, ik heb ook al een plantje gekocht gisteren. Hè. Jij ook al. Hè. Ze zijn er op de VRT geweest. En ik ga er vandaag ook verkopen.
1: Kan het opzeggen?
4: Ja, samen met mijn dochter en met klasgenootjes in Kalken van de middag.
1: Als je nog geen plan hebt voor vrijdag, DJ Kim, de Brie van Radio 2, gaat er dit weekend nog veel proberen te verkopen. En gisteren vertelde ze in Radio 2 Spits dat ze vrijdag in Oost-Vlaanderen zit, zo ongeveer overal.
4: Het is Oost-Vlaanderen. We gaan bezoeken Gerardsbergen, De Pinte, Kaprijke, Sint-Niklaas, Temse, Wasmunster. Vorig jaar zijn er 325.000 plantjes verkocht. En dit jaar moeten er minstens zoveel verkocht worden. Daar gaan we voor. Hè.
1: Ja, ik weet wat gedaan natuurlijk.
5: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
6: In de disco.
7: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
8: Draai een keer in het rond.
7: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
8: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
10: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
11: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
10: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
15: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
16: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
17: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
1: Met een exclusieve Goeiemorgenmorgenmok kun je niet strijken, maar kan er wel heel gelukkig van worden. Misschien is die wel voor Els de Potteren uit Aarschot. Els, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Peter.
1: Hoe zit het met jouw strijk?
18: Ja, ça va wel. Ik heb ook een thuis, maar ik doe dat ook wel graag. Dus.
1: Toch? Ja, kijk.
18: Ja, jawel. Ik doe dat wel graag.
1: Maar goed, even kijken hoe goed je bent bij Punto Punto. Zometeen start de klok. Ik stel je vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden krijg je die exclusieve Goeiemorgenmorgen ook. Snel spelen en gewoon passen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes met de letters U, V, W, X en Y. Welke U is een Britse reggae-groep die zingt over rode wijn?
18: Wat?
1: Welke V is een smaak van roomijs en van pudding?
18: Fly.
1: Welke W is een ander woord voor een maandloon? Welke X is de voornaam van de man die naast Win-Win ook de afspraak presenteert op Canvas?
18: Xavier.
1: We gaan ervan overlopen. Hè. Oh, het zal niet. Welke U is een Britse reggae groep die over rode wijn zingt? We zochten UB40.
18: UB40, ja.
1: Ik kom binnenkort, binnenkort komen die nog eens naar Brussel, blijkbaar ook. Welke V is een smaak van roomijs en van pudding? Je zei vlaai, maar we zochten natuurlijk vanille.
18: Vanille, ja.
1: En welke W is een ander woord voor een maandloon? Dat was een wedde.
18: Wedde, ja.
1: Ach ja, maar kijk, het leuke is, die laatste was dan wel juist natuurlijk, want we zochten natuurlijk Xavier, die tegenwoordig ook Win-Win presenteert. Niet alleen Win-Win, maar ook de afspraak.
16: Punto, punto.
1: Heb je hem al bezig gezien trouwens? In de afspraak?
18: Jawel, ja, die heb ik al
1: bezig. Goed. Zo goed, hij zegt als jongens.
18: Ja, echt waar. Ja.
1: Maar kijk, geen goeie morgenmok, maar wel op de radio geweest. Els, ik wens je een fantastische dag.
18: Ja, dankjewel. We gaan met busje terugrijden.
1: Wel, kijk, doe de groeten aan de bus daar. Het is 7:20. You can call me L. Paul Simon.

0: You Can Call Me Al van Paul Simon. Zou hij zijn strijk zelf doen trouwens?
1: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
0: Ik kan het meteen vragen. Zie je weer man Bram. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Doe jij de strijk zelf?
2: Nee. Mijn vrouw doet dat. Maar vroeger, toen ik studeerde in Engeland bijvoorbeeld, ja, was er geen andere optie. Toen deed ik het wel zelf, dus ik kan het wel. Dagelijks doet mijn vrouw dat.
0: Kijk, zeg, plezant. Ja. Maar vooral, ja, maar jij moet met dat weer bezig zijn, hè, weerman Bram.
2: Ook. Nee. En andere dingen. Hè. Ja, ik heb mijn taakjes in het huishouden ook.
0: Toch, ja?
2: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Oké. Wat doe je dan bijvoorbeeld?
2: Het afwasmachine, al hetgeen met vuilnis te maken heeft, vaak dingen met de tuin, dat zijn de dingen die ik
0: dat
2: doe.
0: Is toch hoeveel mannen dat de vuilzak bij te zetten?
2: Ja.
0: Maar goed, we moeten naar dat weer natuurlijk, want het ziet zo geweldig uit, hè?
2: Nee, en vooral het is een pak koeler dan gisteren. Hè. Gisteren haalden we temperaturen tot 29 graden zelfs. Vandaag is dat 10 graden minder. 18 of 19 graden. Meestal matige wind ook uit het westen tot noordwesten. En het wordt een wisselvallige dag. Op dit moment is het nog overal droog. Er zijn al wel wat wolkenvelden. Ook de zon die gaat er straks wel doorkomen. Maar ja, in de loop van de dag gaan we stapelwolken over ons heen krijgen. En daar kunnen toch wel wat buien uitvallen. De meeste en de meest intense buien die zijn voor het oosten van het land. Met zelfs kans op een paar donderslagen. Vanavond en vannacht, ook dan zijn er nog een paar laatste buien. Maar in de loop van de nacht wordt het dan toch wel droger. Bij minima van 8 tot 14 graden. En dan morgen, ja, een groot deel van de dag droog weer. Eerst vrij zonnig. Stilaan wel meer en meer wolken vanaf het westen. In de latere namiddag kan er dan misschien al een buitje vallen in het westen van het land. Maar het zal pas 's avonds en 's nachts zijn dat de regenzone van west naar oost trekt. Bij temperaturen morgen rond de 18 graden. En ja, wel vrij veel wind. Matige 4 boven uit het zuidwesten. Vrijdag dan licht wisselvallig weer. Dus een paar buitjes, maar meer droge dan natte periodes. Af en toe de zon, 19 graden. En dan het weekend, ja, dat ziet er toch maar regenachtig uit. Zaterdag af en toe toch wel wat motregen. En ook zondag gaat de paraplu af en toe open moeten.
0: Zeg, hoe is het trouwens gelukt dit weekend met je prestatie?
2: Want... Ja, goed, het is gelukt. We waren met 21 deelnemers. 17 van de 21 hebben 8884 hoogtemeters individueel overwonnen.
0: Gefietst, ja man, echt kapot. Ja. Je was toch kapot dan?
2: Ik was volledig kapot. Ik heb er nog wel een paar extra gedaan. Ik heb in plaats van 285 rondes, heb ik 301 ronden gedaan om de mensen die nog bezig waren nog een beetje te ondersteunen. Het was een fantastisch goed evenement en we gaan uitkomen rond de €25.000 voor Kom op tegen kanker.
0: Kijk, allemaal goed nieuws voor Kom op tegen kanker. Dat wouden we even

0: Goedemorgen, hè. Ons Margot van de regio, die is op dit moment in Oplinter, langs een oude spoorwegbedding. En daar stond dus een bordje waarop staat Anja, ik hou van jou. Mm-hmm. Op dit moment weet Margot nog altijd niet wie Anja is.
1: Nee, we zijn op zoek.
0: Ja, maar je wil dat toch weten zo?
1: Ja, ik wil het ook weten.
0: Waarom zet iemand een bordje, een klein blauw bordje, langs de weg, daar in Oplinter?
1: Ja, omdat mensen het zouden zien om iemand de liefde te verklaren, geen idee.
0: Ja, is een extreem vroege Valentijnstunt.
1: Wie weet.
0: Een reclamecampagne van de lokale kapster Anja. Geen idee.
1: Kan.
0: Ja, als iemand tips heeft, je kan haar gewoon even bellen natuurlijk op 0473-202-202. Dan kan je een berichtje achterlaten. Of via VRT Max kan je ze ook bereiken. In Oplinter dus. Goedemorgen, het is exact 7:30. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Nu Charlotte.
2: In Nederland is er gisteravond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Gisteren waren er al op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd. En door die sabotage konden heel wat treinen niet rijden. Op gespecialiseerde radicale internetgroepen van landbouwers circuleren foto's van de sabotage. En 4 op de 10 tijdelijke uitzendkrachten krijgen na een tijd vast werk in het bedrijf waar ze werken, vooral in de industrie- en transportsector. Interimkantoren doen hun best om het juiste profiel voor al die jobs te kunnen selecteren.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Lisa Kuppes. In de Mechelse gemeenteraad is gisteravond fel gediscussieerd over de dossiers die de burgemeester en de politie deze zomer onder vuur brachten. Zoals de jobsrente bij de politie en de loonsverhoging van de secretaresse van burgemeester Somers. Er was ook ophef over de administratieve kosten die het stadsbestuur aanrekende bovenop gasboetes. Die bleken onwettig, maar de stad besliste om de kosten niet terug te betalen. Stefan de Leus van CD&V vindt dat niet kunnen.
5: Het standpunt is eigenlijk heel duidelijk, hè, dat wij zeggen die 6 euro die er bovenop de boete gerekend wordt, die is eigenlijk ons inziens onterecht aangerekend. De discussie gaat over is het nu wettelijk of onwettelijk, maar eigenlijk is het ook onrechtvaardig, denken wij, om daar bovenop de boete nog een administratieve kost bij op te rekenen. Dan is de discussie natuurlijk heel juridisch geworden, heel technisch geworden, maar eigenlijk denken wij dat er voldoende aanwijzingen zijn, zowel in rechtspraak, maar ook in de omzetbrief van de minister, die toch al aangeeft dat dit eigenlijk ongewenst is.
4: In Schelle patrouilleert de politie vanaf nu vaker in de buurt van de moskee. Daar is gisteren de boodschap Fuck Islam op de gevel geschilderd. Het was al de 2e keer op 10 dagen tijd dat het gebedshuis beklad werd met een anti-islam boodschap. Joris van Kamp van de lokale politie.
6: De lokale politie Zonderupel heeft verschillende buurtonderzoeken uitgerold. Die hebben vooralsnog niet tot een grote doorbraak geleid. Wat we wel al meenemen ook, is de moskee in ons patrouilleschema. Dus alle vrije patrouillecapaciteit waar we kunnen, wordt er gepasseerd aan de moskee.
4: Acteur Manu Kersting vertelt openhartig over zijn eigen ervaringen met ADHD en een jaarlange verslaving tijdens een infosessie van CAW Kempen. Tijdens die sessies krijgen mensen uitleg over hoe autisme en ADHD het risico op een verslaving kan verhogen. Manu Kersting heeft als ervaringsdeskundige jaarlang geworsteld met verslaving en ontdekte pas op latere leeftijd dat hij ADHD kreeg. Voor hem was het een belangrijk moment.
7: Doordat ik gestopt was met gebruik, wist ik van waarom heb ik dan naar die middelen altijd gegrepen? Ik wilde dat weten. En bleek dat ik een pittige ADHD'er was, met alles erop en eraan. En dat gaf mij ook aan de ene kant een gevoel van rouw, maar ook een gevoel van euforie. Van, ik ben niet een soort zot of zo. Ik heb gewoon iets wat ook verholpen had kunnen worden.
4: En tijdens deze ochtendspits krijgen de pendelaars in het station van Mechelen een gratis postkaart van de NMBS die al gefrankeerd is. Je kan er een boodschap opschrijven en die dus gratis naar iemand opsturen. Het zijn postkaarten

0: speciaal voor de 100ste verjaardag van de NMBS. Eerst droog, later buien en tot 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
1: De problemen op de weg dan maar. Mona, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Richting Antwerpen op de E17 verlies je een half uur tussen Sint-Niklaas en Kruijbeke. Daar staat een defect voertuig. Nog naar Antwerpen 20 minuten bij vanaf Massenhoven en 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Er staat 15 minuten file op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Rond Brussel op de binnenring sta je een half uur in de file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Richting Brussel 15 minuten bij op de E19 van Peutie tot Machelen. Daar is net een ongeval gebeurd. Ook op de E314 in Aarschot hindert door een ongeval links. En dan 15 minuten bij richting Brussel op de E40 vanaf Heverlee. En het treinverkeer is onderbroken tussen Antwerpen-Zuid en Puurs en Antwerpen-Zuid en Sint-Niklaas.
1: Blijven maar berichten binnenkomen over het strijken, omdat een man van 36 zijn strijk nog altijd bij zijn mama doet. Gebeurt nog blind getrouwd bij VTM. Melissa de Geest uit Lokeren, die laat nog weten, mijn zoon is 17 en doet zelf zijn strijk. Trotse mama. Ziezo, opvoeding belangrijk.
3: Goedemorgen, morgen.
1: Doen we zo meteen ook, want is een pietzak hetzelfde als een klootzak? Ja, kijk, dat zijn vragen waar je iets mee kan natuurlijk. Het is een echte vraag geweest van een luisteraar, Glenn. Ik heb het woord pietzak gebruikt, dat is gelukszak. En Glenn zei, waarom is een pietzak positief en een klootzak weer negatief? Het is toch dezelfde zak?
4: Geen idee.
1: Aha. Ja, maar ja. Het zijn van die dingen die je moet weten natuurlijk. En straks ook nog Christel Verbeke.
5: Ja, hier backstage staat ze al helemaal klaar voor mensen die kunnen meekijken. Christel Verbeke, dames en heren.
1: Ja,
5: ja, en Peter, Peter, nog iets kleins. Wie doet de was en de strijk ten huize Verbeke? Het is de mama van Christel.
1: Ah, ik dacht voilà. Dat de Jean Machine was zelf. Nee, okay.
5: Jean? Nee.
1: Jean is een man.
5: Nee, ze knikt van nee.
1: Nee, toch niet. Nee, duidelijk. Straks is ze live bij ons.
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed, hè?
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Jij? Yeah?
9: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
8: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
11: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
12: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
13: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
12: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
13: Dat ben ik.
10: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeel.

0: Dit is de Sledge en We Are Family. Let op, hè. Waarom is pietzak een goed woord, maar klootzak een slecht woord? Het gaat om dezelfde zak. Het was een vraag van luisteraar Glenn Janssens. Maar ik had het over pietzak, een ander woord voor gelukzak. Ik heb hier 's morgens verteld over een liedje waar ik zo vrolijk van word dat ik me echt een pietzak voelde. Let nog even op. Heel eenvoudig, het is dat moment dat je kijkt naar de wereld en je beseft van, oh, het is schoon en ik word graag gezien en ik zie zelf iemand graag. Ik ben een enorme pietzak. Pietzak,
1: ja, chansaar.
0: Een gelukzak eigenlijk. Gelukzak. En wel, ja, een pietzak omdat ik de liefde heb gevonden. Gelukkig hebben we een rechtstreekse lijn met onze taaltovenaar, huisdialectoloog professor Chris de Wulf. Want het is woensdag en dan leer je iets bij over de Nederlandse taal.
2: Wist je dat je?
0: Goedemorgen, professor Chris de Wulf.
3: Dag Peter, dag Charlotte.
2: Hallo.
0: Ja, pietzak en klootzak. Gaat het over dezelfde zak, Chris?
3: Ja, jij gaat dan natuurlijk kunnen denken, maar ze hebben niet allebei iets te maken met het mannelijke geslachtsorgaan. Alleen die klootzak verwijst naar het lichaamsdeel. Ja. En we gebruiken wel vaker lichaamsdelen als scheldwoord. En vooral geslachtsdelen, die zijn daar heel goed voor geschikt. Maar een pietzak is, zoals je al zei, gewoon iemand die veel geluk heeft, een gelukzak. En die zak heeft niets met de balzak of het scrotum te maken. We kennen ze nog van die woorden. Als goedzak bijvoorbeeld, als iemand die, die wat te braaf is.
0: Waar komt pietzak dan vandaan?
3: Wel, piet betekent in veel dialecten op zich ook geluk. Vooral in de Brabantse dialecten is dat het geval. En het kan vroeger ook wel iets met geld te maken gehad hebben. Maar die zak is dus waarschijnlijk niet het lichaamsdeel, maar eerder een vergelijking met het object, een zak. Hè? En een zak, zoals je kunt voorstellen, is nogal slap en willoos. En een pietzak is iemand die veel geluk heeft zonder daar zelf bij toe te dragen.
0: Prachtig, al die mensen die nu Piet heten, zo, dat is toch fantastisch? Heerlijk, hè? Maar dus de Piet van Pietzak is geen penis.
3: Nee. En het gebruik van Piet voor de penis komt van iets anders. En zoals je ook al aangaf, Piet is een veel voorkomende mannennaam. En daar komt dat vandaan. We geven dan van die veel voorkomende mannennamen aan lichaamsdelen die veel van die mannen hebben. We spreken op dezelfde manier ook van een Charles of een Jos. In andere talen doen ze dat ook. In het Engels bijvoorbeeld heb je dan Willy en Dick. En in het Duits spreken ze dan van een Johannes.
0: Oh, nee, ja.
2: Johannes, jawohl.
0: Ja, bijvoorbeeld een Ronnie, dat heb je niet, hè?
2: En ook geen Peter.
0: Of een Chris.
2: Of een Chris, ja.
0: Maar ik ben zeker, als Piet of Jos of Charles aan het luisteren is, die kijken zeker even naar beneden om te kijken of hier nog altijd een gelukszak is, waarschijnlijk. Chris, dankjewel voor zoveel wijsheid alweer. Heel fijne ochtend en ja, groeten aan de pietzak, hè?
3: Ja, jullie ook.
0: En hoe doet Christel Verbeke dat? Die straffe gesprekken met mama's op televisie. Christel is er zo meteen, zie.

0: Ja.
1: Ik had nog niet van die uitdrukking gehoord, maar Paul Smeets appt nog uit Zonhoven. An der Nase eines Mannes erkennt man sein Johannes.
2: Oh la la.
1: Oh, oh la la. Veel hoor. Goedemorgen, maar hoeveel is er weer te zien op televisie en op de streamingplatformen? Nonkels moet je zeker zien op Play, dat programma van Sven de Leijer op zondagavond met die uitdagingen. Top. En er is dan ook nog eens het laatste jaar blokken. Er is de Verraders. Het is te veel. Maar er is één programma dat je altijd moet gezien hebben. Het kan bij ons op VRT1 en altijd op VRT Max. Het heet Christel, want de vrouw die het maakt, heet gewoon Christel. Christel Verbeke, die indrukwekkende verhalen vertelt over mooie moeders en mama's. Christel, goedemorgen.
2: Een goedemorgen.
1: Hoe gaat het met je?
2: Maar goed, het was lekker vroeg opstaan. Maar ik hou daarvan. Ik ben een vroege vogel.
1: Het is dat, ja. Dus voilà. We zitten nu eigenlijk de strijk bij jullie thuis.
2: Ja. Mijn ventje stuurde juist, ja, maar jij doet de was en oma doet de strijk. Voilà, kleine nuance.
1: Is geregeld bij deze, dankjewel. Fijn dat die luistert, Jean, goed hoor. Afgekikt van het K3-avontuur intussen volledig?
2: Ja, toch ja. Wel, het was maar wat. Ja. Genoten ze.
1: Ik mag het hoop, jij straalt nog altijd.
2: Ja,
1: zeg,
2: maar ja. Het was echt heel fijn.
1: Maar wat een indrukwekkend goed programma heb jij gemaakt.
2: Het
1: heet Christel, superhandig. Dat je tussen die concerten gedraaid hebt zelfs.
2: Ja, eigenlijk tussen de eerste run in het Sportpaleis. Oktober waren we daarmee klaar. En in april begonnen we terug in Nederland.
1: Ja.
2: En daartussen hebben we gedraaid.
1: Wauw. Het gaat over mama's die niet zomaar even makkelijk mama kunnen zijn altijd. Mm-hmm. Je hebt al moeders met verslavingen gevolgd. Sekswerkers die mama zijn. Deze week ga je naar de kermis. Maar ik heb, als ik jou bezig zie in dat programma, denk ik... Van die Christel, eindelijk is het thuisgekomen op televisie.
2: Merci. Ik heb ook dat gevoel van, dit is wel echt wat ik graag maak. De babbels met de mensen, niet te veel poespas daar rond. Gewoon, hoe is het met u? En vertel eens. En ik kom ook graag bij de mensen thuis binnen. Ik vind dat heerlijk.
1: Ja, waarom wou je dit programma zo graag maken?
2: Omdat ik wel het gevoel heb dat deze mensen, vrouwen nu vooral, niet altijd op tv te zien zijn. En zeker niet in rust. Snap je? De tijd krijgen om een verhaal te vertellen. Dus ja.
1: Er is wel altijd courage, er is hoop in het programma. Ook belangrijk, maar het komt wel binnen. Hè? Want met je zachte stem en steengoede vraag benoem je alles. Zoals bijvoorbeeld deze mama die vertelt hoeveel alcohol ze nodig had om in een roest te raken tijdens haar verslaving.
3: Hoeveel had jij nodig om in die roest te geraken?
4: Op het laatste heel veel.
3: Was veel.
4: Toch 2 vatjes van 3 liter. Maar dan aan een tempo dat waterglazen in feite. Maar dan een fles ook in 2 keer drinken leeg. Dat zit dan nog niet direct in je hoofd. Dan denkt je, ik doe een tweede. Tot wanneer je eigenlijk een klop van de hamer krijgt. En eigenlijk...
3: Onderuit gaan.
1: Ik zat wel even met mijn mond open, zeg.
2: Ja.
1: Mensen willen echt dat verhaal delen, hè?
2: Ja, en vooral het feit dat Tina heel eerlijk benoemt van... Ik was niet altijd de mama die ik eigenlijk had moeten zijn. En daar ook wel heel open over verteld. Ja, dat raakt wel, hè.
1: Ja, het is dat. Hoe moeilijk is dat voor jou om dat binnen te krijgen?
2: Ik weet op voorhand natuurlijk naar wie ik op zoek ga, bij wie ik langs ga. Maar dat doet me wel iets. En ik vind dat ook een beetje de bedoeling. Dat mag wel wat blijven plakken ook. Pak dat mee naar huis, maar op een goede manier. Ik probeer er altijd iets van op te steken. En ik ga dan wandelen met een hond. Om het even te laten zakken.
1: Aha. En kijken de kinderen mee?
2: Ja, die kijken mee. Die kijken eigenlijk al mee. Op het moment dat de eerste montage binnen is, dan ga ik zitten en dan moeten... Ze moeten meekijken.
1: Ah ja, oké. Okay. Deel van de opvoeding.
2: Het zijn mijn strengste jury. Dus... ja, we kijken dan zeker met heel het gezin ook. En ik vind dat wel fijn zijn om ook te voelen wat die jonge mensen daarvan vinden. Ja, kijken graag mee.
1: En wat vinden ze daar dan van dit soort...
2: Ja, confronterend. En zeker als het over verslaving ging. Het ging ook over drugs. En over het begint met een jointje. En het eindigt misschien wel met vloeibare ecstasy. Ja, dat komt ook wel bij hen binnen.
1: Ja, er was inderdaad een hele jonge mama die zelf verslavingen gezien had.
2: Ja.
1: Thuis dan natuurlijk ook. Maar hoe oud zijn jouw kinderen?
2: Mijn kinderen zijn 19 en 21.
1: Ze zitten echt los in die periode dat het allemaal... kan gebeuren.
2: Of dat het aangeboden wordt. Maar het valt wel mee, moet ik zeggen. De vriendengroep waar ze in zitten, die gaan wel eens naar het jeugdhuis en die doen wel eens een beetje zot. Maar gelukkig heb ik hen daar nog niet over horen vertellen.
1: Gelukkig houden ze.
2: Ja.
1: Jouw reactie is welkom. Kan via VRT Max. Klik daar even door naar Radio 2. En deel jouw bericht. Heb jij zelf gekeken? En wat vond je ervan? Van Christel Hut.

0: Call Me van Blondie. Het is 7 voor 8. Goedemorgen. Peter van de Verre. Ja, Ilse Verdijk die laat nog weten. Wow. Ik heb geen andere woorden voor Christel. Prachtig programma. Maar niks een taboe is waar alles besproken wordt. En haar stem. Ja, je hebt een heel goede stem, hè, dat besef je.
1: Merci.
0: Ja, zo, die zachte stemmen toch doorspreken, dat is fantastisch. Bij ons Christel Verbeek over haar nieuwe programma Christel. Kan je zien op VRT Max of bij ons op VRT 1. Je bent ook gaan praten met sekswerkers, Christel. Ja. Die ook gewoon mama zijn. Zoals deze vrouw, die vertelt hoe ze probeert om alles te combineren met de opvoeding van haar dochtertje. En dat is niet altijd evident.
2: Soms heb ik gewoon voor dat ik aan het wandelen ben, dat er iemand belt dan voor, ja, voor massage of zo. Zij dan terug thuis komen, moet ik al ja, zien dat alles te goed klaar staat, kamer warm genoeg is en zo.
3: Zo snel is dat soms, van ik wil nu dat je me belt.
2: Ja, in de week had ik eentje die wist dat ik dan mijn dochtertje had. En ik zeg, ja kijk, ik ga pas na 8 uur bellen, want dan is ze slapen. En het was 5 voor 8 en beginnen sturen en bellen en doen. En echt, ik zeg, kijk, vanaf 8 uur gaat ze bed in. Ik zeg, ik zal je sturen als ik kan.
0: Ja, veel mensen denken waarschijnlijk schandalig. Waarom doe je dit? Waarom blijf je dit doen?
1: Schandalig dat zij dit werk doet.
0: Ja.
1: Ja, denkt u dat? Dat mensen,
0: Nee, ik denk dat niet, maar ik denk dat mensen daar wel een oordeel over vellen. Zo.
1: Ja, alhoewel, als ik dan haar bezig hoor, dan hoor ik vooral een hardwerkende mama. Misschien kun je het zelfs vergelijken met andere zelfstandigen. Ik kan me voorstellen dat een bakker, de slager of iemand die een restaurant openhoudt net hetzelfde heeft. Van, hoe combineer ik dat nu met mijn gezin, met mijn kinderen? Dus voor mij is dat dan eigenlijk een beetje meer... Ja, wat ik daarover denk.
0: Wat dat combineren, dat viel mij ook op. Dat is toch iets dat mensen toch vooral vragen aan vrouwen. Hoe combineren dat allemaal? Dat is toch...
1: Krijg jij nooit de vraag?
0: Minder. Ja, nee, als man is... krijg je dat veel minder. Wel zo van, hoe combineren... Je gaat DJ'en en dit. Ja. Die zeggen nooit, hoe combineer je dat met een gezin?
1: Hoe zou dat komen?
0: Ja, hoe komt dat?
1: Moeten we de mensen opvoeden?
0: Ja, ik denk heropvoeden. Het wel. Dat we de mensen moeten opvoeden.
1: We doen het, Peter.
0: Hoe combineer jij dat allemaal, Christel?
1: Oh, maar ik heb een hele toffe man die heel hard meewerkt in het gezin. Hij gaat naar de winkel. Hij is mijn souschef als we koken. Dus we doen dat ook vaak samen. En hij zet ook de vuilbakken netjes buiten. Hij is, ah ja, het is een droom, hè.
0: Mannen zetten altijd de vuilbakken buiten. Ja, dat is onwaarschijnlijk. Straks praten we verder met Christel, want die heeft nog een heel helder gedacht waar je kan mee over discussiëren. Eerst Reggie.

0: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Verica Bank.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Kom wat dichterbij. Inderdaad, ook een liedje van Jean, de man van Christopher Beke, die straks nog bij ons is. Die gaat dansen en haar gedag delen. En heeft Margot van de regio Anja al gevonden.
9: Elke dag.
8: Acht uur, VRT Nieuws op Radio 2, met Charlotte.
10: Goedemorgen. Interimwerk leidt al maar meer tot vast werk in hetzelfde bedrijf. En in Nederland is opnieuw een deel van de spoorwegen gesaboteerd. 4 op de 10 uitzendkrachten krijgen uiteindelijk een vaste job aangeboden op de plaats waar ze werken. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven. Wie als interimmer begint, blijft vaak ook langer bij het bedrijf dan iemand na een gewone sollicitatie aan het werk gaat, zegt Paul Verschuren van Uitzendfederatie Federgon.
11: Voor de uitzendkracht die dan vast in dienst gaat, is uiteraard ook het voordeel dat hij gedurende de uitzendopdracht het bedrijf heeft leren kennen. En ja, dat draagt er ook toe bij dat iemand op een bepaald moment, als hij de kans krijgt om vast in dienst te gaan, dat ook kan doen met alle kennis van zaken. En wellicht heeft dat een positieve invloed op de duurzaamheid van die match.
10: Vooral in de industrie en de transportsector krijgen uitzendkrachten een vaste job. In de horeca gebeurt dat minder, daar is er vooral nood aan flexibele interimmers. Op de luchthaven van Charleroi beginnen de luchtverkeersleiders van Skies vanavond aan een staking die 24 nachten zal duren. Ze zijn ontevreden over hun nachtvergoedingen. De verkeersleiders willen dat die met 60% verhogen, maar de directie wil dat niet. En daarom werken ze elke avond van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends niet. Hoewel de meeste vluchten in Charleroi kunnen doorgaan, zal er toch wel hinder zijn, zegt Lennart Mervilde van de vakbond VSOA.
12: Er zal uiteraard hinder zijn, zoals bij elke staking. Maar we hopen dat die minimaal zal zijn en dat we niet de hele periode zoals die aangekondigd is zullen moeten staken. Dat het initiatief van de directie uitkomt om terug aan tafel te zitten en om effectief tot een oplossing te komen op voorhand. Ja.
10: In Nederland is er gisteravond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Gisteren waren er op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd en door die sabotage konden heel wat treinen niet rijden, vooral in het centrum en het noorden van Nederland. Maar ook gisteravond was dus nog niet alles voorbij, zegt Bram van de Putten van VRT Nieuws in Nederland.
13: Gisteravond rond 9:30 is het spoor nog eens stilgelegd in Nederland tussen Apeldoorn en Deventer, omdat er vermoedelijk een nieuwe sabotageactie is uitgevoerd. Daar is intussen ook weer een buis gevonden op het spoor en die is verwijderd. Vanochtend zijn er geen nieuwe meldingen van sabotageacties op het spoor en rijdt het verkeer normaal in Nederland.
10: Het lijkt erop dat radicale boeren achter de acties zitten, want op gespecialiseerde internetgroepen van landbouwers circuleren foto's van die sabotage. De Amerikaanse regering wil 40.000 zware bommen leveren aan Israël. Dat hebben verschillende ambtenaren bevestigd aan enkele Amerikaanse media. Het zou een van de grootste munitieleveringen aan Israël zijn, voor zo'n €2,4 miljard. Israël had al honderden van die krachtige bommen gebruikt in de oorlog tegen de Palestijnse terreurgroep Hamas in Gaza. En vanmorgen nog stortte een zwaar beschadigd gebouw in Gazastad in. Er vielen zeker 10 doden en ruim 60 andere mensen zijn vermist. En de Belgische Voetbalbond moet op zoek naar een nieuwe CEO, want Peter Willems is gisteren ontslagen. Hij had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme, en dat escaleerde tijdens het WK in de zaak Balogun. Die Amerikaanse speler werd geschorst, maar na tussenkomst van president Trump kon hij toch nog tegen de Belgen spelen. Peter Willems wilde protesteren, maar Van Damme blokkeerde dat toen. De Voetbalbond moet nu dus op zoek naar een nieuwe CEO en volgens Peter van den Bemt zouden ze daarvoor eerst in eigen organisatie moeten kijken.
8: Ja, de naam die circuleert is natuurlijk die van Vincent Manhart. Die is al bij de voetbalbond als sportief directeur. Die heeft natuurlijk een lange staat van dienst als CEO bij Zulte Waregem eerst. En natuurlijk dan bij Club Brugge, waar hij Club Brugge mee heeft uitgebouwd en gebracht, samen met Bart Vragen, waar het nu staat. Dus het zou niet onlogisch zijn dat men bij hem terechtkomt en dat hij eventueel de volgende CEO wordt en dat men niet op zoek gaat naar nog een keer een externe.
10: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
9: In Antwerpen start straks een opmerkelijke zedenzaak. Een tandarts uit Wilrijk zou jarenlang verzonnen behandelingen hebben uitgevoerd bij tientallen patiënten. Het parket sprak over keelfetischisme. En acteur Manu Kersting vertelt openhartig over zijn ervaringen met ADHD en een jarenlange verslaving tijdens een infosessie van CAW Kempen. Eerst droog, later buien en tot 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
8: Dan toch maar de problemen op een woensdagochtend die meestal iets minder zijn, Mona.
14: Ja, inderdaad. Een beetje minder enkel op de binnenring rond Brussel. Want daar staat de langste file. Je verliest nu 40 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Richting Brussel 25 minuten aanschuiven vanaf Semst. Hinder in Aarschot naar Brussel. Daar is een ongeval gebeurd. Links verder 15 minuten bij vanaf Everbergen en vanaf Overijse. Richting Brussel op de E17 verlies je 20 minuten. Dat is tussen Sint-Niklaas en Kruijbeke, want er staat een defect voertuig. Een half uur bij vanaf Massenhoven en 15 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. En dan verlies je 15 minuten op de Antwerpse ring richting Gent en richting Nederland. Dat is op de gebruikelijke plekken.
8: Ideaal natuurlijk rond deze tijd. Dan dansen we ook altijd even in deze ochtendshow. Christel Verbeke, jij bent een danseres.
15: Oh.
8: Professioneel sowieso. Het is heel eenvoudig. Het is een goeiemorgenmorgen dansje.
15: Oké.
8: Ja, makkelijk hoor. Gewoon even volgen. We beginnen met de handen in de lucht.
15: Oké, beginnen we.
8: Beetje zwieren zo. En dan draaien.

0: Ja, goedemorgen hoor. De woensdag is het vandaag al. Mag beginnen.
1: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
0: Goedemorgen. Wat is het de dag van Christopher Beke? En wel, het is er eentje waar je gaat in herkennen.

0: Losing My Religion van R.E.M. En Christopher Beek, was gezellig aan het meezingen.
1: Ja, doen we graag. Hè?
0: Doe je nog thuis onder de douche?
1: Zeker, en in de auto, ja, ja, ja.
0: Zing je soms samen met Jean?
1: Zelden. Ja, zelden.
0: Denk er eens over na, zo. Later, later, veel later. Hey, hey, hey. 7:11.
2: Morgen, je woensdag begint.
0: Het is dinsdag vandaag, de woensdag tenminste, vandaag 16 september. De dag dat je hoort op Radio 2 dat 1 op de 6 huizen niet verkocht geraakt.
3: Ja, dat is een studie van de vastgoedgroep De Walen. En ja, het wordt altijd maar moeilijker. Vooral als er een slechte energiescore is of het is een ouder huis. Ja, ze blijven heel lang staan leeg.
0: Het wordt dan ook nog eens een pakje minder warm vandaag. Maar straks is de maker van onze Radio 2 topsong op bezoek bij DJ David in de Radio 2 Spits. Niels de Stadsbader vertelt erop. Nieuw over een van zijn nieuwe songs op zijn album. En vanmorgen ontzettend fijn bezoek bij ons. Want Christopher Beke is bij ons met heftige verhalen die ze vertelt. Van al mama's in haar nieuwe reportageprogramma Christel. Maar wel altijd met hoop op het einde. Hè.
1: Ja, voilà. Voilà.
0: Ja, ja, dat is belangrijk. Nancy Embrechts laat weten. Goedemorgen Peter. Christel, prachtig programma. Met de realiteit die precies altijd een beetje weggestopt wordt in onze samenleving. En wel, kijk, het heeft ermee te maken, zie je.

0: Want Christel, wat is jouw gedacht van morgen?
1: Achter elke voordeur draait het af en toe in de soep.
0: Leg uit.
1: Wel, ik heb natuurlijk heel veel gezinnen gesproken, vooral mama's. En wat me opviel, is dat er altijd wel een moment was dat ze zeiden... Ja, wat gaan de mensen hier nu over denken? Of de mensen zullen waarschijnlijk zeggen dat ik dat niet goed doe. En dan heb ik altijd zoiets van... Maar wacht even. Achter elke voordeur draait het namelijk eens in de soep. En het is nergens perfect. En ik denk dat we elkaar soms toch een beetje vrijer mogen laten.
0: We hebben altijd meningen klaar dan andere mensen, ja.
1: Vooroordelen ook vaak. Ik denk nu aan de kermismama's. Dat was een van de mama's, Flora, die dat zei. Van ja, ik moet mijn kind te slapen leggen. Soms bij mij in de frituur. Want we zijn nog open. En ik kan niet anders. En ik wil ze dicht bij mij. En dan zie je dat beeld en dan denk je, ja, dat is wel heel speciaal. Maar Flora die zegt dan van ja, ze is wel dicht bij mij. Zo doen wij dat namelijk als kermismama's. De kinderen onder ons rokken. Maar op een bepaald moment vragen ze zich ook af... wat vindt de burgerij daar dan van? Hè? Wat vinden de mensen? Ja, en dan denk ik, ja, ze doen hun best.
0: En dan vooral, ja, beter op die manier... dan dat je ze dan heel lang moet weg.
1: Ja, en liefde is er in overvloed. Hè?
0: Draait het bij jullie soms in de soep, Christel?
1: Oh, het zal wel zijn. Alle ballen tegelijk in de lucht. Iedereen bezig, ventje aan het optreden, ikje bezig. De hond die niet te lang alleen thuis mag. Ja, jawel, jawel.
0: Ja, want je bent zelf ook deel van Win-Win, ons consumentenprogramma, waar je zelf een budgetplanner hebt en zo. Ja. Dat lijkt mij zo gestructureerd, maar zo georganiseerd.
1: Ja.
0: Dat heb ik toch nooit mis.
1: Ik moet wel zeggen, ik probeer te perfect te zijn... Wat je zegt, hè, organiseren, weekminuutjes en zo. Maar ik moet deze mama's toch gelijk geven dat het af en toe ook gewoon de boel mag zijn. Of ja, we doen ons best, maar het lukt niet altijd hoe we het zouden willen.
0: Ja.
1: Dus dat pak ik dan wel mee naar huis. Van, het is oké, ze.
0: Het is ook soms gewoon
1: oké.
0: We gaan het even gooien naar de luisteraar. Deel jouw reactie gerust. Achter elke voordeur draait het af en toe in de soep. Jouw reactie is welkom op 14 Max. Klik daardoor naar Radio 2 en laat daar je bericht achter. Misschien draait het bij jou ook in de soep. Je mag eens heel eerlijk zijn. Deel het gerust. En oh, ook zo twee perfecte mannen eigenlijk.

0: Adi Wodo, ja, ja. Van Gert en James. Goedemorgen, morgen. Dat is toch een liedje waar je heel gelukkig van wordt, Christel.
1: Ja, ja. Ik gun James en Gert alles. En het blijft in je oren plakken voor heel de dag. En misschien vind ik dat niet altijd zo leuk.
0: Maar niet erg natuurlijk. En intussen reacties op jouw gedacht. Herhaal nog even, Christel, wat was jouw gedacht?
1: Achter elke voordeur draait het af en toe in de soep.
0: Kijk, Irene Leen uit Meeuwen laat ook nog weten. Ja, hier loopt heel dikwijls alles in het honderd. Ik heb soms van alles gepland en moet dan ondervinden dat niet alles komt zoals ik het zou willen. Zo, dat ook, hè. Onverwachte dingen die er plots tussen komen.
1: Ja, ja, geen enkele dag loopt hoe je het
0: dat
1: zou willen. Hè?
0: Om knetter te worden. Hè. Het hoeft niet perfect te zijn, zegt Raymond Osten, zolang je er maar goed bij voelt. Iemand, hij is heel ziek geweest. En dan ga je ook heel veel dingen relativeren natuurlijk. Ja. Je zegt van, laat de boel maar de boel.
1: Is zo.
0: Wanneer heb jij leren loslaten? Of kun je dat nog altijd niet?
1: Oh, ik denk dat de leeftijd daar wel iets aan doet. Ik ben 50, dus dan weet ook het oordeel van mensen. Of van mensen over jou. Je gaat dat toch een klein beetje leren relativeren of zo. Want het gaat, mijn statement gaat over, iedereen heeft het soms moeilijk natuurlijk. En ik voel dat de mensen daarin mee zijn. Maar moet het een beetje doortrekken naar je oordeel dan over de ander. Wees niet te streng voor elkaar.
0: Heb jij veel reacties gekregen?
1: Ik heb heel veel fijne reacties gekregen. Ja. Zeker, zeker, zeker. Maar ja, je bent je wel bewust als bekend iemand. Er staat soms ook wel een keer iets tussen dat je denkt... Goh, ja, dat vind ik niet zo...
0: Zelfs bij jou?
1: Tuurlijk, Peter. Je het is ook een beetje te zien op welke socials of zo dat je gaat lezen. Ja, maar... Facebook is het ergste. Hè. Soms dat je denkt, allee mannen. En niet alleen over mij, want ik kan dat nog wel plaatsen. Maar als het gaat over de mama's die getuigen, dan denk ik... Ah, ja, ja, ja, ja.
0: Ga je ze dan verdedigen ook?
1: Nee, nee.
0: Heeft geen zin.
1: We bellen wel, hè. Ik heb veel contact met hen. Ja, ja.
0: Ah, jij bent het luisterend oor dan van hen.
1: Wel, en ook mijn team, hè. Mijn redactie. Ja, zeker, zeker. We proberen dat te zijn.
0: Zometeen gaan we erover doorzien.
2: Warmte. Rust. Herbronning. Detox.
3: Het is Nationale Sauna Week bij Radio BNE.
2: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
3: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
4: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
5: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
4: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
7: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons met mee?
8: Ja, maar kom niet, hè.
7: Oeh, jij komt niet.
8: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi.

0: je was deze vergeten, hè? Paula Abdul en Straight Up. Goedemorgen. Goedemorgen. 24 over 8 en bij ons nog altijd Christel Verbeke, die het prachtige programma Christel gemaakt heeft. Kan je nog altijd herbekijken op VRT Max. Met ook een helder gedacht. Herhaal nog even, wat was dat?
1: Achter elke voordeur draait het af en toe in de soep.
0: Ja, kijk, heel veel reacties binnengekomen.
2: Iets wat heel vaak binnenkomt is het spreekwoord: het is stil waar het nooit waait. En Annick van den Einde uit Herentals stuurt dat ook, zegt: het is al even zo, we zeggen dat al zo lang. Het was vroeger zo, nu en het zal altijd blijven dat er achter de deuren wel eens iets in de soep draait. Claudine van de Zijp uit Oosterzeelen is gerustgesteld in wat jij vertelt, Christel. Het is fijn om te horen dat ik niet alleen ben die de hond niet lang alleen wil laten.
0: Schattig. En je mening, soms is het belangrijk voor jezelf, maar het is niet altijd nodig. Want iedereen, bij iedereen draait het in de soep. Carina de Koning uit Oudenaarde. Carina, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Pieter. Maar hoe denk ik?
0: Nee, het is Christel en Charlotte, maar dat is allemaal niet erg. Charlotte. Zelfs dat mag eens in de soep draaien, Carina. Maar waar draait het bij jou in de soep? Vertel eens.
3: Ik heb dat gisteren nog voor gehad. Dus ik spreek normaal gezien af met de klasjes van mijn kleinzoontje voor de kindjes te gaan aankleden en uitkleden voor te gaan zwemmen. Uh-huh. En blijkbaar had ik mij toch vergist en zat ik bij de verkeerde klas.
0: Dat is toch altijd goed. En ook niet erg, hè? Kon je die weer helpen, Carina?
3: Ja, ik heb die ook geholpen. Dus bij deze waren de kindjes ook blij natuurlijk.
0: Daar hebben ze weer iemand nieuw leren kennen. Dankjewel voor je mooie reactie. Je moet spontaan denken aan die keer dat ik bij de bakker stond en dat iemand zei van... Oei, dat kindje heeft haar schoentjes omgekeerd aan. Dus mijn dochter, mijn jaren geleden, die had dus een hele dag met haar schoenen omgekeerd aangelopen.
1: Slechte papa.
0: Ze loopt er nog scheef van het kind. Maar Christel, je bent voor je programma bij verslaafde mama's geweest, bij sekswerkers en bij mensen die op de kermis werken. Mm-hmm. En ik vond het heel mooi om te zien dat je daar zelf ook achter de microfoon kruipt. Geniet even mee wat Christel Verbeke daar deed.
4: Koop je kaartjes aan de kassa. Ah ja.
5: Koop uw kaartjes aan de kassa. Welkom, welkom. Roele, roele.
4: Wopsa.
5: Oja, lele.
0: Kom het toch niet aan.
1: Heerlijk, heerlijk. Dat is dus een droom van mij die uitgekomen is. Hè. In het kotje van de kermis door de microfoon kunnen roepen naar de mensen die op de jumper zaten.
0: Het is ook wel iets luchtiger dit, hè?
1: Maar op dat moment was het even inderdaad genieten van het kermisgebeuren. Nu, luchtig, ja. Die vrouwen die hebben ook wel echt uitdagingen. Want je zal maar een alleenstaande mama zijn van twee zonen en een kermiskraam hebben. Dat zelf moeten opzetten. En die kinderen die dan heel de dag mee op de kermis zitten. Niet evident.
0: Je weet wat doen. Zeg, reactie die ook wel veel binnenkomt bij ons. Prachtig programma, kun je bekijken op VRT Max. Maar vooral, ja, er wordt zo weinig over mannen gepraat en over vaders.
1: Oh, ja, dat is eentje dat ik nog hoor. En misschien moet ik dat... Ja, een beetje relativeren. Er zijn natuurlijk altijd de gezinnen die ik zie. Dus ik ontdek de mannen wel. Maar ja, ik vind het praten met vrouwen op dit moment... En zeker rond de thema's die ik toen gekozen heb... Vond ik net iets fijner of zo. Of hoe moet ik dat zeggen?
0: Ja.
1: Misschien moet ik gewoon die mannen ook wel eens... een seizoen gunnen of zo.
0: Ik voel mogelijkheden voor een volgende reeks. Ik hoor dat er een nieuwe reeks komt van Christel.
1: Hela, ik heb niks gezegd, hè.
0: Nee, maar je ontkent het ook niet. Dus, het is zo'n succes, kom aan. Komt toch een nieuwe reeks? Zeg gewoon ja.
1: Ik blijf gewoon lachen.
0: Zo hoort dat ook. Christel Verbeke, dankjewel om hier te zijn.
1: Met plezier.
0: Herbekijk het allemaal, VRT Max. Daar staat het.

0: Run met van One Republic. Het is 8:30. Elke dag telt voor twee. Met zometeen alle nieuws uit je buurt. Nu Charlotte op Radio 2.
1: In Nederland is er gisteravond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Gisteren waren op verschillende plaatsen al buizen op de sporen gelegd en door die sabotage konden heel wat treinen niet rijden. Op gespecialiseerde radicale internetgroepen van landbouwers circuleren foto's van de sabotage. En op de luchthaven van Charleroi starten de luchtverkeersleiders vanavond aan een staking van 24 nachten. Ze zijn ontevreden over de nachtvergoedingen. Ze willen 60% meer, maar de directie wil dat helemaal niet.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Lisa Kuppes. In Antwerpen start zometeen het proces tegen een tandarts uit Wilrijk die tientallen patiënten zou hebben aangerand of verkracht. De man van 72 zou een keelfetisj hebben. Hij voerde jarenlang zogenaamde keelontsmettingen uit bij zijn patiënten, een medische behandeling die niet bestaat. Daarbij ging hij met zijn vingers diep in de keel van vrouwen, raakte hij opgewonden en filmde hij behandelingen. In totaal zijn er zo'n 70 slachtoffers geïdentificeerd. Een dertigtal heeft zich burgerlijke partij gesteld. De man riskeert tot 15 jaar cel. Na de Mechelse gemeenteraad gisteravond heerst er volgens de oppositiepartijen nog altijd veel onduidelijkheid over de dossiers waardoor de burgemeester en de politie deze zomer onder vuur kwamen te liggen. Zo waren er felle discussies rond het inzetten van jobstudenten bij de politie om boetes uit te schrijven en de loonsverhoging van de secretaresse van burgemeester Somers. Freya Perdaens, fractieleider van N-VA.
4: Er is nog altijd de vraag naar politieke verantwoordelijkheid en naar deontologie. De Mechelaar en wij hebben helderheid gevraagd. De meerderheidspartijen waren daar mee eens en de burgemeester heeft dat eigenlijk compleet afgeketst. De vragen blijven overeind. Wij blijven dan ook met die vragen zitten. En dit was een informele uitgestoken hand om die vragen beantwoord te krijgen. Wij hebben natuurlijk nog andere werktuigen als raadsleden en wij zullen die benutten om die antwoorden te krijgen.
3: N-VA vraagt om het debat in een commissie verder te zetten zodat iedereen voldoende spreektijd krijgt en alles serener kan verlopen. In Schelle patrouilleert de politie vanaf nu vaker in de buurt van de moskee. Daar is gisteren de boodschap Fuck Islam op de gevel geschilderd. Het was al de tweede keer op 10 dagen tijd dat het gebedshuis beklad werd met een anti-islam boodschap. De politie is met een onderzoek gestart, maar de daders zijn nog niet gevonden. En acteur Manu Kersting vertelt binnenkort openhartig over zijn eigen ervaringen met ADHD en een jaarlange verslaving tijdens infosessies van CAW Kempen. Daarin krijgen mensen uitleg over hoe autisme en ADHD het risico op verslaving kunnen verhogen. Manu Kersting heeft jarenlang geworsteld met verslaving en ontdekte pas op latere leeftijd dat hij ADHD heeft. Voor hem was dat een belangrijk moment.
5: Doordat ik gestopt was met gebruik, wist ik van: waarom heb ik dan naar die middelen altijd gegrepen? Ik wilde dat weten. En bleek dat ik een pittige ADHD'er was, met alles erop en eraan. En dat gaf mij ook aan de ene kant een gevoel van rouw, maar ook een gevoel van euforie. Van, hè,

0: Ik ben niet een soort zot of zo. Ik heb gewoon iets wat ook verholpen had kunnen worden.
1: De infosessies zijn eind deze maand in Herentals en in november in Mol. Eerst droog, later buien en tot 20 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
2: Hopla met die auto's. Waar staan ze stil, Mona?
3: Op de binnenring rond Brussel. Daar vind ik nu de langste file, want je verliest daar toch een half uur tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring gaat het dan wat trager tussen Waterloo en Tervuren. Richting Brussel tot zo'n 15 minuten aanschuiven. En dat doe je vanaf Ternat, vanaf Londerzeel op de A12, vanaf Semst. Op de E314 in Aarschot is er wat hinder door een ongeval op de linkerrijstrook. En verder nog 10 minuten aanschuiven vanaf Everberg en vanaf Overijse. Richting Antwerpen 20 minuten bij op de E17... Dat is tussen Sint-Niklaas en Kruijbeke. Nog eens 20 minuten bij vanaf Massenhoven en ook op de A12 vanaf Boom. En dan sta je nog 15 minuten in de file op de Antwerpsring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.
4: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
9: Wij komen voor de overnametraining.
8: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
9: Dat ben ik.
5: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
4: Goedemorgen, morgen.
10: Peter van der Veire.
11: VRT Radio 2.
12: Let the dogs out.
13: Goeiemorgen.

0: is Margot.
1: Ik dacht even dat die Anja door onze Goeiemorgenmorgendeur ging komen, maar dat kan niet, want dat is voor volgende week woensdag allemaal. Anja zoeken we, want onze Margot van de regio probeert vandaag een mysterie op te lossen in de regio van Oplinter, Vlaams-Brabant is dat, waar op dit moment live staat. En ze had daar een bordje gevonden met het opschrift Anja, ik zie je graag. Ja, Margot, de situatie, leg eens uit.
2: Ja, wel, het is te zeggen, luisteraar Stan had een bordje zien staan langs de oude spoorlijn die loopt van Wommersom helemaal tot in Tienen. En ter hoogte van Oplinter zag hij op zijn bijna dagelijkse fietsroute plots een zelfgemaakt, geknutseld bordje staan. Anja, ik zie jou graag. En luisteraar Stan had zoiets van, daar wil ik alles over weten.
1: Ah, ja.
2: Wie is Anja? Wat is de reden dat dat daar staat? Dus ik ben naar de oude spoorlijn gekomen. Ik sta hier op dit moment op de plaats Delict. En ik ben vanochtend meteen in een soort van Sherlock Holmes-modus gegaan. Ik ben mij in alle lokale gezeid van groepen gaan infiltreren. Daar heb ik de foto van het bordje in gepost. En mensen waren meteen mee. Die hadden zoiets van, oh, ik ben benieuwd wie Anja is. Mensen beginnen ook te reageren van, oh, misschien is dat een of andere hopeloze romanticus. Mensen begonnen ook massaal Anja's te taggen. Dus ik ben beginnen bellen. Ik heb mannen van Anja's aan de lijn gehad die heel hard moesten lachen. En die zoiets hadden van, ofwel heeft mijn Anja een of andere aanbieder, ofwel is het niet mijn Anja. Nu, ik zie mijn Anja wel heel graag, dus misschien moet ik ook eens een bordje gaan plaatsen. Je brengt me op ideeën. Dus dat is een piste die ik heb bewandeld. Niets gevonden. Dan heb ik ook heel wat Anja's gebeld die ook heel hard moesten lachen en zeiden, nee, ik denk niet dat dat voor mij is. Dus daar liep ik eigenlijk een beetje vast, zeg maar.
1: Toch wel, want bijvoorbeeld, we hebben ook Anja van Houtinchem uit Wommersom. Anja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ben jij de Anja die we zoeken?
3: Ik denk het niet, nee.
1: Jammer toch. Ja, maar wie doet zoiets? Wat denk jij zelf, Anja? Wie zou dat kunnen gedaan hebben?
3: Geen idee. Mijn man zou zoiets niet doen.
1: Maar Anja, hij zegt het misschien gewoon tegen jou.
3: Ja, wie weet, maar ik denk het toch niet hoor.
1: Jongens, toch. Maar goed, Anja, we blijven verder zoeken. Ja, en nu?
2: Ja, ik heb nu wel nog een laatste nieuw feitje in het onderzoek. Ik sta hier op de exacte plek waar het bordje gisteren nog stond. En het is op dit moment verdwenen. Maar ik zie hier, kijk, je kan dus meekijken, in het gras nog het putteke waar het paaltje heeft gestaan. Dan komen er twee situaties in mij op. Ofwel heeft Anja de boodschap gekregen en had zij zoiets van, ik pak dit mee als trofee en ik zet het op mijn schouw of in mijn tuin als herinnering. Ofwel heeft Anja het al ritueel verbrand omdat ze niets meer met de persoon in kwestie te maken wou hebben.
1: Oh,
2: dus voorlopig blijft het een mysterie, maar ons bericht staat nog altijd in de lokale gezeid van groepen. Dus als je nog, ik kan niet meer praten zelfs.
1: Nee,
2: als het naar boven komt, wie Anja is, laat het ons zeker weten, want we zijn wel nog steeds benieuwd en ik denk luisteraars dan nog meer.
1: We blijven dat hier opvolgen. 0473-202-202. Als je denkt van, ik heb intussen nog een tip. Blijf die tips delen bij Margot van de regio. Ik zeg maar Margot van de regio.
2: Ja.
1: Ik heb Anja gevonden. Luister.
2: Ah.
1: Die van Gorky. Maar ja. Goedemorgen. Oh, wat een heldin toch, zeg.

0: Zin uw gezellig liedje, die Boston van Stella Lefty. Het is 8:45. Anja voorlopig nog niet gevonden. Ja, een goede opmerking binnenkregen. Die Anja is misschien ook van een vrouw, hè?
1: Tuurlijk, het hoeft niet per se van een man te zijn.
2: De deur. Wie
1: of wat
2: staat er achter onze deur?
0: Nee. Nee, we gaan ze nog niet openmaken. Nee, is veel te vroeg natuurlijk. Nee, die deuren gaan we nog even dicht laten. Volgende week woensdag, dan wandelt daar enorm groot bezoek door. Het is, ik vind het wel heftig.
1: Ja?
0: Jij kent het bezoek?
1: Ik ken het bezoek, ja.
0: Ik ken het bezoek ook.
1: En het is heftig nieuws. Maar ik word er wel al heel blij van.
0: Ja, topnieuws. Ja. Fantastisch nieuws. En je gaat het willen horen, lieve luisteraar. En nee, het is niet. Allee, zit er gewoon natuurlijk. Nee, intussen komt in onze radiostudio ook een vrouw binnengewandeld. Ook uitstekend bezoek. Ik weet bloemen in haar haar vandaag. Prachtig. Shema, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Shema Saisai van Win-Win natuurlijk. Hoe gaat het?
1: Goed, met jou?
0: Intussen alweer goed, uitstekend.
1: Ah, dat ben ik blij te horen.
0: Als ik jou zie, toch altijd een beetje...
3: Oh my god.
0: Ah,
1: je hebt ooit een liedje voor mij gezongen, hè? Shema.
0: Als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen.
1: Kijk,
0: dat is waar eigenlijk, ja.
1: Dat was fijn, ja. Fijn dat je het nog eens deed, dank je.
0: Dank je wel. Shema, dag 3 zitten we intussen.
1: Ja.
0: Hoe gaat het met de zenuwen?
1: Beter.
0: Ja. Die laten hangen, hè. Die laten hangen.
1: Nee.
0: Focus blijven.
1: Focus is er altijd, hè. De zenuwen zijn er iets minder.
0: Dat is goed.
1: Dat is goed, hè.
0: Gelukkig. Maar zo meteen, heb je het over knalpotterreur?
1: Ja, het is een ergernis van acteur Michael Pas in onze podcast Mens Erger Je Niet van deze week. En die klaagt dat hij, als hij op zijn terras zit in Antwerpen, dat er dan altijd iemand met een Ferrari of een andere sportwagen heel, heel luid laat horen. Hé, ik ben hier, kijk naar mij.
0: Ja.
1: En daar gaan we het over hebben, om eens te bekijken van waarom maken die zoveel geluid. En of dat elektrische auto's dan beter zijn, bijvoorbeeld.
0: Ja, tegenwoordig wordt er overal extra geluid bijgezet. Want die eerste generatie elektrische auto's, ik heb ooit eens iemand me zo hard laten schrikken.
1: Ah.
0: Ja, ik reed dus met de auto ergens in de buurt van een station.
1: Ja.
0: Die man die stak over, maar ook zonder te kijken, zo kent dat. En die had mij ook echt, die begon dan gewoon op die weg veel te veel in mijn weg te wandelen. Maar die hoorde mij dus totaal niet. Dus dan moet je gaan toeteren, dat is ook de bedoeling niet.
1: Nee.
0: Intussen doen ze zo, doen ze er iets bij.
1: Ja, ik denk dat dat ook verplicht is vanuit Europa om er een geluidje van te maken. Ik vind dat echt zo, lijkt alsof dat een soort UFO aankomt.
0: Dat is belachelijk. Dus, als ze dan toch een geluidje moeten aan toevoegen, doe iets leuks zo. Zoiets, dat zou veel leuker zijn.
1: Ik zal dat voorstellen aan de autofabrikanten. Ja.
0: Pak dat allemaal mee. Ja. En dan een belangrijke vraag van luisteraar Brigitte. Vond ik goed. Waarom rekent de ene frituur 25 cent servicekosten aan bij een bestelling en de andere 50 cent?
1: Ja, ik vond het ook een goede vraag. Ik had het zelf nog niet gehad, maar dus ja, het hangt in 2 frituren in haar eigen gemeente, waarbij ze telkens iets extra's moest betalen. En we hebben dan eens uitgezocht of dat mag en waarom precies.
0: Vrije markt, denk ik dan. Of niet.
1: Jij
0: of...
1: zou gewoon 10 euro extra aanrekenen. Gewoon voor uw mooie lach. Hè?
0: Ze mogen blij zijn dat ze bij mij komen. Dat doen we zich zo meteen. Win-win met Shema en al je vragen kun je bij ons ook altijd delen natuurlijk. Het kan op VRT Max, en dan naar Radio 2 en klik door op de berichten.

0: zou nog wel eens willen zo. Opnieuw zo haren als die kerel van Europe. Echt een bol schaamhaar tot op je schouder.
1: Laat het groeien, jongen. Laat het groeien. Niets houdt je tegen. Niemand.
0: Heerlijk toch, Gamma. De vrouw met een van de beste kapsels van Radio 2. Die hoor je zo meteen, hoor. Dat Shema Sai Sai. Europe, the final countdown. Geniet vooral van deze prachtige woensdag. En de zon is nu toch op.
2: Radio 2.

0: gaan.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.
3: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten.
4: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
5: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
6: Zwijg, kieken.
4: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
5: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
6: Verdomme, kieken, hou op met die flabbergap.
4: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Likken we van die spijker, zuift.
7: Marcel, wat doet die windmolen in onze hoofd?
8: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
7: Och, je was serieus?
9: Maar... Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
4: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
10: Nu kunnen we samen lezen.
4: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
11: Kan je nog lang lezen?
10: Denk het wel.
4: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
11: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
10: Gezellig, hè?
4: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
6: Ben je dicht?
12: Maak elk...
13: Ik ben helemaal naar die moe.
12: Momenten, Max.
14: Oh, niet zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Oh. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
12: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
14: de max.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
15: Smeltpotterreur, daar gaat het over in onze podcast. Mens erger je niet deze week. Maar waarom maken sommige voertuigen zoveel...

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Vlaamse regering heeft netbeheerder Fluvius de opdracht gegeven om de afbouw van het aardgasnetwerk voor te bereiden. Dat schrijft de Tijd. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en dan mag er niet meer met aardgas gekookt of verwarmd worden. Terwijl nu nog 65% van de woningen in Vlaanderen aardgas gebruiken. Die afbouw moet goed gepland worden, want op het einde zal er nog een kleine groep gebruikers overblijven. En er moet vermeden worden dat zij alle kosten voor het gasnetwerk moeten betalen, zegt Lara Lammens van Fluvius.
1: Hoe vroeger dat we het beleid kennen en het traject kunnen uitstippelen, hoe beter dat we er ook voor kunnen zorgen dat de kosten beheersbaar blijven. Want als inderdaad morgen steeds minder mensen gebruik maken van het gasnet, dan moeten we er nadenken over hoe we kosten dan betaalbaar houden.
0: De problemen met verschillende websites van steden en gemeenten in ons land waren geen aanval of hacking, dat zegt de Vereniging van Steden en Gemeenten. De websites worden beheerd door eenzelfde bedrijf in Oostkamp in West-Vlaanderen. En daar waren technische problemen in het netwerk, waardoor heel wat sites van gemeenten en steden offline gingen. Alles lijkt nu opgelost. Omdat er veel huisartsen tekort zijn, worden in al maar meer gemeenten noodposten opgericht. Dat zegt huisartsenvereniging Domus Medica in De Standaard. Die posten worden vaak tijdelijk opgericht om de druk op huisdokters te verlagen. En ze worden vaak bemand door gepensioneerde dokters en vrijwilligers. Huisdokters zijn overbevraagd en verliezen te veel tijd door administratie, zegt Maaike van Overloop van Domus Medica.
2: Het eerste wat er absoluut moet gebeuren is die regelluwte die er moet komen rond een aantal attesten, papieren en dergelijke meer. Alles wat administratie is, die moet gebeuren om te bewijzen dat je je job juist gedaan hebt en goed gedaan hebt, of om te bewijzen dat mensen echt ziek zijn. En die laatste factor, die is enorm aan het toenemen sinds corona. En daar voelen we wel een groot verschil.
0: En de Amerikaanse regering wil 40.000 zware bommen leveren aan Israël. Dat hebben verschillende ambtenaren bevestigd aan Amerikaanse media. Het zou een van de grootste munitieleveringen aan Israël zijn voor zo'n 2,4 miljard euro. Israël had al honderden van die krachtige bommen gebruikt in de oorlog tegen de Palestijnse terreurgroep Hamas in Gaza. Vanmorgen nog stortte een zwaar beschadigd gebouw in Gazastad in. Er vielen zeker 10 doden en ruim 60 andere inwoners zijn vermist. Het is wisselend bewolkt met buien, hier en daar een opklaring, vooral in het oosten, met temperaturen tot 19 graden. Morgen veel wolken en kans op een bui, veel wind en nog 18 graden. En vrijdag krijgen we zowat hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Goedemorgen Mona.
4: Goedemorgen Shema.
3: Ik heb vanmorgen al een aantal ongevallen gezien onderweg naar hier.
4: Ja.
3: Hopelijk is het nu wel beter op de weg.
4: Ja, het is beter op de weg. Het begint te beteren. Dus op de binnenring rond Brussel sta je 25 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Brussel 10 minuten bij op de A12 vanaf Londerzeel. 15 minuten op de E19 vanaf Peutie. Op de E314 Hinder in Aarschot. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En dan nog 10 minuten bij op de E40 vanaf Everberg. Vertragen richting Antwerpen, dat doe je met 10 minuten op de E17 vanaf Haasdonk en 20 minuten op de A12 vanaf Boom. En dan sta je 15 minuten in de file op de Antwerpse ring naar Nederland. En dat doe je tussen Sint-Anna Linkeroever en Deurne.
3: Dankjewel Mona.
4: Alsjeblieft.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Win-win.
5: Shema Saisai.
3: Sportwagens, jetskis en quads, ze hebben één ding gemeen en dat is dat ze lawaai maken. Veel lawaai. Het is een grote ergernis van acteur Michael Pas en we gaan die zo meteen uitleggen of oplossen. Een heel goedemorgen.

0: Di Sento, een wereldhit van de Italiaanse band Mattia Bazzar uit 1986. Het is zo'n nummer waarbij je de tekst niet begrijpt, maar je toch gewoon graag meezingt.
1: Win-win.
0: Elke week is er een nieuwe podcastaflevering van Mens Erger Je Niet, waarin Xavier Taverne en ik ons eens goed kunnen ergeren. Deze week is acteur Michael Pas onze gast, die je op zondagavond ook kan zien in De 12, de Botox-moorden. Een nieuwe spannende reeks op VRT1 en VRT Max. En hij wilde zich ook graag komen ergeren in onze podcast. En dan wilde hij het vooral hebben over knalpotterreur.
2: Maar die gast die op een quad stapt, of op een jetski, of die met zijn Ferrari optrekt in de stad, die zijn bezig met, voor de fun, totaal overbodig, zinloos lawaai te maken. En dat scheurt niet alleen door mijn trommelvliezen, maar dat raakt me ook in mijn ziel, omdat het ook nog, niet alleen dat lawaai, maar het gaat ook over de lawaaierige uiting van een attitude die ik zo wars vind te staan op alles wat sociaal is of menselijk of attent. Voor
0: patsers.
2: De wandeling.
3: Patsergedrag.
0: Ja, en daar wil ik het verder over hebben met Tony Verhelle, autojournalist bij New Mobility News. Goedemorgen, Tony.
4: Goedemorgen.
0: Even naar de knalpot van een Ferrari of andere sportwagens. Waarom maken die zoveel geluid?
4: Wij associëren natuurlijk geluid ook met snelheid. En dat is een van de redenen. Dus sportwagens, die willen geassocieerd worden met snelheid. Dus willen ze veel lawaai maken. En uiteraard willen ze dus, laten we zeggen, de voorbijgangers of de toezieners ook duidelijk maken, kijk, dit is een speciale wagen. Hij ziet er mooi uit, maar het geluid geeft ook aan dat hij zeer snel kan zijn.
0: Nu, Michael Pas had het ook over de attitude die bestuurders hebben. Denk je dat dat klopt, wat hij zegt, dat de meeste mensen met een sportwagen willen opvallen, willen gezien en gehoord worden?
4: Dat is natuurlijk een van de redenen waarom ze die sportwagens kopen. Heb je bijvoorbeeld een kleine stadstaat zoals Monaco. Ja. Daar zijn dus ongelooflijk veel sportwagens. En wie weet, de gemiddelde snelheid van die sportwagens in Monaco is 2 km/u. Maar ze maken een ongelooflijk lawaai. En dat is natuurlijk de bedoeling. Ook de mensen in die sportwagens willen gezien worden.
0: Ja, al vallen ze daar natuurlijk niet snel op, aangezien iedereen er eentje heeft.
4: Ja, dat is natuurlijk nog een ander probleem.
0: Nu, eind mei stelde Ferrari de Luce voor. Een volledig elektrisch model. Maar er kwam eigenlijk meteen veel kritiek op. Onder meer op het geluid van de wagen.
4: Ja, er was een kritiek op 2 punten. Ja, de Luce is gedesigned niet door de klassieke designers van Ferrari, maar door iemand die van Apple kwam. Die dus de auto een heel andere vorm gegeven heeft, wat dus de diehards van Ferrari al helemaal tegen de borst stoten. Ja. Maar dat hij dan ook nog eens geen lawaai maakt, natuurlijk, is voor een Ferrari van eigenlijk not done. En daar kwam dus ongelooflijk veel kritiek op.
0: Ze hadden er nogthans wel rekening mee gehouden met de kritiek die ze zouden krijgen op het geluid.
4: Ja, inderdaad. Ze gaan dus een soort van kunstmatig geluid in en uit de auto produceren. Ja. Om toch, hoe zou ik zeggen, een associatie te kunnen leggen met de sportiviteit van de auto. Want vergis je niet, dit is een auto die meer dan 1000 pk heeft. Elektrische pk natuurlijk. Ja. Dus die gaat ongelooflijk snel zijn. Maar je gaat het natuurlijk zo goed niet horen. Het zal niet zo imposant zijn.
0: Nee. Ja. Voor sommigen zullen het dan niet willen kopen natuurlijk.
4: En dat is een van de redenen waarom dat sommigen zeggen, dit is geen Ferrari.
0: Ah ja. En wat doen dan andere autobouwers van sportmerken met hun elektrische modellen, voegen die ook geluid toe?
4: Wel, je hebt er bijvoorbeeld zoals Porsche die, zou ik zeggen, een verbrandingsmotor vooral intern dan, maar ook een beetje erbuiten nabootsen.
0: Ja.
4: Zelfs de versnellingen veranderen, terwijl een elektrische auto bijna geen versnelling heeft. Geen of één. Dus er wordt nagebootst om u dat gevoel te geven. Het is een beetje zoals, ik weet niet of jij nog bij je rijbewijs halen moest met een auto met een versnellingsbak rijden. En dan als je de motor hoorde loeien, dan dacht je, ik moet hier gaan schakelen, want anders gaat het een probleem hebben. Ja. Dat zijn auditieve signalen natuurlijk, die je niet hebt in een elektrische auto. Nee. Dus tracht men dat eventueel op te vangen.
0: Denk je dat ze dan echt hetzelfde geluid misschien erin zouden steken? Hoe luider, hoe beter?
4: Sommigen willen hetzelfde geluid erin steken, anderen zijn op zoek naar alternatieve geluiden die beter passen bij, laten we zeggen, de stap die je gezet hebt naar elektrische mobiliteit en naar de stilte eigenlijk.
0: Ja, inderdaad, het is gewoon een andere keuze. Dankjewel, Tony Verhelle, maar blijf nog even zitten, want ik heb nog een paar vragen voor jou.
1: Oké. Radio 2.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Just Dance zingt hij, gewoon dansen als je daar zin in hebt, ook om 9 uur 's morgens. We hadden het daarnet over de knalpot van een Ferrari en waarom fabrikanten bewust nadenken over het geluid dat hun auto's moeten maken. Want dat was de ergernis van acteur Michael Pas in onze podcast Mens Erger Je Niet. Tony Verhelle is hier nog bij ons. Goedemorgen, jij bent autojournalist bij newmobility.news. Kan een auto nu eigenlijk te veel geluid maken, voor de wet bedoel ik dan?
1: Er zijn geen algemene normen op dit ogenblik. Maar er zijn wel normen voor een stilstaande auto, voor een rijdende auto. Maar er zijn dus ook normen voor bijvoorbeeld evenementen enzovoort. Dus die zijn allemaal verschillend en daar moet dan aan die regelgeving moet voldaan worden. Maar er is geen algemene norm waarbij je kan zeggen, kijk, dit is te luid of dit. Maar je hoort het soms, hè, vooral tweewielers die door de straat scheuren en waarschijnlijk hun knalpot eraf gehaald hebben of gemanipuleerd hebben en die ongelooflijk veel te luid maken. Dus die kunnen gecontroleerd worden en beboet worden. Maar er is geen algemene regel.
0: Nee, oké. Nu, je hebt natuurlijk ook de auto's die amper geluid maken. Daar hadden we het net ook over, de elektrische auto's. Volgens een recent onderzoek van Verkeersinstituut Vias zijn die vaker betrokken bij ongevallen met voetgangers of fietsers. Zou dat te maken kunnen hebben met het feit dat je die ook natuurlijk niet altijd goed hoort aankomen? Hoe zit het dan met de veiligheid?
1: Ja, daar heeft het zeker mee te maken. En daarom is er ook een Europese regelgeving die zegt dat elektrische auto's een kunstmatig geluid moeten maken tot 30 km per uur. Omdat eens je boven de 30 km per uur rijdt, hoor je de auto normaal gezien aankomen aan het geluid van zijn banden op het asfalt enzovoort. Dus maar daaronder inderdaad is er een probleem om hem niet te horen aankomen. En daarom maken ze die van die blaasgeluidjes of van die boebelgeluidjes of zo.
0: Ja.
1: Maar daar zijn ze vrij in om het geluid te. En er is nu een zou ik zeggen, een tendens om dat geluid toch iets sterker te maken. Ik denk dat het iets te weinig opvalt. Heeft natuurlijk ook te maken met de zwakke weggebruiker zelfs, die dikwijls op zijn gsm zit te kijken en dergelijke.
0: Afgeleid is.
1: En dan ook nog zeker. En dan als je dan weinig hoort, dan wordt je natuurlijk niet op tijd verwittigd.
0: Nee, maar ze zijn wel bezig met het geluiden zelf toch een beetje te verhogen.
1: Het zou kunnen dat Europa zegt, dit moet een beetje hoger qua decibels om toch zeker op te vallen, ja.
0: Nu, elektrische auto's in het algemeen zorgen die ook echt voor minder geluidsoverlast, want een auto die snel rijdt maakt natuurlijk ook veel lawaai, ook bij elektrische auto's.
1: Dat is uiteraard zo bij elektrische auto's ook, maar snel rijden, ik heb het dan over 100 km per uur en meer, bijvoorbeeld op de snelweg, dan heb je natuurlijk het meeste geluid komt dan van de banden, van en de weerstand van het wegdek. Als je een heel ruw wegdek hebt, zal je meer geluid hebben dan een heel zacht wegdek.
0: Ja.
1: En ook van de luchtweerstand. Hè. Dus een auto klieft door de lucht en dat maakt ook geluid. Nu, elektrische auto's zijn erop gericht om zo weinig mogelijk luchtweerstand te hebben, omdat ze dan minder verbruiken. Dus dat speelt al mee. Maar bijvoorbeeld waar het belang van het geluid te laten zakken is zeker belangrijk in de stad. Daar zal een elektrische auto veel, veel minder geluid maken, omdat die bij het optrekken en bij het afremmen bijna geen geluid maakt. En dat is een groot verschil natuurlijk met auto's met verbrandingsmotor.
0: Dus als een stad alleen maar elektrische auto's zou hebben, dan zou het
1: dat is een heel groot verschil, ja.
0: Oké, dankjewel voor je uitleg, mobiliteitsexpert Tony Verhelle.
1: Graag gedaan.

Linda de Douw en Schaduw van Jezelf. Dit was vorige week nog de Radio 2 Topsong. De knalpunt terreur blijft toch wel hangen bij veel luisteraars op VRT Max, want we krijgen er heel veel reacties op. Monika Acton vindt het lawaai van die luide sportwagens verschrikkelijk. Dennis van der Meer zegt, ja, als je denkt dat sportwagens lawaai maken, kom dan eens op zondagochtend luisteren naar die troepen wielerterroristen die al roepend en tierend passeren. En Michiel Peterons heeft ook een bericht gestuurd via VRT Max, maar eigenlijk een video van zijn eigen knalpot. Luister even mee. Ja, hij is er dus blijkbaar wel een grote fan van. Luister naar de volledige aflevering van Mens Erger Je Niet via VRT Max. En als je zelf ook met iets zit, stuur dan zeker je eigen ergernissen door naar winwin@radio2.be. En wie weet ben jij binnenkort ook te horen in onze podcast. En voor wie honger heeft, is er ook goed nieuws. Want we gaan straks naar de frituur, na het nieuws uit je buurt.

0: Believe van Cher. En zometeen gaan we naar luisteraar Brigitte, die een prangende vraag heeft over de frituur.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen het niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
9: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
10: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
9: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
11: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
12: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
13: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
12: En is hij dan morgen wel opgeladen?
11: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
12: Wow.
11: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
15: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werking. Check oosterweelverbinding.be.

0: voor nog eens 100 jaar.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
0: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.

0: 10. Goedemorgen. 14 nieuws uit Antwerpen met Lisa Kubbes. In Antwerpen start zometeen het proces tegen een tandarts uit Wilrijk die tientallen patiënten zou hebben aangerand of verkracht. De man van 72 zou een keelfetisch hebben. Hij voerde jarenlang onbestaande behandelingen uit, vertelt VRT Nieuws-collega Maite Piesen die het proces volgt.
1: Op zijn computer zijn beelden gevonden die de arts zelf gemaakt had tijdens consultaties. Daarop was te zien dat hij seksuele handelingen deed, zichzelf betastte tijdens de behandeling van patiënten. Die arts die voerde zogenaamde keelontsmettingen uit. Hij stak daarbij vingers in de keel van de patiënten. Parket zegt dat de arts seksueel opgewonden wordt van de keel van vrouwen. En er is ook zelfs sprake van verkrachting, want hij penetreerde met zijn vingers de keel. En vanaf dat er sprake is van penetratie, dan spreekt men dus ook van verkrachting.
0: In totaal zijn er zo'n 70 slachtoffers geïdentificeerd. Een dertigtal heeft zich burgerlijke partij gesteld. De man riskeert tot 15 jaar cel. In de Mechelse gemeenteraad is gisteravond fel gediscussieerd over de dossiers die de burgemeester en de politie deze zomer onder vuur brachten. De oppositiepartij eiste duidelijkheid over onder meer het inzetten van jobstudenten om PV's uit te schrijven en de mogelijke inmenging van burgemeester Bart Somers bij het toekennen van een hoger loon voor zijn secretaresse. Sarah Van Rompuy van oppositiepartij PvdA was scherp.
2: De case van zijn medewerker, dat riekt wel een beetje naar een zelfbedieningscultuur of zo, waar mensen die zich in het entourage van de burgemeester bevinden zich eigenlijk meer kunnen permitteren dan andere medewerkers. Als er voor de andere medewerkers geldt dat wanneer je in een hogere loonschaal wil terechtkomen, dat je daar een diploma voor moet hebben of testen voor moet doen, dan lijkt dat volgens ons dat dat voor de medewerker van de burgemeester ook moet.
0: Burgemeester Somers benadrukte opnieuw dat hij niets onwettigs heeft gedaan. En acteur Manu Kersting vertelt binnenkort openhartig over zijn eigen ervaringen met ADHD en een jarenlange verslaving tijdens een infosessie van CAW Kempen. Daarin krijgen mensen uitleg over hoe autisme en ADHD het risico op verslaving kunnen verhogen. Manu Kersting heeft als ervaringsdeskundige jarenlang geworsteld met verslaving en ontdekte pas op latere leeftijd dat hij ADHD heeft. Voor hem was dat een belangrijk moment.
3: Doordat ik gestopt was met gebruik, wist ik van waarom heb ik dan naar die middelen altijd gegrepen. Ik wilde dat weten. En bleek dat ik een pittige ADHD'er was, met alles erop en eraan. En dat gaf mij ook aan de ene kant een gevoel van rouw, maar ook een gevoel van euforie. Van, hè, ik ben niet een soort zot of zo. Ik heb gewoon iets wat ook verholpen had kunnen worden.
0: Eerst droog, later buien en tot 20 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
4: Goedemorgen Mona, hoe staat dat op de weg?
5: Het valt veel beter mee nu. Dus op de binnenring rond Brussel, daar verlies je nog 15 minuten tussen Stroombeek en Vilvoorde. Naar Brussel 15 minuten bij op de E19 vanaf Peutie. En wat hinder op de E314 in Aarschot. Dat komt nog door een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Antwerpen vertraag je 10 minuten op de E17 vanaf Haastonk. En op de Antwerpse ring naar Nederland ook zo'n 10 minuten bij vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
4: Dankjewel Mona.
5: Alsjeblieft.
6: Sportzat. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.

0: Amy McDonald en This is the Life. Als je een consumentenvraag hebt, ben je altijd welkom bij Win-Win. Je kan al je vragen mailen naar winwin@radio2.be. Of je kan ons ook een bericht sturen via VRT Max natuurlijk. Ook Brigitte uit Bilze heeft dat gedaan. Goedemorgen, Brigitte.
1: Goedemorgen, Shaima.
0: Jouw vraag heeft te maken met niet één, maar twee frituren bij jou in de buurt. Vertel eens.
1: Klopt. Dus hier in de buurt zijn enkele frituren. En een tijdje geleden bestelde ik online bij een frituur. Mm-hmm. En toen ik op het kassaticket keek, zag ik dat er 25 eurocent extra geteld was voor de online bestelling.
0: Okay.
1: Bij een andere frituur haalde ik een broodje om thuis op te eten. En daar stelde men een halve euro extra omdat ik het broodje daar niet op had. Kan dat zomaar?
0: Ja, die extra kosten worden wel eens servicekosten genoemd, maar het is zeker een goede vraag, Brigitte. Er zijn waarschijnlijk wel meer plaatsen die dat aanrekenen. We zijn het dan gewoon eens gaan vragen aan een van die frituren. Frituur Heidi, waar ze 25 cent extra vragen wanneer je een online bestelling doet. En dit is wat er eigenlijk in die 25 cent zit.
2: Jullie servicekost van 0,25 cent, dat is eigenlijk omdat wij met een webshop werken. En die 0,25 cent, vroeger deden we dat niet, maar we zijn ermee gestart omdat die webshop uiteraard niet van ons is. We moeten daar ook kosten voor betalen voor elke transactie die er gebeurt. Plus er hangt een betalingssysteem achter waar we ook nog eens voor moeten betalen. En dan hebben we toch wel vastgesteld dat er eigenlijk toch wel veel is om enkel te dragen.
0: Ja, dat is dus de uitleg van de ene frituur. Maar zoals je zelf al vertelde, Brigitte, bij die andere frituur betaal je dan 50 cent extra gewoon om je bestelling mee naar huis te nemen. Het gaat natuurlijk ook niet om veel geld allemaal, maar ik kan heel goed begrijpen dat je je afvraagt waarom ze nu die extra kosten aanrekenen of een handelaar dat zomaar mag doen en waarvoor dan allemaal. Het zijn allemaal vragen die we hebben voorgelegd aan Lien Murrissen van de Federale Overheidsdienst Economie.
3: Ja, dat mag, zolang dat de handelaar transparant is naar de consument toe en dat op voorhand duidelijk communiceert. Ja, want eigenlijk gaat het hier over het principe van contractuele vrijheid. Handelaars kunnen zelf beslissen welke prijzen ze vragen voor een bepaald product of voor een bepaalde dienst, zolang er geen misleiding is en dat totale prijzen op voorhand duidelijk zijn voor de consument. En dat geldt dus ook voor servicekosten. Maar de kosten en de totale prijs moeten dus ergens schriftelijk, leesbaar, duidelijk en ondubbelzinnig aangegeven staan. Bijvoorbeeld, je moet het kunnen lezen op de website of als je in de frituur bent, moet je het zelf op de menu kunnen lezen. En de prijs die jij ziet, moet ook altijd een totale prijs zijn.
0: Ja, Brigitte, het mag dus, als het maar goed aangeduid is en of gezegd wordt. Hopelijk ben je dan wel een beetje wijzer geworden.
1: Ja, inderdaad.
0: Ah, wel, ik zou zeggen, geniet nog van je frietjes en je broodjes en ik wens je een heel fijne ochtend.
1: Dank u wel, voor u ook. Dank u.

0: Mia van Gorky, maar dan in de mooiste versie ooit, de a cappella versie met impact en de stem van Luc de Vos. Het is natuurlijk nog maar september, maar zijn we al aan het dromen van de Radio 2 Top 2000? Natuurlijk wel.
1: Ze vraagt, kun jij nog dromen?
0: Het is woensdag en mijn favoriete moment van de week is daar, want we bladeren door de promofolders. Dat doen we online en op papier. En je kan ook meekijken via VRT Max of VRT 1. In de folder van Albert Heijn zien we deze week een heleboel producten aan 99 cent. 5 croissants voor 99 cent. 3 verse vijgen voor 99 cent. 4 Jona Gold appels voor 99 cent. Maar ook cottage cheese, chocomelk of tomatenblokjes. En wat zeg je dan als je aan de kassa komt?
2: Hier, een euro.
0: Rituals, het Nederlandse cosmetica bedrijf, heeft een nieuwe collectie, maar dan niet voor jou of mij, wel voor honden. Jawel, we zien er shampoo, balsam, droog shampoo voor honden. Klinkt als pure verwennerij voor je hond. Maar dierenarts Louise Mollaert, wat vind jij van die nieuwe producten bij Rituals?
3: Het is eigenlijk niks nieuws, hè. Er zijn veel shampoos op de markt en Rituals is gewoon een luxe artikel in dat segment. Voor heel veel honden is het eigenlijk niet nodig om ze regelmatig te wassen. Als we dan kijken naar de honden die medische shampoos nodig hebben, dan denk ik dat de Rituals gewoon niet voldoende is. Er zitten specifiekere dingen in bij de medische dan bij de Rituals. En we moeten ons ook afvragen in hoeverre de geur van dergelijke shampoos een effect heeft op onze honden, omdat het reukorgaan van onze honden werd gewoon veel beter en is het effect van zo'n geur dan niet extra bij onze honden.
0: Ja, en ze hebben ook een geurspray voor een goed ruikende adem voor je hond. En er staat bij, met honden knuffelen is leuk totdat je hun adem ruikt. Gebruik deze spray 1 keer per dag en je kan daar weer zorgeloos knuffelen. Louise, wat denk je daarvan?
3: Ik denk dat dat pure marketing is. Maar als je geur hebt bij je hond uit de mond, moet je naar je dierenarts. Want dat klopt niet, dat zou niet mogen. Want mondgeur wil zeggen dat er iets misgaat in de muil en dat we toch eens moeten kijken naar tandsteen of eventueel een rotte tand of een tand die slecht is. Dan de mondspray zal gewoon een labmiddeltje zijn om de geur even weg te halen. Maar er is meestal wel een probleem in die mond als je geur hebt.
0: Ja, en de foto's voor die hondencollectie zijn heel opvallend, maar die werden trouwens met artificiële intelligentie gemaakt. En we kunnen erover zeggen wat we willen. Veel producten zijn al uitverkocht, zie ik op de website van Ritual. Het is wijnseizoen bij de supermarkten. Zowel bij Carrefour, Delhaize als bij Aldi en Lidl is het wijnfestival en staan wijnen dus in promotie. Bij Lidl ook onder de leuke titel najaarswijnen aan gekelderde prijzen. Haha, grappig Lidl. Bij Kruidvat staat deo van deodorantmerk Axe aan 1 plus 1 gratis. Maar het is niet zomaar deo voor onder je oksels. Nee, het is voor daar beneden bij mannen, zeggen ze zelf bij Axe. Zij willen dus dat mannen ook op hun geslachtsdelen deo gaan spuiten. Maar is dat wel zo'n goed idee? Ik vroeg daarom de mening van onderzoeker Chris Kallewaert aan de UGent. Hij wordt ook wel eens dokter Oksel genoemd, omdat hij er gewoon alles over weet.
4: Ik zou het niet aanraden om zo'n product te gebruiken, net omdat ze antimicrobiële componenten bevatten. Dat is een korte termijn oplossing. Op korte termijn zou je inderdaad minder gaan ruiken. Maar op lange termijn gaan de bacteriën zich gaan aanpassen, waardoor je net meer kunt gaan ruiken. Dus na langdurig gebruik zou het goed kunnen zijn dat je ook meer van die deodorant daar beneden moet gaan gebruiken. En dat is niet iets wat je wil.
0: Toch 2 keer nadenken dus voor je het gaat gebruiken. En je zal het vast al gemerkt hebben, maar de eerste Sinterklaaschocolade staat al in de folders en in de winkels. In sommige winkels, zoals die van Action en Albert Heijn, al een paar weken zelfs. Andere komen er nu mee, zoals Lidl, Carrefour, Colruyt en Spar bijvoorbeeld. Sinterklaas kan dus al op tijd beginnen met inslaan. Maar ja, waarom doen winkels dat nu al? Geraakt dat ook echt allemaal verkocht? We vroegen het aan Kim Geirnaert van Lidl, waar de chocolade toch wel opvallend in de folder staat.
5: Zodra dat het najaar begint, dan zien we dat mensen echt al op zoek gaan naar dat type lekkernijen. En door die nu al aan te bieden, spelen we echt in op wat de markt vraagt en helpen de klanten ook wel om hun uitgaven wat te spreiden. Het echte feest, dat is natuurlijk pas echt in december.
0: Natuurlijk, maar laat mij zeker weten of jij het al te vroeg vindt voor Sinterklaas chocolade of niet via VRT Max.
6: Radio 2. Win-win.

Passenger van Alex Warren. En er zijn verrassend veel mensen die Sinterklaaschocolade nu nog zeker niet kopen, zie ik aan de reacties op VRT Max. En dit is Faith van George Michael.

I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. George Michael en Faith. Ik ben benieuwd of Anne en Daan ook Sinterklaas chocolade al zouden kopen nu. Dit is Texas Hold'em van Beyoncé. Mm-hmm.

0: Beyoncé met Texas Hold'em. Ja, Anne en Daan, ik ben nu heel benieuwd. Kopen jullie nu al Sinterklaaschocolade of niet?
1: Ja, ik zie het probleem eigenlijk niet.
0: Echt?
1: Maar ja, nee, ja, ik vind dat geen probleem dat dat nu al in de winkels ligt, hoor.
0: Ja, en waarom niet, Daan?
1: Dat het geen probleem is. Ja, je kan het toch maar al inslaan.
0: Je zal alles vroeger gewoon doen. Hè? Alles vervroegen.
1: Ja, weet je.
0: Geef het maar toe.
1: Mijn kerstboom staat ook al in november.
0: Voor de Sint is geweest.
1: Sommige mensen vallen nu al flauw. Dus ja, Sinterklaaschocolade kopen nu al. Ja, ja. Ik vind dat geen, ik word ook niet heel gechoqueerd als ik een winkel binnenkom en ik zie Sinterklaas al staan. Dat ik niet denk.
0: Nee, ja, kinderen misschien wel.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké.
1: Als je ze opvoedt, die vinden dat normaal.
0: Oké, allee. Veel plezier.
1: Dankjewel, Shema.
0: Tot morgen. Radio 2.

0: gaan.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.
3: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
4: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
3: Och, je was serieus?
5: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
6: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
7: Nu kunnen we samen lezen.
6: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
8: Kan jij nog lang lezen?
7: Denk het wel.
6: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
8: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
7: Gezellig, hè?
6: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
9: Bij gedacht.
5: Maak elk...
10: Ik heb honger.
5: Momentum, Max.
11: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school, moe, een beetje ambetant.
10: Oh.
11: En grote honger, natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
5: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
11: de max.
6: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
12: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
13: Zwijg, Kieke.
6: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
12: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
13: Verdomme, Kieke, hou op met die flabbergap.
6: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
12: En likken we van die spijker, zegt...
14: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe belevingstoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van €5.000 en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredabaan 1209 in Schoten. Keukentrapdij.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
15: Goedemorgen. Heb jij een huisdier, dan ben je daar wellicht heel trots op. Wij doen vandaag van vier op je dier. En deze twee marmotjes zijn klaar voor de voormiddag, zie.
16: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
17: Het is 10:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Vlaamse regering heeft netbeheerder Fluvius de opdracht gegeven om de afbouw van het aardgasnetwerk voor te bereiden. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en dan mag er niet meer met aardgas gekookt of verwarmd worden. Terwijl nu nog 65% van de woningen in Vlaanderen aardgas gebruiken. De afbouw moet ook goed gepland worden, want op het einde zal er nog een kleine groep aardgasgebruikers overblijven en er moet vermeden worden dat zij dan alle kosten voor het gasnetwerk moeten betalen. Zegt Lara Lammens van Fluvius.
18: Hoe vroeger dat we het beleid kennen en het traject kunnen uitstippelen, hoe beter dat we er ook voor kunnen zorgen dat de kosten beheersbaar blijven. Want als inderdaad morgen steeds minder mensen gebruik maken van het gasnet, dan moeten we er nadenken over hoe we kosten dan betaalbaar houden.
17: Omdat er veel huisartsen tekort zijn, worden in al maar meer gemeenten noodposten opgericht. Dat zegt huisartsenvereniging Domus Medica in de Standaard. De posten zijn nodig omdat huisdokters vaak overbevraagd zijn en te veel administratief werk moeten doen. Maaike van Overloop van Domus Medica legt uit wie in die huisartsenposten zal werken.
19: Dat is een tijdelijke oplossing. Noodposten geven de artsen die lokaal zijn ademruimte om mensen die een huisarts zoeken naar te verwijzen, zodat die daar terecht kunnen. Vaak zijn dat gepensioneerde artsen die in zo'n noodposten staan of artsen die om een of andere reden wachten op een job. Vaak is dat een opleiding tropisch instituut en naar het buitenland willen. Maar dat zijn heel vaak de mensen die enkele uren per week die noodposten bemannen.
17: En de burgemeester van Houthalen-Helchteren in Limburg, Alain Isermans, is ontsnapt aan een rijverbod en een boete voor een verkeersovertreding. Hij reed vorig jaar 91 per uur op een plaats waar hij maar 50 mocht. De politierechtbank veroordeelde hem, maar dat werd in beroep ongedaan gemaakt, omdat hij ook parlementslid is en dus parlementair onschendbaar. Luc de Cler van de rechtbank in Antwerpen legt uit hoe dat komt.
5: De rechter in beroep die zegt, ja, deze persoon is parlementair onschendbaar.
0: En dat betekent dat de strafvordering vervalt. Eerst moet die onschendbaarheid worden opgegeven door het parlement. Dat is hier niet gebeurd. En dus kan de rechter eigenlijk niet oordelen over de grond van de zaak. Het parket had wel geprobeerd via een soort heterdaadprocedure om een uitzondering te bekomen. Maar volgens de rechter is er aan de vereiste kenmerken van die heterdaadprocedure niet voldaan. En dus vervalt de strafvordering.
17: Alles samen beging IJzermans de voorbije 8 jaar al 112 keer een verkeersovertreding, vooral voor de hoge snelheid. Het is wisselend bewolkt met buien, vooral in het oosten, met temperaturen tot 19 graden. Morgen veel wolken en kans op een bui, veel wind en nog 18 graden. Vrijdag krijgen zowat hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Vlaanderen vakantieland.
7: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
9: Goedemorgen, er staat 10 minuten file op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Annelinkeroever en de Kennedy-tunnel.
7: Radio 2. Radio 2, Anne en Daan.
14: Anne Rijmen en Daan Masset.
9: Een zeer goedemorgen, een paar keer in de remmen gevlogen. Ik ben er ook met de fiets. Geen snelheidscontrole bij mij. Het was netjes op tijd.
15: Gelukkig.
9: Gelukkig, hier zijn we. Zeg, goedemorgen allemaal.

0: Steps and Last Thing on My Mind. Goedemorgen allemaal. Ik hoef vandaag niet naar het bedrijfsrestaurant voor de lunch. Ik heb ook geen lunch mee.
1: Ah, gaan wij het terrasje doen dan vanmiddag?
0: Nee. Ik ben eigenlijk aan het wachten totdat jij mij een bakje, ik kan echt zeggen bakje, ja, met eten meebrengt. Want je hebt al elke dag je eigen lunch mee, wat uitzonderlijk is, dames en heren. En dat komt omdat Daan wat speciaal heeft gedaan dit weekend. Namelijk, jij hebt...
1: Gemeal prepped. Ja, dus eigenlijk kookt gewoon voor de rest van de week. Ik had zondagochtend eitjes klaargemaakt voor mijn vrouw en voor de kindjes. En ik dacht, ja, het vuur is nu toch aan. Enfin, het is een elektrisch vuur, maakt niet uit. Maar ik dacht, dan kunnen we beter verder doen. En dan heb ik, wat is het vooral, kip. Ik heb worteltjes gemaakt, bloemkool gemaakt, champignons. En dan aardappeltjes erbij. En dan, we hebben zo van die bakjes gekocht waar je kant-en-klare maaltijden kan indoen eigenlijk. En zo staat nu heel de koelkast vol met...
0: Met maaltijden.
1: En dat steekt jouw ogen uit, blijkbaar.
0: Ja, je bent ook al 3 dagen elke middag champignon aan het eten.
1: Ja, dat is wel het nadeel dat je dan heel de week bijna hetzelfde eet. Maar lekker, jongens. Lekker. Ja.
0: En geeft dat nu meer rust, zo door de weekdagen?
1: Ah ja.
0: Meal prepped.
1: Gisteravond, ik heb niks moeten doen. Mijn vrouw was uit gaan eten met een vriendin en ik heb gewoon maaltijden moeten opwarmen. 30 seconden in de microgolf. Nee,
0: eigenlijk wat ik ook elke dag doe.
1: 2 minuten. Ja, ja, ja. Alleen kook jij het niet zelf.
0: Nee, dat is waar. Maar dus vanmiddag champignon voor mij?
1: Ik heb maar 1 bakje bij vandaag. Dus het zal voor morgen zijn.
0: Je kunt er ook niet op vertrouwen.

0: Maxime en Emma Heesters, en dat hadden wij moeten zijn.
1: Yes, de Vlaming, dat zijn jij en ik. Die hebben een groot hart voor dieren. Mm-hmm. Vlaanderen telt zo'n 2 miljoen geregistreerde honden en katten. Wist je trouwens dat er meer honden dan katten zijn in Vlaanderen?
0: Dat vind ik gek. Ja, geregistreerd dan.
1: Geregistreerd.
0: Bij, ons, in de kat, bij ons in de wijk zitten al 120 katten of zo en 10 honden.
1: Ja, maar die zijn vaak niet geregistreerd. Hè. Of te weinig geregistreerd.
0: Ja, ja, en wat dan met hamsters en marmotten en schildpadden, kanariepieten en wandelende takken?
1: Oh, is dat jouw wishlist om thuis te hebben?
0: Laat uit.
1: Ja, die zijn allemaal niet geregistreerd natuurlijk. Dat moet ook niet voor alle duidelijkheid. Enkel honden en katten en paardachtigen. Denk dan aan paarden, ponies, ezels.
0: Ja, dat zijn paardachtige, ja.
1: Inderdaad, die moeten wel geregistreerd worden. Maar goed, elk baasje is natuurlijk zot van zijn dier. Om niet te zeggen, iedereen is toch fier op zijn eigen dier.
0: Ja, en als er dus blijkbaar meer honden dan katten zijn, zullen we daar eens mee beginnen. De liefde voor je huisdier, daar gaan we het over hebben. En dan specifiek de hond. Zullen we de hond nemen vandaag?
1: De hond. Ja, oef, oef.
0: Ja, oef, oef. Waarom ben je zo fier op je hond? Laat het dan maar weten via VRT Max.

0: U2 en City of Blinding Lights.
1: Ja, de dierliefhebbers zijn wild aan het gaan via VRT Max. Ik zie veel honden en hun baasjes die reageren dat ze fier zijn op hun dier. Zullen we zo meteen eens door de reacties lopen? Want zijn er echt veel. En super schattig ook, hoor.
0: Ja, het is mijn foto en al.
2: Alt, tenor, sopraan.
3: Bariton. Bas.
2: Of wil je het samen even uitzoeken? Iedereen is welkom bij Start to Sing.
3: Ontdek volgende week het plezier van samenzang tijdens open repetities, singalongs, proeflessen en workshops in heel Vlaanderen en Brussel.
2: We geven nu zaterdag het startschot onder de Stadshal in Gent met een fantastisch samenzangmoment met Ronnie Mossuze en Zize Zingen.
3: En een live uitzending van Radio 2 Weekend. Luister of kom langs vanaf 1 uur.
2: Meer info op VRT Max.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Curiosity. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
10: Elke dag telt voor twee.

0: Aretha Franklin en Think. Wij zijn op zoek naar mensen die fier zijn op hun dier.
1: Ja.
0: Dat zijn er heel veel. Je hebt ook een hondje, hè?
1: Ja, we hebben dat geërfd van de grootmoeder die bij ons heeft ingewoond. Waarom zijn we daar fier op? Wel, dat is eigenlijk een half stokstaartje. Ken je dat, zo van die beestjes die zo op hun achterste poten gaan zitten en dan zo hun oren in de lucht steken?
0: Ja, ja.
1: Ah, wel, dat doet die hond dus ook. Dus telkens als wij aankomen met de wagen of er komt bezoek, dan gaat hij op haar achterste poten zitten en dan kan hij dat minutenlang volhouden.
0: Echt?
1: En hij oortjes ploef omhoog en dan zit hij als een stokstaartje rechtop. Goed, hè? Ja, hondjes fijn. In huis.
0: Ja, heel wat berichten via VRT Max. Lieselot zegt, onze Luna, een golden retriever, staat ook elke ochtend braaf te wachten in de keuken totdat zij eten krijgt. Dus eerst de rest en dan de hond.
1: Amai.
0: En Ludo is fier op zijn dier dat hij na 7 maanden hondentraining niet meer kakt op de mat. Zo, jongens.
1: Mooi. Ja, dat komt er ook bij natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: Els laat dan weer weten dat ze fier is omdat hij, ik weet niet wie hij is, maar dat zal de hond zijn, neem ik aan, dat hij zo lief is. Hij kan recht in mijn ogen kijken en zijn kopje scheef draaien als ik hem aanspreek.
0: Hmm.
1: Dat doen veel honden, hè. Dan draai je zo 1 oor omhoog, zo van... Huh?
0: Ja, dat is schattigheid, hè. Linde die zegt, de Labrador Thor is ook zo'n schatje, doet geen vlieg kwaad. Ik ben fier op hem daardoor. Zelfs bij vreemden kwispelt hij vrolijk.
1: En Christine is fier op haar pikzwarte Malipo. Ik heb daar nog nooit van gehoord.
0: Ik denk een Maltipoe.
1: Aan een Maltipoe, ja, dat is een tikfoutje. Maar hij heet Gorky, wel een goede hondennaam. Gorky, kom een keer eten.
0: Ja.
1: Ze nemen hem overal mee naartoe waar het kan en ik krijg veel complimenten, laat Christine weten.
0: Vinden ze leuk, hè. Dag Famke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Anne en Daan.
0: Hoi. Jij bent fier op uw Fonske, hè. Wie is Fonske?
2: Fonske is een tikkel. En Fonske rijdt heel de week met mij mee in de vrachtwagen.
1: Ah, ben je vrachtwagenchauffeur?
2: Ja.
0: Dus die zit naast jou?
2: Ja, die zit eigenlijk op bed achter mij. Die zit mij nu aan te kijken, want die hoort zijn naam.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Fonske, kom.
1: Ah, fantastisch. En is het een brave?
2: Een hele brave. Eigenlijk te braaf voor een tikkel te zijn.
1: Ja, want ik heb al eens gehoord dat tikkels een soort koppige honden kunnen zijn. Dat die echt bewust bevelen kunnen negeren. Dat die zeggen van, ja, laat maar, ik doe het toch niet.
2: Ja, dat klopt. Dat is volledig. Maar hij is een hele rustige, blaft bijna nooit. Als je zegt, kom hier, dan blijft hij liggen.
1: Amai.
2: Maar hij is wel allemans vriend.
1: Hij denkt
2: dat hem iedereen kent. En ja, het is zo van kwispelen hier. Maar s'avonds als ik ergens ga eten, mag die er altijd bij zijn. En ja, is iedereens vriend.
1: Ah, het is de mascotte van jouw vrachtwagen.
2: Ja, en ook van de firma, want hij moet iedereen een goeie dag kunnen zeggen.
0: Het is een bedrijfshond ook.
1: Fantastisch.
0: Ja. Allee, Fonske dan. Famke, dank je wel voor de uitleg. Ik dacht van ja, eigenlijk ben ik een beetje een tackle, hè. Als je tegen mij zegt, kom hier, dan blijf ik ook liever wat liggen.
1: Moeilijk karakter.

0: ABBA en Mamma Mia. Het is 16 september. Voor je het weet zitten we aan het eerste weekend van oktober. En dan is het weekend van de klanten. Dan steken we graag de handen uit de mouwen. Want wij, de Radio 2 DJ's, komen dan helpen in jouw zaak.
1: Ja, ja. Vorig jaar stond jij in een kapsalon.
0: Ja, bij Femlook was dat. In Meissen bij Tina en Femke. Was tof.
1: Ja. En ik was in Tongeren bij een decoratiewinkel. Vronen Home, waar toen al de kerstdecoratie in de winkels stond.
0: Wat heb je allemaal gekocht daar?
1: Onder andere een elektrische aansteker om kaarsen aan te steken.
0: Dus nou, dat had je zeker nog niet. Hè?
1: Dat had ik nog niet. Elektrisch nog niet. Die kan je via USB opladen.
0: Hoe oh, en dan dat kabelje weer kwijt. Oh, jongens. Wil je ons boeken om in jouw zaak te staan? Schrijf je dan in via VRT Max. En wij zijn daar. Hè?
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land. Met
3: oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Elke dag telt voor 2.
9: Radio 2.

0: Just a yellow lemon. Fool's Garden and Lemon Tree. Waarom ben je zo fier op je dier? Blijkbaar zijn er meer honden dan katten in Vlaanderen. Dus we nemen vandaag de hond. Jongens, wat is dat gek aan het gaan in VRT Max. Linda zegt, ik ben fier op mijn pomeraantje, Spike.
1: Pomeriaantje.
0: Wat?
1: Pomeriaantje.
0: Ah, zijn dat die ontplofte honden?
1: Ik moet dat ook googlen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik kan al die rassen niet uit.
0: Dat zijn die kleine pootjes met zo'n ontploft vachtje zo.
1: Ja, inderdaad.
0: Jazeker. Dus ja, onvoorwaardelijke liefde geeft hij haar. Linda zegt, ik ben alleen. En telkens als ik thuis kom, dan staat hij daar rondjes te draaien van blijdschap en maakt haar een dag goed. Ja, ik kan dat geloven.
1: Ja, ja, maar dat zal bij veel mensen zo zijn. Hè. Je komt thuis en er staat iemand te springen en te keffen en te draaien voor jou. Sabine laat weten dat haar hondje Lilo ze op 9 maanden uit het asiel heeft gehaald. Heel lief beestje. Ieder zijn vriend denkt echter soms dat hij een kat is, want vangt muizen als de beste.
0: Hé, hey, jongens, 2-1.
1: Wauw, ja, goed. Nuttig toch, Sabine?
0: Ja, Leo is hondenwandelaar. En hondenwandelaar, hij zegt, ik ben fier op elke hond die ik meeneem. Een geweldige en afwisselende wandelbezigheid.
1: Ik vind dat een topjob. We moeten Leo misschien eens bellen een van de komende weken. Want als je job is om te gaan wandelen met honden,
0: ja,
1: dat is toch fantastisch?
0: Ja, maar alleen ik heb geen hond, hè.
1: Ja, ik koop er dan een om die aan Leo mee te geven.
0: Ja, dat zal zijn. Tom, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Hi.
0: Jij mag vandaag een verjaardag vieren. Wie is er jarig?
2: Ja, onze Nookie is 12 jaar geworden.
0: En Nookie is een hond.
2: Nookie is een hond, ja.
0: Ah ja, maar ja, ik moet even dubbel checken, hè. En
2: ja,
0: welk ras hebben jullie?
2: Een Yorkie poe. Een kruising tussen York en poedel.
0: Ik denk dat dat schattig is.
2: Ja, heel schattig. Pluizig.
0: Daan gaat een keer googlen. Ik kom
1: maar wacht
0: kijken.
1: Eens. Tom, ben jij deze zomer niet aan zee geweest met de hond?
2: Ik ben bij jullie aan zee geweest.
1: Ah ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb
0: maar laat hij mij eens zien.
1: Ja, maar.
0: Hoe noem je dat? Poetie Woetie?
2: Yorkie Poe.
0: Yorkie Poe.
1: Met hoe schrijf je dat? Yorkie,
0: ja, Yorkie Poe. Ach, oh, mijn jongens. Ja. Ja.
1: Maar mooi. Zeg, hoe oud wordt de hond vandaag?
2: Hij wordt 12 jaar.
1: Dat is in hondenjaren al behoorlijk oud, hè?
0: 300
1: jaar. Is dat
2: maal
1: nogal?
2: 7.
1: Ah, maal 7, ja, inderdaad. 12 maal 7 is 84 jaar.
0: Maar waarom moet je dat maal 7 doen?
1: Dat weet ik niet.
2: Omdat dat 100 jaar is 7 jaren.
0: Maar waarom?
1: Ja,
2: al. Geen.
1: Ja, waarom? Waarom?
0: Ja, Daan, zoek het eens uit.
1: Ja, ik zal het uitzoeken.
0: Ah, Daan gaat het uitzoeken. Tom, een extra taartje vandaag voor Nookie voor 12 jaar. Bedankt voor je reactie. En ik had je een prettige dag. Tot ziens, hè?
1: Dag Tom.
0: Ah ja, Tom. Dag Tom.
3: VRT Radio 2. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: nooduitgang van Meteor. We hadden net Tom aan de lijn. Tom had een hond, allez, heeft een hond, Nookie. Wordt vandaag 12 jaar, maar eigenlijk is die hond dan in de 70. Want hondenjaren moet je maar al 7 doen. Waarom? Wel, niemand wist mij het antwoord te geven. Maar wel Daan, want hij heeft dat tijdens Meteor uitgezocht.
1: Ja, ik heb even gegoogeld. Blijkt dat die maal 7 formule dat die eigenlijk achterhaald is. Want er zijn wetenschappers die zeggen dat dat eigenlijk nonsens is. Waarom? Dat is een hele lange uitleg. Maar het komt erop neer dat het verouderingsproces van een hond niet hetzelfde is als het verouderingsproces van een mens. Bijvoorbeeld, wanneer worden wij puber? Dat is rond 15 jaar.
0: 14, 15
1: jaar. Ja. Voor een puppy, een hond, is op 10 maanden al uit de puberteit. Dus dat gaat sneller. Ja, een mens is geen hond en een hond is geen mens. Maar nu heb ik een artikel gevonden waar een rekenformule in zit. Want het is heel ingewikkeld, het is iets met plus en min en maal enzovoort. Maar bol, als je daar de leeftijd ingeeft, dan rekent dat dus volgens de juiste wetenschappelijke formule de leeftijd uit. En als we nu het voorbeeld nemen van Nookie, 12 jaar, dan is dat eigenlijk 71 jaar.
0: Amai.
1: Wij zeiden net dat het in de 80 was, dus dat was 10 jaar overschat. Het is eigenlijk 71 jaar.
0: Ah, oké. Okay. Daarom dat die al wat liever wat meer willen slapen.
1: Bijvoorbeeld.
0: Artrozen hebben.
1: Ja.
0: Allee, zeg.
1: Het hondje dat bij ons thuis zit is 10 jaar en dat komt dan overeen met 68 jaar in mensenjaren.
0: Allee,
1: dus ook al gepensioneerd en lichtjes bejaard. Ja. Oei, nee, niet lichtjes bejaard.
0: Nee, Daan, dat zou ik terugnemen.
1: Ik neem dat terug.
0: Ja, ja, ja, ja.

Michael McDonald en Sweet Freedom. Vier op je dier. Ingrid is dat ook. Ze heeft de meest geweldige hond. Ze heet Poppy en het is de schoolhond van het bijzonder Buzo, de Tjalk. School voor jongeren met een motorische beperking. Ze zegt Poppy brengt rust, veiligheid, vriendschap en niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de collega's. Go

0: Coldplay en Humankind. We laten de dieren voor wat ze zijn en we trekken straks weer de sauna in.
1: Vanavond op VRT1.
2: Zijn wij een simpel volk? Ik weet het niet. Denken ze nog altijd dat wij niet naar school geweest zijn? Of dat wij niet werken voor ons geld? Mm-hmm. Ik weet het niet wat ze denken. En ik zou graag aan iedereen willen laten zien wie dat ik echt ben. Want ik ben niet marginaal.
1: Op VRT1 leer je de straffe vrouwen van de kermis kennen. In Christel. Op VRT Canvas is er voetbal met Anderlecht tegen Lyon in de Europa League. En op VRT Max kan je nu de volledige docuserie Drugsdelta kijken. Veel kijkplezier straks.
3: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
4: Verica Bank.
6: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
7: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
6: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
5: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
8: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
8: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
11: Het is nog altijd sauna week bij de collega's van VRT Radio BNE. Maar wat doe je wel en vooral niet als je naar de sauna gaat? Dat is voor zometeen.
12: Elke dag, telk voor twee.
13: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Aan de KU Leuven wordt het academiejaar officieel geopend vandaag. En vanmorgen trok de traditionele stoet van professoren van de universiteitshal naar de Sint-Pieterskerk. Maar zoals de afgelopen jaren was er bij die stoet ook protest. Enkele tientallen actievoerders vinden dat de KU Leuven banden met Israëlische instellingen moet verbreken door het langdurige geweld van Israël tegenover de Palestijnen. Ook professor Karine de Voort, die aan de KU Leuven werkt, wil die banden verbreken.
14: Ik vind dat ze veel te goedkoop vanaf komen door allerlei voorstellen te steunen waar ze eigenlijk zelf niet in eigen vlees moeten snijden. Maar van zodra dat ze zelf eventueel projecten verliezen of een goede samenwerking met Amerika op het spel zouden kunnen zetten, dan doen ze eigenlijk niks. Natuurlijk is dat niet gemakkelijk, maar op dat aspect van de KU Leuven ben ik niet trots.
13: Stookolie wordt morgen duurder en haalt bijna weer het recordniveau van april. Bij bestellingen van meer dan 2000 liter kost een liter dan bijna €1,6 en dat is een stijging met bijna 6 cent. De brandstofprijzen zijn de laatste maanden sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. De burgemeester van Houthalen-Helchteren in Limburg, Alain IJzermans, is ontsnapt aan een rijverbod en een boete voor een zware verkeersovertreding. Hij reed vorig jaar 91 per uur op een plaats waar hij maar 50 mocht. De politierechtbank veroordeelde hem, maar dat werd in beroep ongedaan gemaakt, omdat IJzermans ook parlementslid is en dus parlementair onschendbaar. Volgens Stefaan van Hekken van Groen is het parket in de fout gegaan.
15: Ze vergeten dan te vragen om die parlementaire onschendbaarheid op te heffen. En dat vind ik eigenlijk wel raar. Dus ik zou toch ook wel de boodschap willen geven aan het parket om toch ook eens goed naar de grondwet te kijken. We hebben een commissie voor de vervolging en dat zijn alle vragen die binnenkomen in het parlement, waarbij gevraagd wordt om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van een collega, worden daar behandeld. Daar wordt een soort advies gemaakt en dan gaat het altijd naar de plenaire vergadering, waardoor de 150 Kamerleden zich altijd moeten uitspreken over de al dan niet opheffen van de onschendbaarheid.
13: Alles samen beging IJzermans de voorbije 8 jaar al 112 keer een verkeersovertreding, vooral voor te hoge snelheid. En bij een Russische droneaanval op een bus in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 mensen gestorven. Er vielen ook 7 gewonden, zegt de plaatselijke overheid. Rusland zelf zegt dat het verschillende aanvallen heeft gedaan op energieinfrastructuur in de regio Poltava in Oekraïne en op een vrachtschip in een haven aan de Zwarte Zee. Wisselend bewolkt met buien, vooral in het oosten, temperaturen tot 19 graden. Morgen veel wolken en kans op een bui, veel wind ook en nog 18 graden maximum. En vrijdag krijgen we zowat hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Daan.
10: Anne Rijmen en Daan.

0: ooit komt er een dag bazaar.
1: Dat we samen naar de sauna gaan.
0: Ik wist dat je dat ging zeggen.
1: Ja, het kan, hè. Bij de collega's van VRT Radio Bene is het Sauna Week deze week. Het is ook Nationale Sauna Week overal in het land. En via VRT Max kan je via bij Bene op VRT Max kan je ook tickets winnen om naar de sauna te gaan. Dus ga daar zeker eens kijken. Dat is goed voor je lijf, dat is goed voor je leden en dat is goed voor je hoofd. Dat hebben we afgelopen week al geleerd. Maar naar de sauna gaan, dat is eigenlijk niet gewoon in een warme ruimte gaan zitten. Hè?
0: Nee. Als je naar de sauna gaat, je moet maar eens kijken, daar hangt altijd een stappenplan naast.
1: Dat wat iedereen altijd negeert.
0: Inderdaad. Douchen, verkoelen, een etikette, niemand leest dat. Dus daarom vragen we het aan Nancy Geensie van Saunavereniging België. Dag Nancy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, je hebt zelf 35 jaar een sauna uitgebaat, 3 complexen zelfs, dus dan kom je nogal wat tegen. Jij bent de expert om mee te praten. Wat zijn veelgemaakte fouten die mensen maken als ze naar de sauna gaan?
2: Wat we zo het meeste meekrijgen is dat ze ten eerste al te weinig handdoeken bij hebben. Of te kleine op een gastendoekje gaan zitten met een lichaam van 1,80 meter. Ja, dat gaat niet helemaal niet. Geen slippers dragen. Terwijl dat toch altijd de bedoeling is van overal slippers aan te doen. Naar uitglijgebaar, maar ook naar hygiëne toe. Mm-hmm. Te weinig water drinken. Tijdens, voor en na de sessie. Wij raden zelfs aan van een klein beetje zout. Voordat je aan een sauna begint, een klein beetje zout in je water te drinken. Ja. Iets kleinhartig te eten, geen grote maaltijd, maar iets kleinhartig. Suikers hoeft niet direct, maar toch een beetje zouterig eten.
0: Ja.
2: Geen gsm's. Het grote probleem, hè, daar kan het, daar mag het, van is even niet beschikbaar te zijn.
0: Ook al waar.
2: Het lichaam totale rust te brengen, zowel mentaal als lichamelijk. Maar gsm's is daar toch soms een grote kwaaddoener.
0: Ja.
2: Ten eerste kan je er ook foto's mee trekken, wat dat helemaal niet aan de orde is. Maar laat dat toch gewoon weg, dat ding in de sauna kan je er ook niks mee doen. Dat,
1: zeg, mag ik even inzoomen op die handdoeken? Want je zei net van, als je 1,70 meter groot bent, jouw hele lichaam moet op zo'n handdoek passen. Ja. Je mag de bank niet raken met je huid.
2: Dat klopt, omdat het vocht dat uit je lichaam komt door het transpireren, moet opgevangen worden op een handdoek.
0: Natuurlijk, want ik wil daarna niet.
2: Dat is ten eerste al niet. Voilà. Dat is niet zo hygiënisch naar de andere mensen toe, maar ook voor ons hout en zo. Ja, dat zijn ook zuur, dat zijn afvalstoffen. Hè.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dat is toch niet zo. Daar zijn we niet zo happy mee. Nee. Maar ook de voeten moeten op de handdoek mee.
1: Ah ja,
0: natuurlijk.
1: Maar kijk, zo vind ik dat je ziet of iemand al vaker in een sauna is geweest of niet. Als ze met hun blote voeten op een bank gaan zitten, dan denk ik al, dat is de eerste keer. Of ze luisteren niet zo goed.
0: Of ze hebben de handleiding niet gelezen.
2: Maar als het voor de eerste keer is voor een klant, wij geven ook zo graag informatie. Hè. Er staan al borden wat jullie daar straks aangaven, maar ook een rondleiding vragen.
1: Ja.
2: Dat is niet erg, hè. Doe dat gewoon.
0: Ja, het is
2: zeker als je dat niet gewoon bent, doe dat gewoon even. En die mensen van de centra's willen dat zeker wel eens doen.
0: Ja. Zeg, je hebt dan ook zo in sauna's dat ze zo de stenen komen opgieten. Hè. Daar heb je toch ook al eens bij meegemaakt dat mensen dat zelf bij hadden?
2: Ja.
0: Dat is
2: en
0: toch ook de bedoeling
2: niet? Zijn daar, nee, zeker niet. En sommige centra hebben daarvoor een speciale haard waar dat ze het wel mogen doen. Maar er is zoveel verschil in die producten. En als dat een synthetisch product is en je giet dat eraf, kan de sauna gewoon in brand schieten.
0: Oei! Dus, heb je dat al eens gehad?
2: Wij hebben al eens een keer voor gehad dat, maar dat was dan niet door een opgietmiddel, maar door een handdoek dat daar is opgelegd.
1: Oei.
2: Op de haard. En natuurlijk, dat vat heel vlug vuur.
0: Maar jongens,
2: dat stinkt ook wel degelijk. Daar moeten wij toch wel een beetje op letten.
0: Ja. Maar voor de rest maak je altijd leuke dingen mee, denk ik wel, Nancy.
2: Ja, eigenlijk, wij zijn de mooiste sector. Een van de mooiste sectors op aarde.
0: Is het
2: waar? Wij proberen mensen te ontspannen. En soms zie je ook de mensen helemaal verkleund binnenkomen en dat de stress enorm en de werkdruk enorm op dat gelaat te lezen is. En als je die mensen dan een uur later terug ziet in het complex, dat die gewoon 10 jaar jonger eruit zien.
0: 10 jaar jonger? Dan moet ik naar de sauna.
2: Van, Ja, maar zeker doen. Oh. Maar het is ook voor veel goed. Hè. Ik merk dat ik zelf op het moment een beetje verkouden ben. Ja, mijn eigen fout. Al 2 maanden geen sauna gedaan. Ja. Daar kom je zo'n dingen tegen. Hè. Je kan eigenlijk heel veel daarmee uitsparen met regelmatig sauna te doen.
0: Ah, kijk eens. En daarom ook een week van de sauna. Als we daar nu eens met z'n allen rekening mee houden en wordt een saunabezoek aangename ontspannen uitstap. Nancy van de Saunavereniging van België, dankjewel voor de tips.
2: Graag gedaan.
1: Dag
0: met
1: Nancy.
0: Plezier. En rap naar de sauna. Ja.
2: En rap naar de sauna. Ja. Absoluut.
0: Trouwens, je kan nog tickets winnen. Als je gaat naar VRT Max, bij BNE, ga je tickets winnen om naar de sauna te gaan.
1: Ga je meespelen?
0: Met u zeker?

0: Sheeran en Shivers. Veel te doen over, rond Ed Sheeran, want die is aan het toeren met heel wat artiesten in zijn vorig programma, zoals Macklemore, Lucas Graham, nog andere, maar Macklemore had zich nu onstage uitgesproken over de Gaza-problematiek en dat vonden de promotors niet kunnen. Een promotor, dat is iemand die de sterren boekt, betaalt of stadia bezit, hè, zoals in dit geval. En die promotor, die kon daar dus niet meer lachen en die heeft Macklemore uit de tour laten schrappen. Die andere artiesten, die dus ook al geboekt waren, die stopten al vanzelf. Die zeiden, ah, Macklemore buiten, wij ook stoppen. Dus die tour van Ed Sheeran ligt op zijn gat. Wat Ed Sheeran daar zelf van vindt, dat kan je lezen op VRT Nieuws.
1: Ja, zaterdag staat hij de volgende keer op het podium in zijn tour. In Philadelphia zal dat zijn. Maar dus alleen.
2: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben, het orgasme.
3: Inderdaad, sorry, ik sla dat gedeelte meestal over, maar
2: Dat heb ik ook al over verteld.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
3: Deze week zijn we er weer vanuit het Industriemuseum in Gent met James Cook als Weekwatcher en er is live muziek van Niels de Stadsbader.
4: Radio 2 Weekwatchers.
3: Het is weer top, top, top vandaag, dankjewel mensen.
4: Live vanuit het Industriemuseum in Gent.
5: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat
8: is? En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
13: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
14: En ik nog een boterhammetje.
13: Of een nieuwe gaming-laptop.
14: Ja, allee, kom, we zijn weg.
13: Haha, nu heb ik u, hè.
15: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
16: Kijk op excellent.be.
17: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
18: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
17: Ja.
18: Wauw.
17: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
18: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
17: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
18: Om de 6 seconden?
17: Nee, 1 keer per maand.
18: Ah.
17: Meer info op luminus.be.
19: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
20: De zotste vraag van vandaag.
21: Meneer, een vraagje?
22: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
21: Ah, sportief.
22: Zeker, maar ook levensgenieter, hè.
21: Ah, dan ken je het alcoholvrije bier Sportsop.
22: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
21: Dan laten we snel gaan. Allee, lopen.
22: Ja, dag.
23: Sportsop.
24: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
25: Radio 2.
26: Elke dag telt voor twee.

0: Queen and I Want to Break Free. Dag Bram de Weerman. Goedemiddag.
1: Hey.
0: Ja, goed nieuws denk ik. Oei.
1: Ja,
2: voorlopig.
1: Dat hangt er een beetje van af. Het is 10 graden minder warm dan gisteren.
0: Ik vind dat niet zo erg.
1: Nee, vind dat oké.
0: Okay. Ik was aan het apeuren gisteren, zeg.
1: Ja, gisteren was het echt wel... Ja,
0: ik dacht, wat is dat hier?
1: Warm,
2: ja, ik denk dat iedereen datzelfde dacht. Wat is dat hier? Mm-hmm. Zo ineens... Gisteren stond er op de thermometer van mijn wagen 30 graden.
1: Ja, 29 graden luchttemperatuur.
0: Ik was het niet meer gewoon.
2: Nee.
1: Nee, het was ook maar één.

0: paar donderslagen. Ook elders kan er een buitje vallen, maar het zullen er toch minder zijn dan in Antwerpen en in Limburg. Ook vanavond nog een paar laatste buien. In de loop van de nacht al wel droger weer, bij minima van 8 tot 14 graden. En dan morgen wordt een dag met ja, en toch stilaan veel wolkenvelden. Dus zwaar bewolkt gegeven, zeker naar de namiddag toe. In het westen verwachten we al een aantal buien morgen in de loop van de dag. In het oosten houden we het dan droog tot 's avonds. Maar dan gaat er ja, een regenzone, hè, 's avonds en 's nachts van west naar oost over het land trekken. Dus overal gaan we wel wat regen krijgen. Ja. Goed voelbare wind ook, matige 4 of voor uit het zuidwesten. En temperaturen rond 18 graden. Vrijdag dan weer wat beter. Zon en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen houden we het droog, bij 19 graden. Maar dan naar het weekend toe wordt het ja, toch wel wat regenachtig. Zaterdag bijvoorbeeld vaak veel wolkenvelden. Af en toe wat gemiezer. Bij 19 of 20 graden. En dan zondag, vooral in de voormiddag, veel wolken en periodes van regen. Zondag namiddag wordt het droger. Gaat de zon erdoor komen. En dan zijn we vertrokken voor toch wel een paar dagen na elkaar. Met meestal droog weer. Zon en wolkenvelden en temperaturen in de buurt van 20 graden.
1: Nou, netjes. Ja. Dankjewel, Bram. Radio 2.

0: Bella Langley en Choosing Texas. Daan, had jij een ticket gekocht voor Westlife?
1: Nee.
0: Nee. Aan alle andere mensen die dat wel gedaan hebben en die naar de Lotto Arena zouden gaan voor Westlife, let even goed op, want jullie mogen naar een grotere zaal.
2: Westlife komt met de 25-year anniversary world tour op dinsdag 24 november naar de AFAS Dome in Antwerpen. Een onvergetelijke show vol klassiekers. 25 jaar Westlife hits. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be.
5: Peugeot. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Radio 2.

0: Dat is pas muziek, hè, Daan.
1: Heerlijk.
0: Ah, zeg. The Water Boys and the Hole of the Moon.
1: Anne? Ik wil een intieme vraag stellen.
0: Oei, oei.
1: Ja, wij werken nu al ruim 4 jaar samen. Ik vind het zelfs een beetje moeilijk om te vragen. Maar toch ga ze wel stellen, want het is voor het programma. Wat ik graag wil weten. Hoe douche jij? Wacht. Nee. Ik bedoel, is dat met een washandje? Is dat met zo'n spons? Zo'n douchespons in allerlei kleuren en rare vormen? Of is het gewoon zonder dat alles met je handen?
0: Ik doe meestal gewoon met de handen. Maar ik heb ook zo'n fluffy sponsje zo. En dat schuimt dan extra. En dat vind ik dan ook wel leuk. Dat gebruik ik soms.
1: Oké.
0: Als ik tijd heb.
1: Oké, waarom ik het vraag, er staat vandaag een artikel in de krant over hoe je je nu het best moet douchen. Is dat dus met een washandje, is dat met een spons of heb je dat allemaal niet nodig? Wel, zegt de dermatoloog in de krant, het hangt er eigenlijk vanaf hoe vuil je precies bent. Dus bijvoorbeeld ben je nu in de modder gaan rollen of in de tuin gewerkt of gaan sporten, weet ik veel. Dan kan je een washandje gebruiken of zo'n douchespons gebruiken. Dat is dan effectiever dan met je handen je douchen. En als de dermatoloog een top 3 moet maken, wanneer dat je echt vuil bent, dus echt, je gaat echt met modder en stof onder de douche staan, dan kan je dus inderdaad op 1 een washandje zetten. Werkt nog altijd beter dan op 2 een douchespons en dan op 3 je handen.
0: Ja, ik snap het wel, want je veegt het er dan echt af. Een washandje kunnen wat meer scrubben zo.
1: Ja, inderdaad.
0: Omdat je voelt je properder.
1: Je voelt je properder, omdat je denkt dat je veel meer vuil kan weghalen met zo'n stukje stof. Maar in realiteit beschadig je dan heel vaak je huidbarrière, lees ik. Want hoe ruwer, hoe meer huidcellen dat je oog ook wegscrubt. Ook met een washandje. Ja. Want dan ga je zeggen, zo vies. Ja, maar zo vies ben je eigenlijk niet, zegt die dermatoloog in de krant. Water en handen is eigenlijk al meer dan genoeg. Okay. En, zegt die dermatoloog ook in de krant, washandjes, hè. Als dat vochtig blijft en je hangt dat of je legt dat in jouw douchecel en dat blijft daar liggen, dat is een bolwerk van bacteriën, hè.
0: Oei, ja, dat gebeurt wel bij ons.
1: Ah, voilà. En die douchesponsen, hè, zo, wat is het daar, dat vormpje dat je hebt, dat wat extra schuimt, dat is vaak van plastics gemaakt. Dat breekt al eens af. En dan heb je van die microplastic deeltjes die loskomen. Dat is slecht voor jou en dat is slecht voor de natuur.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon water aan je eigen handen.
1: Juist. Zelfs zeep is niet altijd nodig, zegt de dermatoloog. Dat zegt de dermatoloog.
0: Niet overdrijven, hè.
1: Het basisvuil. Maar we zijn ook vaak niet zo vuil als dat je denkt dat je bent.
0: Ja, maar ik was mij toch wel graag met zeep onder mijn armen.
1: Ja, oké. Het mag, maar het is niet altijd nodig, zegt de dermatoloog. Tenzij dat je echt vuil bent, dan mag je echt een keer scrubben. Maar voor de rest, laat dat maar achterwege, die washandjes en die sponsen. Je hebt dat eigenlijk niet nodig. Uw handen, just fine.

0: De stilte van de stad van Dana Winner. Michael Pas, acteur, zit in Mens Erger Je Niet.
1: De podcast van Shema en Xavier.
0: Ja, je had het daar ook over de niet-stilte in een stad.
1: Ja.
0: Over geluid. Het is wel interessant en ik voelde me aangesproken.
2: Kan je er ook niet tegen geluid?
0: Eigenlijk niet.

0: Jackie Wilson en Reed Petit. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan dat de Belg fier is op zijn dier? Er zijn meer geregistreerde honden dan katten in Vlaanderen. En jullie stuurt de massaal je trouwe viervoeter via VRT Max naar ons. Ik ben bijna overtuigd om een hond te kopen.
1: Bijna. We weten ook dat je geen washandjes en sponsen nodig hebt om je te douchen, want die zijn vaak te ruw voor onze huid. Die beschadigen de huidbarrière. Gewoon met je handen wassen, dat is prima, zegt een dermatoloog, tenzij dat je een modderbad hebt genomen.
0: Ja, en dat de regels en etiketten horen bij het sauna nemen. Laat je gsm thuis, neem voldoende handdoeken mee en draag slippers. Dat maakt het prettiger voor iedereen in deze week van de sauna. Lekker zweten en heel graag tot morgen.
2: Doei.
3: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalea op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: VDK Bank. Excellent.
6: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
6: Kijk op excellent.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
8: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Goh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: B-bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Stardays. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
12: Mannekes!
13: Bompi!
12: Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
13: Oh.
14: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
12: Zo fris en stralend!
15: Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
16: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
15: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
12: Allega's!
17: Naar Gamma!
18: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance-verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Gamma, jouw verfexpert.
19: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Er gaat straks een nieuwe tentoonstelling open in het Speelgoedmuseum in Mechelen. Een doe-expo rond Stinkhond, die veel kinderen al kennen van de gelijknamige boeken. Wordt leuk.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een tandarts uit Wilrijk riskeert 10 jaar cel voor seksuele handelingen en de Europese Unie wil nog nauwer samenwerken met Canada. In Antwerpen start het proces van een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten aangerand zou hebben tijdens behandelingen. 2 jaar geleden diende een vrouw klacht in omdat haar tandarts vingers in haar keel stak. De politie vond in het onderzoek ook beelden van de tandarts die seksuele handelingen uitvoerde terwijl patiënten in de tandartsstoel lagen. Advocaat Walter Dame verdedigt 20-tal slachtoffers. Hij hoopt op erkenning.
1: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt en vandaar dat het ook wel interessant is voor al die vrouwen om antwoorden te krijgen. Want ja, goed, als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan. Het is het laatste wat je ontdenkt, dat uw tandarts zich van het masturberen is tijdens de behandeling. En dat is voor hun heel bizar. En ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag dat hoofdstuk kunnen afsluiten.
0: De tandarts, een 70er, riskeert 10 jaar cel en zou zich dan ook 5 jaar ter beschikking moeten houden van het gerecht. In Eeklo, in Oost-Vlaanderen, is een verdachte aangehouden na een steekpartij in een woning zondagnacht. Buren hadden de politie gebeld voor een ruzie op straat en even later trof de politie in een huis een zwaargewonde man aan. Die werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er werden meerdere verdachten geïdentificeerd, zegt Lisa de Wilde van het parket.
2: In totaal werden 4 verdachten gearresteerd. Het parket heeft nu ook een onderzoeksrechter gevorderd voor inbreuken op de wapenwetgeving, gewelddaden en bedreigingen met aanslagen op personen of eigendommen. 1 verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter die besliste om de man aan te houden. En verder onderzoek moet nu duidelijk brengen over de omstandigheden van het steekincident.
0: Stookolie wordt morgen duurder en haalt bijna weer het recordniveau van april. Bij bestellingen van meer dan 2000 liter kost een liter vanaf morgen bijna 1,6 euro. En dat is een stijging met bijna 6 eurocent. Diesel is vandaag ook al 6 eurocent per liter duurder geworden. De brandstofprijzen blijven stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Aan de KU Leuven is het nieuwe academiejaar officieel geopend. Dat gebeurt traditiegetrouw met een stoet van professoren in hun traditionele toga. Net zoals de voorbije jaren was er ook dit jaar opnieuw protest tijdens die stoet. Enkele tientallen actievoerders, professoren, studenten en sympathisanten vinden dat de Leuvense Universiteit alle banden met Israëlische instellingen moet verbreken door het oorlogsgeweld in de Palestijnse gebieden.
3: Omdat eigenlijk sinds dat die genocide is begonnen er heel weinig is veranderd aan de KU Leuven, jammer genoeg.
4: Omdat een instantie gelijk de universiteit, denk ik, toch wel zou als eerste zou mogen stoppen met relaties die ze hebben.
5: Ik vind dat ze veel te goedkoper vanaf komen. Van zodra dat ze zelf eventueel projecten verliezen of een goede samenwerking met Amerika op het spel zouden kunnen zetten, dan doen ze eigenlijk niks.
0: En Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil dat Canada een nieuw speciaal statuut krijgt. Dat heeft ze in haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement gezegd. Ze wil dat Canada het eerste geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Concreet wil dat zeggen dat de Europese Unie en Canada nog nauwer gaan samenwerken, zegt von der Leyen.
6: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
0: Het gaat dan onder andere over samenwerkingen op het vlak van defensie en het uitbouwen van artificiële intelligentie. We krijgen stilaan meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start opnieuw droog en zonnig. Daarna meer wolken en regen bij zo'n 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland vertraag je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
8: Vlaanderen vakantieland.
9: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
10: Radio 2.
11: Radio 2 middag in Antwerpen.
12: Weet wat er leeft in jouw buurt.
11: Els Broekman.
7: Goedemiddag en welkom.

0: The Little Talks van Of Monsters and Men. Hier nu tijd voor de grote en kleine verhalen uit de provincie Antwerpen. Met nu eerst een opmerkelijk proces. In Antwerpen is deze voormiddag namelijk een opvallende rechtszaak gestart. Een tandarts van 72 uit Wilrijk staat terecht voor aanranding en verkrachting van zijn patiënten. Hij zou jarenlang zogenoemde keelontsmettingen hebben uitgevoerd. Dat is een medische procedure die niet bestaat. Daarbij ging hij met zijn vingers diep in de keel van vrouwen en raakte daar opgewonden van. Nora Eurlings van onze VRT Nieuwsredactie in Antwerpen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Els.
0: Ja, jij staat daar aan het Vlinderpaleis in Antwerpen en hebt het hele gebeuren daar van de voormiddag gevolgd. Was de beklaagde ook aanwezig tijdens de zitting?
1: Hij is heel stil binnengekomen samen met zijn advocaat John Maas. Hij zag er eigenlijk netjes uit in pak, een hele gewone man eigenlijk. En hij heeft heel de voormiddag met zijn hoofd naar beneden geluisterd, want het waren vooral de slachtoffers die aan het woord waren eerst. Naast de beschuldigden zijn ook tientallen slachtoffers aanwezig geweest. Voor velen van hen was het natuurlijk een hele emotionele dag vandaag, dat kan je je wel voorstellen. En ze waren trouwens ook met heel veel. In totaal zijn er 70 slachtoffers geïdentificeerd tijdens het onderzoek. En een dertigtal heeft zich burgerlijke partij gesteld. Ze waren niet allemaal aanwezig, maar toch, ik denk, een dikke tiental. Mm-hmm. En het merendeel van de slachtoffers werd vertegenwoordigd door de bekende strafpleiter Walter Dame. We konden hem ook even spreken voor de start van het proces.
2: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt in... Vandaar dat het ook wel interessant is voor al die vrouwen om antwoorden te krijgen. Want ja, goed, als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan. Je moet u inbeelden dat je gedurende jaren naar uw vest- en tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkracht is geweest. Maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. En dat geeft natuurlijk een enorme schok. Het mooie is, natuurlijk dat we een procesgang hebben. Het mooie is dat er ook bekentenissen zijn afgelegd. En dat we vandaag eindelijk voor de rechter staan. En dat zal voor hun veel genoegdoening geven. Dat hoop ik toch. We zullen moeten afwachten wat dat zijn houding zal zijn. Hoe dat hij zich gaat gedragen vandaag ten opzichte van die slachtoffers. Maar voor hen is het eigenlijk een confrontatie met het ongeloof in dit dossier. Namelijk, hoe heeft dit zo lang kunnen duren? We hadden niks door, omdat je natuurlijk ook op je tandarts vertrouwt. Dat is het laatste wat je ontdekt, dat je tandarts zegt dat het masturberen is tijdens de behandeling. En dat is voor hun heel bizar. En ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag dat hoofdstuk kunnen afsluiten.
0: Ja, we hebben het al een paar keer hier over dit opvallende dossier gehad. En dat was vooral door een opmerkelijke term daarin. Keelfetischisme. Wat is dat nu precies?
1: Ja, daar ging het vandaag dus ook vooral over. Die term viel al heel snel in het voorjaar van 2025, toen de tandarts werd opgepakt. Maar het was al eind 2024 dat de bal aan het rollen ging eigenlijk. Nadat een patiënte voor het eerst klacht had ingediend. Daarop werd dan een onderzoek gestart en de getuigenissen stroomden binnen. Tijdens het proces vandaag hier werd ook benadrukt. Ja, als die eerste vrouw geen klacht zou hebben ingediend, dan zou die tandarts waarschijnlijk vandaag nog steeds bezig zijn. We hebben ook heel veel details gekregen over wat er nu precies gebeurde tijdens die behandelingen. De man raakte dus seksueel opgewonden door met zijn vinger diep in de keel van vrouwen te gaan. Terwijl hij dat deed, zou hij zichzelf ook hebben gemasturbeerd en de behandelingen ook hebben gefilmd. Sommige vrouwen zeggen ook dat ze onnodig onder narcose zijn moeten gaan. En daarover blijft de vraag vandaag ook helemaal onbeantwoord, tot nu dan toch. Want niemand weet wat er is gebeurd tijdens die narcoses. Daar heeft de tandarts in kwestie ook nog niks over gezegd. Mm-hmm. En al die dingen zijn dus jarenlang kunnen blijven doorgaan. Want de eerste klacht, Els, die gaat terug van de jaren 90.
0: Wow, dat is een heel straf verhaal. Dat moet vandaag wel een heel moeilijke dag zijn voor al die vrouwen, hè?
1: Ja, dat zeker. Het is een krachtig signaal dat de slachtoffers hier met tientallen plaatsnemen in de zittingzaal. Maar ook wel een heel moeilijke dag voor hen. Er zijn heel wat traantjes gevloeid tijdens de zitting. Maar gelukkig vinden ze ook troost bij elkaar, al die vrouwen. En advocaat Walter Dame heeft eerst zijn algemene pleidooi gedaan, zeg maar. En het algemeen gevoel onder de slachtoffers kunnen beschrijven. En daarna heeft hij elke case apart uitgelegd wat er bij elke vrouw is gebeurd. Dus voor een 20-tal vrouwen, dat is mm-hmm. Toch een heleboel. Mm-hmm. De slachtoffers die aanwezig waren, die zijn dan vooraan in de zaal komen zitten voor hun advocaat. En daardoor zaten ze ook heel dicht bij de tandarts die hen dus al die jaren al die verschrikkelijke dingen heeft aangedaan. Een heel moeilijk moment dus voor die slachtoffers, waardoor velen van hen ook naar buiten zijn gegaan tijdens de zitting om even te bekomen. En voor mij was het meest beklijvende moment toen een van de slachtoffers zelf een brief heeft voorgelezen van voor. Ze vertelde dat die keelontsmettingen voor haar als een foltering aanvoelden. En ze beschreef ook hoe zij met een schuldgevoel overbleef, wat bijna ondenkbaar is. Hè?
0: Dat komt allemaal hard binnen. Wat mogen we nog voor de rest van de dag verwachten, Nora?
1: Zoals ik al heb gezegd, vanmorgen vooral de slachtoffers zijn aan het woord geweest. Straks is nog de beurt aan het parket en de verdediging van de tandarts. Voor de rest wat we mogen verwachten, als de man veroordeeld wordt, kan hij een zware celstraf krijgen. Hij wordt vervolgd voor verkrachting, aanranding van de seksuele integriteit en het bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Want die beelden zijn trouwens ook nog gevonden tijdens het onderzoek. En voor dat alles riskeert hij zware gevangenisstraffen tot 15 jaar.
0: Oké, Nora. Erg bedankt voor je uitleg vandaar in het Vlinderpaleis in Antwerpen. Radio.

0: Jump for My Love, dat waren de Pointer Sisters met een van hun bekende hits. Opperbeste stemming vandaag in het donorcentrum van het Rode Kruis Vlaanderen in Edegem, waar we nu naartoe gaan. Dat centrum is 5 jaar geleden vernieuwd en in die 5 jaar zijn er heel veel donoren langs geweest. En dat stemt het Rode Kruis natuurlijk heel blij, vertelt woordvoerder Jan Potté.
1: In die 5 jaar tijd hebben we ongeveer een 18.000 donoren de weg gevonden naar hier. En die zijn goed in die afgelopen 5 jaar voor een grote 100.000 donaties. Dat zijn een goed 70.000 plasmadonaties en een grote 30.000 bloeddonaties. Bloed kun je 4 keer per jaar geven. Plasma kan je elke 2 weken geven. Dus dat maakt dat er heel wat mensen zijn heel veel teruggekomen. Dat is eigenlijk, voor ons is dat, voor Rode Kruis Vlaanderen is dat heel goed, want zoals je zelf weet waarschijnlijk, bloed en plasma hebben wij elke dag nodig.
0: Ja, ik ga zo dadelijk bellen met Lucien, een van de trouwe donoren die om de 14 dagen vanuit Brasschaat naar Edegem komt.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed. Goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Kom aan.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
9: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig nieuws.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, schat, ik heb het.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee.
12: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel-gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel-verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
13: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
14: If you got a problem.
15: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
13: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
16: Radio 2.

0: Tommelien Thijs, nog altijd aan bekomen, denk ik, van een ongelooflijke zilveren haar. Dit is nog eens ongewoon.
1: Ik jou maar nooit ontmoet, want nu weet ik niet hoe ik zonder moet.
0: En ik zei het net, hè. Op 5 jaar tijd zijn er zo'n 18.000 donoren langs geweest in het vernieuwde donorcentrum van Rode Kruis Vlaanderen in Edegem. Kan om de 14 dagen plasma komen geven. En Lucien Segers uit Brasschaat is een van die trouwe donoren die om de 2 weken langskomen. Lucien, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij komt al heel lang naar het donorcentrum daar in Edegem om bloed te geven, hè? Vertel eens.
2: Ja, dat is nu al ongeveer, denk ik, nu 22 jaar. Daarvoor heb ik in Brasschaat bloed gegeven. Maar ik ben dan plasma en plaatjes gaan geven. En dan ben ik overgestapt naar het donorcentrum in Edegem. En ik kom nu alle 14 dagen trouw mijn taak volbrengen en doneren. En dan ben ik de gelukkigste vrouw van de wereld.
0: En waarom is dat? Waarom ben jij zo gemotiveerd?
2: Omdat ik vind, ik ben een gezonde vrouw. En ik wil van mijn gezondheid een klein bestanddeel geven aan de mensen die het zeker nodig hebben voor terug beter te worden.
0: En wat zou je zeggen tegen de mensen die nog altijd die drempel over moeten? Want er zijn al heel veel mensen die bloed geven, die plasma geven. Maar het kan altijd nog meer, nog beter.
2: Het kan altijd meer en beter. En ik zou zeggen, twijfel niet, kom naar donorcenter. U doneert gewoon, die hangt een fantastische sfeer. U krijgt altijd een mooie kleine attentie. U wordt beloond voor de daad die u doet. En u helpt er de mensen mee. Dus twijfelt alstublieft niet. Want er zou een periode kunnen komen dat je geen donor bent, maar dat je zelfs misschien eens iets nodig hebt. Daar moet aan denken.
0: Dat is absoluut waar. En het doet ook geen pijn, hè?
2: Totaal niet. Nee, absoluut niet. En er gaat nooit niks fout. En moest er echt iets fout gaan, er is hier personeel genoeg die in de watten ligt. Alles loopt hier op uurtjes.
0: Geweldig. Ik denk dat ze bij het Rode Kruis heel blij zijn met jou en al die anderen die regelmatig komen. Lucien, bedankt voor het babbeltje en fijne dag nog, hè?
2: Dank u wel en hetzelfde voor u. Met plezier gedaan. Dag.
3: Radio 2 Middag in Antwerpen. Elsbroek.

0: Denak en Mai Sharona. Ja, Lucien, het Bras gaat net. Levende reclame voor het Rode Kruis. Als je haar voorbeeld wil volgen, ben je altijd welkom in het Donorcentrum Rode Kruis Vlaanderen. Alle info op rodekruis.be/donorportaal. En dan nu tijd voor het nieuws uit onze provincie.
1: Je luistert naar Radio 2 in

0: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. In Antwerpen is het proces gestart van een tandarts uit Wilrijk die jarenlang patiënten zou aangerand hebben tijdens behandelingen. De man van 72 zou een keelfetisch hebben en voerde zogenoemde keelontsmettingen uit bij patiënten. Een medische handeling die helemaal niet bestaat. Daarbij ging de tandarts met zijn vingers diep in de keel van vrouwen en daarbij masturbeerde hij soms. In totaal zijn er zo'n 70 slachtoffers geïdentificeerd. De Antwerpse strafpleiter Walter Dame vertegenwoordigt meer dan 20 van hen. Zij hopen vooral antwoorden te krijgen, zegt Dame.
1: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. En vandaar dat het ook wel interessant is voor al die vrouwen om antwoorden te krijgen. Want ja, goed, als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar je

0: autonome voertuigen, autonome schepen, autonome treinen efficiënter gebruik kunnen maken van onze havens, van onze infrastructuur, om te zorgen dat we uiteindelijk op een zo goed mogelijke manier die havens opereren en zo goed mogelijk die verbinden met het achterland. Dat wordt steeds moeilijker om vrachtwagenchauffeurs te vinden, moeilijker om kapiteins te vinden, maar natuurlijk ook onze infrastructuur zelf. Onze wegen zitten vol, dus als we gebruik kunnen maken op momenten dat de wegen niet vol zitten, 's nachts vanwege door er een autonome truck over te laten rijden, lost dat natuurlijk veel problemen op.
1: En ook in Dessel zijn ze bezig met technologie. Aan Tableau, het belevingscentrum over radioactiviteit, rijdt een nieuwe attractie rond, een interactieve robot. De robot heet Hugo en nodigt bezoekers uit om met hem een quiz te spelen over radioactiviteit en radioactief afval. Ingenieurstudenten van KU Leuven Campus Geel werkte 3 jaar lang aan het project. Lisa van den Abelen van Tableau is blij met de samenwerking en de nieuwe collega.
2: Hugo is een robot, een beetje steampunk outfit of look, zeg maar. En die robot rijdt rond en die gaat eigenlijk bezoekers zoeken, hen aanspreken om samen met hem een quiz te spelen. Voor die studenten was het extra interessant om echt te gaan zoeken naar oplossingen op maat van ons bezoekerscentrum. Want een robot die moet rijden in een ruimte waar obstakels staan, waar mensen rondlopen, dat was voor hen wel echt een extra uitdaging.
1: Op basis van de quizresultaten kan Tableau dan ook bekijken wat bezoekers leren uit de expo over radioactiviteit. En in het Vrijboekpark in Mechelen leren honderden kinderen vandaag fietsen. Uit onderzoek van VZW Mobiel blijkt dat 8% van de kinderen tussen 6 en 12 niet kan fietsen. Met het project Fietshelden wil de stad samen met andere partners kinderen daar 3 jaar lang beter in begeleiden. 4 Mechelse basisscholen doen mee aan het fietsproject. Deze kinderen zijn alvast goed aan het oefenen.
3: Ik kan fietsen, maar dat is gewoon als ik wil vertrekken, dat is een beetje moeilijk. Maar ik ben bij school aan het oefenen.
4: Als veel auto's, ik vind dat een beetje gevaarlijk. Ik word een beetje bang, maar ik ga elke dag naar school met de fiets en ik vind dat leuk om met de fiets te gaan.
1: We krijgen stilaan meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start opnieuw droog en zonnig, daarna meer wolken en regen bij zo'n 19 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 Nieuws.
5: En dan ook nog even naar de weg, want op de Antwerpse ring in de richting van Nederland vertraag je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
6: Goedemiddag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekmans.
5: Goedemiddag, met nu Katy Perry.

0: Katy Perry was dat. En I Kissed a Girl. Nou ja, je hoorde net dat er in de haven van Antwerpen van alles te doen is en gedemonstreerd wordt over hoe het er daar in de toekomst aan toe zal gaan met zelfrijdende auto's en van op afstand bestuurde treinen en zo. Onze stadjournalist Bente van de Keibus is daar nu. Dag Bente, vertel eens.
1: Dag Els, ja, ik sta hier inderdaad in die Antwerpse haven aan het water momenteel. En ik heb een beetje het gevoel alsof ik in de toekomst beland ben. Ze rijden hier zelfrijdende vrachtwagens rond. Er zijn hier schepen die van op afstand bestuurd worden. Of verderop heb je ook een drone zone, dus waarvan alle drones rond vliegen. Ik heb hier Jonathan van Kouwenbergen bij mij, iemand van de haven. Wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Kan je dat wat beschrijven?
2: Er gebeurt hier heel wat. We hebben het idee gehad om heel veel technologie naar hier te brengen. Vorig jaar hebben we dat voor de eerste keer geprobeerd, omdat we vinden dat het ecosysteem rond autonoom varen, rijden, vliegen wat meer aan elkaar zou mogen hangen. We denken dat we onze regio kunnen versterken door die technologieën zichtbaar te maken, tastbaar te maken, om zo hopelijk onze haven nog wat meer te innoveren.
1: Ja, allemaal heel futuristisch, alsof je in de toekomst beland bent. Voel jij dat ook zo aan?
2: Dat was ook het idee. We wilden eigenlijk een beetje een pretpark-vibe creëren, zodat de mensen ook echt excited worden door de technologie.
1: Ja, de dingen die hier rondrijden, rondvaren, wat wordt daar al van gebruikt in de haven van Antwerpen?
2: Wel, we hebben heel wat dronevluchten die beyond visual line of sight gebeuren. Hè, dus eigenlijk van op afstand bestuurd en die eigenlijk bijna autonoom vliegen. Zo hebben we 40.000 dronevluchten afgelopen jaar gehad. Dat is enorm toegenomen het laatste jaar. Daarnaast hebben we ook een 55-tal remote operated binnenvaartschepen die geopereerd worden vanuit het Antwerpse. Omdat er natuurlijk een enorm tekort is aan mensen om die job uit te voeren. En we vinden eigenlijk moeilijk die mensen om dat te gaan doen. We zijn van plan, zoals jullie weten, om onze capaciteit uit te breiden. En daarvoor zijn mensen nodig. Maar als er geen mensen meer zijn om dat te doen, dan moet je natuurlijk andere manieren vinden om dat mogelijk te maken. En dan, daarvoor komt autonome technologie echt wel in de picture.
1: Ja, dat komt dan in de picture. En nu lopen hier ook heel veel mensen rond die komen kijken naar wat er hier allemaal aan het gebeuren is. Maar kijken we dan naar een toekomst zonder dat er hier nog één mens rondloopt in de haven?
2: Natuurlijk niet. Hè. Zoals we net zagen bij OTIF. Hè. OTIF is een bedrijf dat treinen van op afstand bestuurt. Zie je dat er nog altijd mensen in control zijn of supervisen, zeg maar. Op die manier kan bijvoorbeeld in de toekomst één chauffeur misschien wel drie voertuigen monitoren. En ervoor zorgen dat we eigenlijk geoptimaliseerd aan het werken zijn.
1: Ja, Els, zoals je hoort, heel veel toekomstgerichte dingen. Echt futuristisch, zoals ik daarnet ook al even zei. Ik ga hier proberen zelfs nog in een zelfrijdende auto mee te rijden, want dat kan hier blijkbaar ook nog.
0: Oké, dat wordt nog plezant. Dankjewel voor je verslag vandaar, Bente.
1: Dank, Els.
3: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Goh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: B-bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
8: Gebeurt hier.
7: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
8: Gebeurt hier. Maar ook het
9: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
8: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
10: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Elke dag telt voor 2.
13: Radio 2.

0: Alvaro Soler, El Mismo Sol. En voilà, de zon is beginnen schijnen in Antwerpen. Bram, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Echt fijn hoor, mag blijven.
1: Ja, die opklaringen doen deugd, maar ja. de buien toch net wat minder. Hè. En we hebben er al een aantal gehad in de provincie Antwerpen. Feiten zijn de natste weerkaarten voor het noordoosten van het land. Dus voor Antwerpen en Limburg. Dus ook boven Nederland liggen nog een paar buien klaar. We gaan het dus niet volledig droog houden deze namiddag. Al zullen de droge periodes toch wel langer zijn dan de natte periodes. Maar dus een paar buien in de loop van de namiddag en ook nog vanavond. Temperaturen rond een 19 graden, dus minder warm dan gisteren, maar toch nog best aangenaam. Mm-hmm. En de wind, ja, die laat zich toch ook wel voelen. We hebben een meestal matige wind uit het westen tot noordwesten. Nu vanavond nog een paar laatste buien, maar dan wordt het droog met opklaringen. Minima liggen morgenochtend in de buurt van een graad of 12. En dan morgen, ja, in de eerste uren van de dag wellicht nog wel een beetje zon, al zullen er ook wel heel veel hoge wolkenvelden al zijn. En dan wordt het in de loop van de dag zwaar bewolkt. Hier en daar kan er wat lichte regen uit die bewolking vallen, vooral dan de morgen namiddag. En dan tegen morgenavond volgt een meer actieve regenzone van west naar oost. Dus grijzer weer voor morgen, 18 graden, matige wind uit het zuidwesten. Mm-hmm. Vrijdag dan licht wisselvallig weer, dat wil zeggen een paar buitjes, niet al te veel, maar ook een aantal mooie opklaringen bij 19 graden. En dan voor het weekend hebben we opnieuw regenzones in petto. Dus op zaterdag betekent dat meestal grijs weer, vrij veel wolken. Een goed voelbare wind ook, af en toe wat gedruppel. En dan zondag voor de middag gaat een meer actieve regenzone over het land trekken. Met dan daarachter voor zondagnamiddag mooie opklaringen bij 19 graden.
0: Oké, dat wordt dan een mooie afsluiter van het weekend. Ja. Dankjewel voor de update, Bram.
1: Dag gedaan.

0: Het is onze Radio 2 topsong hè, deze week. Niels de Stadsbader die onderweg terugblikt op zijn relatie met Nele en vooral op wat er kan overblijven wanneer een liefdesrelatie eindigt. Maar de liefde en het respect voor elkaar niet verdwijnen. Heel mooi, deze onderweg. En dan ga ik nu naar het Speelgoedmuseum in Mechelen. Want daar gaan ze over een dik uur een nieuwe tentoonstelling openen. En die draait rond Stinkhond. Directeur Nick de Meester, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Voor wie hem nog niet mocht kennen, wie is Stinkhond?
1: Stinkhond is een humoristisch, kleurrijk personage uit de gelijknamige boekenreeks van uitgeverij Lando. Een hele fijne... stinkende hond, zal ik maar zeggen.
0: Ondanks het feit dat hij stinkt, is hij toch leuk.
1: Ja, zeker. Het is een hond met heel veel vrienden. Zijn beste vriend is Plattekat. En hij gaat eigenlijk heel vrolijk door het leven. En zijn vrienden en vriendschap is het belangrijkste voor hem.
0: Ja, de boeken van Stinkhond worden veel gelezen. De hond komt nu tot leven, bij wijze van spreken, in een nieuwe tentoonstelling daar bij jullie in het Speelgoedmuseum. Wat mogen we daarvan verwachten, van die tentoonstelling?
1: Het is een hele interactieve doe-expo. Hè. Dus het is niet zozeer dat we er veel collectiestukken over laten zien. Het is eigenlijk een stinkhondwereld die we tot leven brengen. En we halen de personages naar het Speelgoedmuseum Mechelen. Dus die wereld kunnen onze bezoekers gaan ontdekken en allerlei opdrachten doen en spelletjes spelen. En daarnaast is er ook een soort parcours doorheen de vaste opstelling van het museum. Een zoektocht over Stinkhond. We hebben een vaste expo die we doorheen het jaar laten zien. En we hebben eigenlijk de wereld van Stinkhond ook daar doorheen geweven. Ja, dus de bezoekers krijgen een boekje en gaan dan op zoek naar allerlei leuke zaken in het museum zelf.
0: Is toch de bedoeling dat jullie kinderen willen stimuleren om door die tentoonstelling ook weer de boeken te gaan lezen? Zo'n beetje een wisselwerking tussen de bibliotheek en het Speelgoedmuseum?
1: Ja, zeker is dat onze bedoeling. Hè. Het is alsmaar meer een uitdaging geworden om kinderen aan het lezen te krijgen en of te houden. Wij willen daar zeker ons steentje in bijdragen in ons museum. Hè. Ons thema leent zich daar ook heel goed voor. Uh-huh. En daarvoor werken wij inderdaad ook samen met de bibliotheek van Mechelen, het Predik Heren. Hele leuke, fijne jeugdafdeling hebben zij ook. En samen met hen is er ook een wandeltocht doorheen de stad zelfs uitgewerkt.
0: Ah ja, want we gaan Stinkhond ook tegenkomen buiten het museum, hè?
1: Ja, inderdaad. Je kan bij ons een plantje krijgen in het museum, maar je kan het ook krijgen bij het Predik Heren, de bibliotheek. En ook bij Visit Mechelen. Dus daar kunnen mensen naartoe om een plantje te krijgen. En kunnen ze eigenlijk ook de stad Mechelen verkennen, op zoek gaan naar allerlei leuke zaken die in de wereld van Stinkhond zich situeren.
0: Ja, voortaan is Stinkhond voor niemand nog een onbekende. Als we naar Mechelen komen, we komen hem zeker tegen. De tentoonstelling gaat ook een hele tijd lopen. Hè, dus.
1: Inderdaad, wij openen vandaag, 16 september. En de tentoonstelling loopt tot en met 3 januari. Dat is het einde van de kerstvakantie.
0: Voilà. Dankjewel voor de uitleg. Fijne dag nog.
1: Ja, dat is heel graag gedaan.

0: Hansen en Mbop. Meer van dat, de ene hit na de andere, voor ieder wat wils. Daar zorgt Brahim zo dadelijk voor in Radio 2 Hitmix. Ik wens je nog een mooie woensdag.
1: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
2: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
1: Och, jongen, serieus?
3: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
4: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukens erbij.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Een heel goedemiddag. Woensdag, werkweek, doormidden. En straks mag ik jou weer de middag laten beleven met Radio 2 Hitmix. Na 1 uur al een parel.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een tandarts uit Wilrijk riskeert 10 jaar cel voor seksuele handelingen en de Europese Unie wil nog nauwer samenwerken met Canada. In Antwerpen is het proces gestart van een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten aangerand zou hebben tijdens behandelingen. 2 jaar geleden diende een vrouw een klacht in omdat haar tandarts vingers in haar keel stak. In het onderzoek vond de politie ook beelden van de man die seksuele handelingen uitvoerde terwijl patiënten in de tandartsstoel lagen. Uiteindelijk hebben zich meer dan 70 slachtoffers gemeld. Advocaat Walter Dame verdedigt een 20-tal van die slachtoffers.
1: Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar je vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren aan een stuk door die keelfetischisme verkracht is geweest. Maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. En dat geeft natuurlijk een enorme schok. En dat is voor hun heel, heel bizar. En ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag dat hoofdstuk kunnen afsluiten.
0: In Eeklo in Oost-Vlaanderen is een verdachte aangehouden na een steekpartij in een woning zondagnacht. Buren hadden de politie gebeld voor een ruzie op straat en even later trof de politie in een huis een zwaargewonde man aan. Die werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er werden meerdere verdachten opgepakt, zegt Lisa de Wilde van het parket.
2: In totaal werden 4 verdachten gearresteerd. Het parket heeft nu ook een onderzoeksrechter gevorderd voor inbreuken op de wapenwetgeving, gewelddaden en bedreigingen met aanslagen op personen of eigendommen. 1 verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter die besliste om de man aan te houden. En verder onderzoek moet nu duidelijkheid brengen over de omstandigheden van het steekincident.
0: Bij de opening van het academiejaar aan de KU Leuven heeft rector Severin Vermeire herhaald dat de studenten uit Gaza die een studiebeurs hebben ook echt naar België moeten kunnen komen. De federale regering helpt die studenten niet, omdat ze onder andere vrezen dat de studenten hier asiel zouden aanvragen en hun familie naar België zouden halen. De rector vindt het niet kunnen dat mensen in nood voorwerp worden van politieke spelletjes, zegt ze.
3: We zijn best wel een beetje boos met de Belgische rectoren en ook wel verontwaardigd over wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld. En we hebben toch wel wat het gevoel dat die studenten wat gegijzeld worden en dat ze het slachtoffer zijn van politieke spelletjes. En daar kunnen we echt niet akkoord mee gaan.
0: In Gazastad zijn nu al zeker 20 mensen om het leven gekomen nadat een gebouw van 6 verdiepingen is ingestort. Bij de doden zijn ook 5 kinderen en meer dan 100 anderen zijn nog vermist. Het gaat om een gebouw dat eerder door Israël werd aangevallen, maar nog overeind stond. De bewoners waren gewaarschuwd dat er mogelijk problemen waren met de stabiliteit van het gebouw, maar door een tekort aan slaapplaatsen in Gazastad waren er wel tientallen mensen op het moment van de instorting aanwezig. En Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil dat Canada een nieuw speciaal statuut krijgt. Dat heeft ze in haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement gezegd. Ze wil dat Canada het eerste geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. En concreet wil dat zeggen dat de Europese Unie en Canada nog nauwer gaan samenwerken, vertelt Heidi van Rompuy, die voor ons in Straatsburg is.
4: Von der Leyen wil dat de EU samen met Canada haar defensieindustrie uitbouwt, dat er meer energie en kritische grondstoffen worden uitgewisseld. En ze wil ook samen concrete projecten opzetten, bijvoorbeeld rond de veiligheid in het Noordpoolgebied en rond Groenland en rond de fabricatie van batterijen. De timing van deze aankondiging is ook niet toevallig, want Canada zit midden in een handelsoorlog met de VS en is dus op zoek naar nieuwe partners zoals de EU. De Canadese premier Carney is trouwens zelf ook hier in Straatsburg en dat is toch een belangrijk signaal.
0: We krijgen stilaan meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start bewolkt en droog. Na de middag regen bij 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Sophie. Er staat er eentje voor je klaar die je nooit in de steek laat. Maar eerst gaan we naar de weg. Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je nu 20 minuten van Sint-Anna-Linkroever tot Borgerhout. Richting Gent komt er 10 minuten bij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de buitenring dan nog tot slot. Rond Brussel is in Groot Bijgaarden een ongeval gebeurt op de linkerrijstrook. Uitkijken daar.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

Rick Astley. Ja, gisteren nog bijna in t-shirt. Vandaag precies weer lange mouwen. Ja, zo'n woensdag waarop je even niet weet welk seizoen het eigenlijk wil zijn. Rick Astley, die zat exact in deze periode in 1987 gewoon te schitteren op nummer 1 in Engeland met deze Never Gonna Give You Up. En nu, Judith, die You Did Not Sign Up For This. Klinkt alsof je niet goed weet waar we hier eigenlijk zijn beland nu.

ik voel dat dus ook echt, hè. Heerlijk bericht van Valerie, die stuurt: als ik deze Abel met onderweg hoor, zit ik onmiddellijk terug op de schoolbanken. Ja, ik dus ook, Valerie. Als ik hem hoor, die Abel met onderweg, dan zit ik zelfs in de muziekles op school. Wij moesten die onderweg toen op blokfluit leren spelen. Maar, spoiler, het is nooit echt goed gelukt. Nee, het is moeilijk ook, hè. Jaren later trouwens ontdekt dat Joris Razenberg, de zanger van Abel, zelf leerkracht is geworden en onder andere muziekles geeft. En zo belandt die song dan toch opnieuw in een klaslokaal. Nu naar de Scorpions. Dit is Send Me an Angel. Een heel goede middag daar. Wise man.

0: zie hem glunderen en genieten, Philippe, via de berichten hier, VRT Max, Radio 2. Mooie muziek. Het zou wel zijn, Philippe. Ook speciaal voor jou, uiteraard, vriend. Zometeen, heel simpel, gewoon dansen.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
9: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
8: Vogels spotten in een natuurpark.
10: Schat, kijk daar, kijk daar.
11: Je jacht ze weg.
8: Of met het gezin op citytrip gaat.
12: Schoon stad, hè.
13: En helemaal niet ver.
8: Je vindt het allemaal in...
14: Vlaanderen Vakantieland.
8: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
15: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
16: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
17: Mannekes! Bompie! Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
18: Ho!
17: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
18: Zo fris en stralend!
17: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
19: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
17: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
18: Allega's!
20: Naar Gamma!
21: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: Gamma, jouw verfexpert.
22: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
23: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
24: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
23: Tot 10 jaar?
24: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
23: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
24: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Bam.
1: Ja, ze heeft het allemaal. Soul, pop, jazz en R&B. En ze is van bij ons.
0: Straf, hè?
1: Birte met Till We Meet. En zometeen, dan wordt het water een pak heter. Maar eerst gaan we naar de weg samen. Antwerpse ring richting Nederland. Daar vertraag je nu 20 minuten van het Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent komt er 10 minuten bij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En naar Antwerpen nog 10 minuten extra daar op de E313. Dat is vanaf Ranst.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Level 42. Hot water. Goh. Het is echt genieten dit, hè. En nu een beetje uitblazen met Gene Thomas. En voor haar komt er nu aan...

0: maar twee woorden, Gene Thomas. En zometeen ook eentje met twee woorden uit de 90s. En dan weet je misschien al genoeg.
1: Warmte. Rust. Herbronning. Detox.
2: Het is Nationale Sauna Week bij Radio BNE.
1: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
2: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
3: It's a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh, oei, mijn enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Laat, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè? Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Is er een volledig overzicht?
7: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
10: Klaar?
9: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
10: Ja?
9: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
10: Nog mee?
9: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
10: Gaat het nog?
9: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
10: Kortom?
9: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
9: Peugeot.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Okay. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
13: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
14: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
13: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
14: Hallo.
13: Kijk op telenet.be / voor je zaak.
15: Radio 2.
16: Radio 2.

0: Yo man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ice, Ice Baby. Vanilla Ice. En die baslijn herken je meteen natuurlijk. Under Pressure van Queen en David Bowie. Daar komt hij uit. Vanilla Ice bouwde daar dus begin jaren 90 een van zijn grootste hits rond. En naast muziek is hij volop actief in de vastgoedhuizen kopen, verbouwen en weer verkopen. En nu van de 90s nog wat verder terug met deze Down on the Corner.

Staccato, 1, 2, 3, 4. Zo'n song die meteen blijft hangen zonder dat er heel veel voor nodig is. En nu eentje uit de 80's waarbij je bij die eerste tellen al meteen voelt waar hij naartoe wil. Hola, dit hier jongens. The Style Council, Shout to the Top.

0: Shepherd, Learning to Fly.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud.
6: Curiosity.
7: Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: De tijd vliegt als het plezant is met al die hits al helemaal. Straks nog meer songs om jouw woensdagmiddag goed te beleven. Met na 2 een song helemaal voor jou.
11: Elke

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant was er vanmorgen vroeg om 5 uur een ontploffing aan een huis. Bij de aanval werd vuurwerk gebruikt. De bewoners, zijn moeder en haar zoon waren thuis, maar niemand raakte gewond. Er is wel veel schade aan het huis, want de voordeur vloog in brand.
1: Ik ben direct naar beneden gesprongen. Allee, ik ben naar beneden gegaan in de living en ik vond er allemaal een stukje van niks. Ja, wat is dat nou? Wow, kijk, ik ben totaal slechtziend. Hè. Mijn zoon zegt, maar je moet niet naar beneden gaan, want de trap is vol van die stukken van de deur.
0: Ook enkele auto's in de buurt liepen schade op door de ontploffing. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. Al zeker 22 vluchten van de Ierse lage kostenmaatschappij Ryanair op de luchthaven van Charleroi zijn vanavond en morgen vroeg geschrapt. Dat komt door een staking bij luchtverkeersleider Skies, die vanavond om 10 uur start. De luchtverkeersleiders gaan elke avond van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens staken door een conflict met de directie over nachtpremies. En ze doen dat elke avond tot 10 oktober. In totaal zullen meer dan 800 vluchten hinder ondervinden. Zo'n 750 scholieren en studenten hebben vanmiddag opnieuw betoogd in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De Waalse gemeenschap wil met verschillende maatregelen de komende jaren 300 miljoen euro in het onderwijs besparen. Zo moeten leraren meer uren presteren per week. Deze betogers vinden de besparingen geen goed idee.
2: We zijn studenten van een conservatoire. Onze studies worden ook duurder, dat is 300% meer eigenlijk. We zijn echt ongerust of we kunnen werken als leerkracht.
3: Zoals je ziet, hier is een heel jong doelpubliek die hier aanwezig is. Veel studenten die voor de eerste keer op straat komen. Dus het is heel belangrijk dat we blijven doorgaan om duidelijk te maken dat dit niet kan.
0: En de Europese Commissie komt met een groot plan om ons in de toekomst beter voor te bereiden op een hittegolf. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg. De bedoeling is dat er onder andere een beter waarschuwingssysteem komt en dat er meer geïnvesteerd wordt in verkoeling. De commissie gaat ook 100 risicogebieden aanduiden die het zwaarst te lijden hebben onder de hitte om die eerst aan te pakken, zei von der Leyen in haar toespraak.
4: It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed. Honourable members, there can be no repeat of this summer.
0: Von der Leyen benadrukte in haar toespraak ook dat de Europese Unie zo snel mogelijk het gebruik van olie en gas moet afbouwen. We krijgen stilaan meer wolken met straks enkele buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start bewolkt en droog, na de middag regen bij zo'n 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel Sophie. Zometeen naar 2001, eerst naar de weg. E17 richting Frankrijk staat een half uur file van Waregem tot Deerlijk. Er is een ongeval gebeurd. Antwerpse ring richting Nederland vertraag je zo'n 20 minuten. Van Sint aan de Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten erbij. Dat is van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Naar Antwerpen dan 20 minuten extra op de E313 vanaf Ranst. E313 richting Lummen, daar staat in Ranst een defect voertuig op de spitsstrook. En op de E40 richting Gent is inter nat de oprit versperd door een defect voertuig.
6: Radio 2 Hitmix.

tussen de berichten staat hij ook te stralen. Onze Jan Seynaven weer op weg om klanten blij te maken. All For You van Janet Jackson. Zusje van Michael Jackson. En als je deze hoort, dan zie je de videoclip toch weer bijna voor je. In 2001 ja, ging je nog gewoon in première op MTV. En alleen dat al brengt je terug naar die tijd. Leuke herinnering. En van die leuke herinnering met Janet Jackson naar nog een herinnering. Maar dan van Wim Soetaar. Dit is zijn nieuwste.

Ik zie je. Stefan uit Eken zit hoog en droog in de vrachtwagen, stuurde een bericht door. Tijdens de pauze zie aan het meegenieten van deze uit de 80's. Wat een hit. Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Ja, heel duidelijk was hij erover. Everything But The Girl zit met een ander gevoel. Daar ontbreekt er iemand. Dit is Missing.

0: the 90s. Everything but the girl met Missing. Zometeen eentje die afscheid nemen ja, toch een beetje moeilijk vindt.
1: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
3: Nu, volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
4: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
3: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
12: Mannekes!
13: Bompie!
12: Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
13: Oh.
12: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
13: Zo fris en stralend!
12: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
13: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
12: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
13: Allega's!
14: Naar Gamma!
15: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Elke dag telt voor twee.

Gloria Gaynor. Ja, ze kreeg dat afscheid maar niet over de lippen. En straf trouwens. Never Can Say Goodbye was oorspronkelijk van de Jackson 5. Gloria maakte er een paar jaar later helemaal haar eigen disco-versie van. Marten Hoogkramer dan. Ja, die gaat voor iets compleet anders. Zwembroek aan en gaan. Maar goed gezind gaan we er wel van worden. Dit is Ik Ga Zwemmen.

Bam, wat een song. Love Me Till The End. Terry Swims, nieuwste, komt trouwens ook naar ons land. En volgend jaar, in maart, dan gaat hij de AFAS Dome onveilig komen maken. Zometeen draait alles rond Ene Louis. Maar eerst gaan we naar de weg. Antwerpse ring richting Nederland. Daar vertraag je intussen zo'n 20 minuten van Sint aan de Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent komt er 10 minuten bij. Van Antwerpen-Noord tot Deurne. Naar Antwerpen een kwartiertje extra op de E313 vanaf Massenhoven. Buitenring rond Brussel, daar vertraag je zo'n 10 minuten van Zaventem tot Machelen. En er rijden geen treinen tussen Hasselt en Landen.

Leuk dat je luistert. Fred hier, tussen de berichten. Ik ben fan van deze. Merci om het te draaien. Ja, brother Louie Louie Louie. Juist, Modern Talking. Pure 80's. En nu wil Tura met iets dat op een woensdag altijd van pas komt. A hope doet leven.

0: Wat een muziek. Wiltura, Hoop doet leven uit de 90's. Zometeen eentje waarmee België ooit heel Europa meekreeg.
1: Alt, tenor, sopraan.
2: Bariton, bas.
1: Of wil je het samen even uitzoeken? Iedereen is welkom bij Star to Sing.
2: Ontdek volgende week het plezier van samenzang tijdens open repetities, singalongs, proeflessen en workshops in heel Vlaanderen en Brussel.
1: We geven nu zaterdag het startschot onder de Stadshal in Gent met een fantastisch samenzangmoment met Ronnie Mossuze en Zize Zingen.
2: En een live uitzending van Radio 2 Weekend. Luister of kom langs vanaf 1 uur.
1: Meer info op VRT Max.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
6: Ben je op zoek naar je eerste job?
7: Zo klaar voor.
6: Of is het tijd voor een carrière-switch?
7: Ja, zo klaar voor.
6: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
7: Zo klaar voor.
6: Stel binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet de werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
10: If you got a problem.
11: Ik probeer hier foto's van de wereld door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
12: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imos Koopman!
15: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
16: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
15: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
17: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
15: Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
20: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
21: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.

Louis Gnoté, Rhythm Inside. En bij deze hier zit ik meteen weer in het Idol 2003 avontuur. Sex Bomb was toen het nummer waarmee ik de jury overtuigde en bij de laatste 10 geraakte. Ah, memories. Tom Jones, Musty, Sex Bomb.

Camille. Magie. Leuk. Thibault Timmerman heeft genoten. Merci om Camille te draaien. Nee, merci om te luisteren. En voor mij is dit ook wel een beetje magisch. Een van de beste rapsongs ooit toch wel. En Stevie Wonder zit er ook een beetje in. Dit is Gang.

1995. Ja, ik hoorde deze voor het eerst als soundtrack van Dangerous Minds met Michelle Pfeiffer. Mocht je die nog niet hebben gezien, echt wel een aanrader. Goeie film. Coolio, Gangsta's Paradise, nu Reggie en Terry B.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Heb jij moeite met het lezen van kleine en grote letters? Kom dan naar de Sensotech Open Deurdag.
2: Sensotech heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotech Open Deurdag op vrijdag 25 september in Antwerpen.
1: Meer info op sensotech.be.
3: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe belevingstoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten.
4: Maak elk...
5: Papa, is het nog ver?
4: Momenten, Max.
6: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
7: En uiteraard...
5: Stoppen!
7: Geplaag.
6: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
4: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
6: de max.
8: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
9: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
8: Och, jongen, serieus?
10: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Straks na 3 uur door met een van mijn favoriete songs uit de 80's. Maar echt waar, en als je de intro hoort, ja, dan weet je het meteen. Ja, let op.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij brouwerij Palm in Steenhuffel in Vlaams-Brabant dreigen 33 jobs te verdwijnen door een herstructurering. Op dit moment werken in Steenhuffel 147 mensen. De brouwerij wil een deel van de activiteiten verhuizen naar een andere plek binnen de groep. Concreet gaat het om de afvulactiviteiten voor flessen en vaten. De brouwer wijst er ook op dat de biermarkt in België en West-Europa sterk onder druk staat en dat daardoor besparingen nodig zijn. Al zeker 22 vluchten van de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair op de luchthaven van Charleroi zijn vanavond en morgen vroeg geschrapt. Dat komt door een staking bij luchtverkeersleider Skies die vanavond om 10 uur begint. De luchtverkeersleiders gaan elke avond van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens staken door een conflict met de directie over nachtpremies. Ze doen dat elke avond tot 10 oktober. In totaal zullen meer dan 800 vluchten hinder ondervinden. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant was er vanmorgen vroeg om 5 uur een ontploffing aan een huis. Bij de aanval werden vuurwerkprojectielen gebruikt. De bewoners, zijn moeder en haar zoon, waren thuis, maar niemand raakte gewond. Er was wel veel schade aan het huis, want de voordeur vloog in brand.
1: Ik ben direct naar beneden gesprongen. Allee, ik ben naar beneden gegaan in de living en ik vond er allemaal een stukje van niks. Ja, wat is dat nou? Wow, kijk, ik ben totaal slechtziend. Hè. Mijn zoon zegt, maar je moet niet naar beneden gaan, want... De trap is vol van die stukken van de deur.
0: Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. En in de haven van Antwerpen kan je nog de hele dag naar zelfrijdende auto's en van op afstand bestuurde boten en vrachtwagens gaan kijken. Daar wordt de autonome technologie van de toekomst voorgesteld. Die moderne technologie gaat alsmaar belangrijker worden voor de haven, zegt topman Rob Smeets.
2: Laten zien dat we met autonome voertuigen, autonome schepen, autonome treinen efficiënter gebruik kunnen maken van onze havens, van onze infrastructuur, om te zorgen dat we uiteindelijk op een zo goed mogelijke manier die havens opereren en zo goed mogelijk die verbinden met het achterland. Dat wordt steeds moeilijker om vrachtwagenchauffeurs te vinden, moeilijker om kapiteins te vinden. Maar natuurlijk ook onze infrastructuur zelf. Hè. Onze wegen zitten vol. Dus als we gebruik kunnen maken op momenten dat de wegen niet vol zitten, 's nachts vanwege door een autonome truck over te laten rijden, lost dat natuurlijk veel problemen op.
0: Er zijn meer wolken op komst met straks ook enkele buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start bewolkt en droog. Na de middag regen bij zo'n 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie. Naar de weg, Antwerpse ring richting Nederland. Daar vertraag je nu zo'n 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent komt er 10 minuten bij, van Antwerpen-Noord tot Deurne. Naar Antwerpen 10 minuten extra daar op de E313 vanaf Massenhoven. En op de buitenring rond Brussel kwartiertje file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
4: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
5: Hitmix.
4: Brian.
3: Jawel, aanwezig. En iets over drie begin ik met eentje waar ik zelf maar zo goede herinneringen aan heb. Verdorie, Survivor, Eye of the Tiger. En daarna met ons Stella naar Boston.

Even uitblazen met Stella Lefty en Boston. En als ik Bart Herman hoor met Ik ga dood aan jou, moet ik denken aan In the Mix. Ja, aantal jaartjes terug. Programma gemaakt samen met Bart Herman, iconen. Zometeen Dua Lipa, maar eerst dus

0: van je hart.
1: Alles behalve zinloos lawaai, wel een pracht van een lied. Bart Herman, ik ga dood aan jou. Trouwens, zinloos lawaai, heb je daar soms last van? Zo'n kwartere Bosch jetski op zee, Ferrari die precies heel de straat moet laten weten dat hij er is. Michael Pas, die ergert zich deze week aan dat zinloos lawaai. Doet hij bij Shema en Xavier. Een mens erger je niet. Je vindt de podcast via Radio 2 op VRT Max. En nu Dua Lipa.

0: Zometeen de Sound of the 70s.
1: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
2: Inderdaad, sorry. Ik slaap op gedeelte meestal over, maar ja.
3: Dus, ja. Dat heb ik ook al over verteld.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
2: Deze week zijn we er weer vanuit het Industriemuseum in Gent met James Cook als Weekwatcher en er is live muziek van Niels de Stadsbader.
4: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het is weer top, top, top vandaag. Dankjewel, mensen.
4: Live vanuit het Industriemuseum in Gent.
5: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Radio 2. Radio 2.

Gevaarlijk dit, hè? Je kan er de hele dag mee in je hoofd blijven rondlopen met Blondie. Heart of Glass. Ook de favoriet van onze vriend Luc lees ik tussen de berichtjes hier. Heerlijk. Kijk, van zo'n plaat krijg je echt spontaan zin in zon. Ja, zo'n terrasje, zonnebrilletje en dan gaan en niks moeten. Zeker op een woensdag waarop het weekend nog net niet dicht bij genoeg voelt. Maar hey, geen paniek. We helpen de week gewoon een klein duwtje in de juiste richting. Lisa Lewis die doet er nog wat zee en strand bij, zie.

Even wegdromen bij Three Doors Down met Here Without You. Ik zie dat Janine het Haltert goed bezig is, hè? Aan het wandelen, 8 kilometer, ja dat, met Radio 2 in de oortjes. Leuk, hot chocolate. Janine, die gaat je zo meteen helpen. Eerst nog even de mensen en vrienden op de weg helpen. Daar intussen op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je zo'n 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 15 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel komt er nog 20 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.

0: Wondermooi. 26 september staat hij op het Curiosity Festival in Wetteren. Raymond van het Groenewoud met twee meisjes. En zometeen, ja, dan hopen Charles en Eddie dat je hem vooral gelooft.
1: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, klinkt goed, hè?
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar 4,35 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn.
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Radio 2.

uit de 90s. What a Light to You, Charles and Eddie. Wat een vibe, maar een lied vooral. Shawn Mendes, die was amper 18 toen hij in 2017 opnieuw een dikke hit te pakken had met deze There's Nothing Holding Me Back.

Deze live versie van Niets houdt me tegen kan je nog steeds herbekijken via VRT Zomer, heet op VRT Max. En Sonja die vraagt in de VRT Max-app of Niels, de stadsbader, vandaag ook nog langskomt. Lieve Sonja, jawel. Vandaag straks tussen 5 en 6 hoor je Niels samen met David.

Huey Lewis in the News, Heart and Soul. Bijna 4 uur, David van Oten. Gem, ja, die helpt je straks weer door de spits. En ik krijg vandaag dus bezoek van onze Radio 2 topsong himself, Niels de Stadsbader. Die komt langs. Nu nog voor jou, net voor 4, Snow Patrol. Veel plezier.

0: vanavond op VRT1.
1: Zijn wij simpel volk? Ik weet het niet. Denken ze nog altijd dat wij niet naar school geweest zijn? Of dat wij niet werken voor ons geld? Mm-hmm. Ik weet het niet wat ze denken. En ik zou graag aan iedereen willen laten zien wie dat ik echt ben. Want ik ben niet marginaal.
0: Op VRT1 leer je de straffe vrouwen van de kermis kennen. In Crystal. Op VRT Canvas is er voetbal met Anderlecht tegen Lyon in de Europa League. En op VRT Max kan je nu de volledige docuserie Terugdelta kijken. Veel kijkplezier straks.
2: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
3: Verica Bank.
5: Mannekes,
6: Bompie,
5: kijk eens mijn nieuwe kamer.
6: Oh.
7: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
5: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
7: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
5: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
8: Allega's.
9: Naar Gamma.
10: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlijk inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlijk.be.
12: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
14: En Brahim gaat nu ook even zijn kennis testen op degroteverkeersquiz.be. Hij kan er een mooie nieuwe elektrische fiets mee winnen. En jij ook. Waag je kans.
15: Elke dag telt voor 2.
14: En Mona is weer onderweg naar 2 luisteraars die elkaar hebben uitgedaagd.
16: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij brouwerij Palm in Stenenvel in Vlaams-Brabant dreigen 33 van de 147 jobs te verdwijnen door een herstructurering. De brouwerij wil de afvulactiviteiten voor flessen en vaten geleidelijk verhuizen naar andere plaatsen binnen de groep. Palm doet dat ook voor andere brouwerijen. Volgens het bedrijf zijn besparingen nodig omdat er minder bier wordt gedronken, zegt woordvoerder Peter Bullens.
17: Onze brouwerijsector wordt eigenlijk geconfronteerd met een dalend bierverbruik en veranderende consumptievoorkeuren. En dat leidt tot overcapaciteit in West-Europa, ook in België. En ook in Stenenvel worden we daarmee geconfronteerd, omdat toch een aantal opdrachten voor derden aanzienlijk zijn verminderd.
16: Het parket vraagt 5 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor een voormalige tandarts uit Wilrijk die jarenlang tientallen patiënten aangerand zou hebben. Meer dan 20 vrouwelijke patiënten stelden zich burgerlijke partij op het proces dat vandaag is gestart in Antwerpen. Ze verklaarden dat de tandarts zogezegd een keelontsmetting bij hen moest uitvoeren, waarna hij met zijn vingers in hun keel drong. Op beelden nadien bleek dat de tandarts zichzelf tegelijk ook bevredigde. Op dit moment is de advocaat van de tandarts aan het woord. En David belt zometeen naar VRT-collega Maite Piese in Spits om te horen wat er vandaag al allemaal is verteld op dat proces. En al zeker 22 vluchten van de Ierse lage kostenmaatschappij Ryanair op de luchthaven van Charleroi zijn vanavond en morgen vroeg geschrapt. Dat komt door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Die start vanavond om 10 uur en duurt tot 8 uur 's morgens en dat al zeker elke avond tot 10 oktober. In totaal zullen meer dan 800 vluchten hinder ondervinden. En de Iraanse overheid heeft misdaden tegen de mensheid begaan, tegen zijn eigen burgers, in het optreden tegen betogingen na de dood van een meisje. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een nieuw rapport van meer dan 1000 pagina's. Amini kwam vandaag exact 4 jaar geleden om het leven na een confrontatie met de politie omdat ze haar hoofddoek niet juist droeg. Vertelt Wies de Grave, directeur van Amnesty International in België.
6: Wij hebben heel gedetailleerd gedocumenteerd hoe burgers na de moord op Mahsa Amini in 2022 het slachtoffer werden van vreselijke mensenrechten schendingen, moorden, foltering, verkrachting, gedwongen verdwijning. En we tonen aan dat dit geen geïsoleerde incidenten waren, maar deel van een systematische aanval op burgers, geleid en gestuurd door het staatsapparaat in Iran. En zo komen we tot de conclusie dat de autoriteiten in Iran misdaden tegen de mensheid hebben gepleegd tegen hun eigen bevolking.
16: Amnesty heeft ook 87 mensen aangeduid binnen de Iraanse overheid die verantwoordelijk zijn voor de misdaden. Vanavond is er lokaal nog kans op een bui in het noorden of noordoosten bij temperaturen tot 20 graden. Morgen staat bewolkt en droog. Daarna nog meer wolken en kans op regen en tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.
14: Dankjewel Sophie. En goedemiddag Mona.
8: Hey David.
14: Hallo, ben je al bij onze luisteraars?
8: Ik moet nog een kleine 6 minuten rijden.
14: Oké, maar er staat niet zoveel file geloof ik op de wegen.
8: Nee, het is vooral rond de Antwerpse ring en daar moet ik vandaag gelukkig niet langs. Dus op de Antwerpse ring naar Nederland vertraag je 1,5 uur. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Rond Brussel op de buitenring 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En elders zijn er enkel kleine vertragingen.
9: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
18: Radio 2 Spits.
19: David van Oetegem.
14: En Mona van het Verkeer. Naar wie ben je precies onderweg vandaag, Mona?
8: Naar papa Alex en dochter Astrid in Meissen.
14: Oké, veel succes.
18: WRT Radio 2.
14: Ze mogen het straks tegen elkaar opnemen. In onze grote verkeersquiz hier in Radio 2 Spits.

0: Tiffany. I think we're alone now. In Leuven zijn de bewoners niet meer alleen. Het academiejaar is daar gestart. Eindelijk weer wat ambiance.
1: Wel, ik moet zeggen, als burger van Groot-Leuven vind ik het een verademing. Wanneer dus al die studenten gaan toekomen. Ze hebben mij gezegd, een 60.000, dat brengt toch leven in de brouwerij. En niet zo aangenaam als bijvoorbeeld 's middags langs de straat te wandelen met allemaal terrasjes, zodat de studenten dan aangenaam zitten te keuvelen en zo.
0: Laat het keuvelen beginnen, maar niet te luid alsjeblieft.
1: Het enige nadeel is een beetje dat nachtlawaai.
0: Oh ja, en wat is ons nog opgevallen vandaag? Wel ja, dat de burgemeester van Houthalen-Helchteren nu 40 kilometer te snel reed in de bebouwde kom, maar toch niet gestraft wordt omdat hij ook parlementariër is en dus onschendbaar. En het strafste van al, hij heeft al 112 verkeerboetes op zijn naam staan. Politierechter Ariane Braccio legt uit hoe dat komt, dat er nu pas uitkomt van al die boetes.
2: Pas wanneer iemand een overtreding pleegt die dermate ernstig is dat ze zal vervolgd worden voor de politierechtbank, pas dan komt zo'n dossier bij een parketmagistraat terecht en zal die vervolgen voor de rechtbank. En ook dan pas is er zicht op al die voorgaande die nooit in een dossier gekomen zijn die tot bij de parketmagistraat geraakt is.
0: Al die andere boetes waren dus niet ernstig genoeg om tot bij het parket te geraken. Die laatste dus wel, maar geen straf, want onschendbaar. Zet toch wel wat kwaad bloed bij velen. Ondertussen heeft burgemeester Alain IJzermans deze namiddag ook spijt betuigd op zijn Facebookpagina, zie ik. Strijden voor verkeersveiligheid in onze gemeente begint bij mezelf, schrijft hij. Ik heb jullie vertrouwen op dat vlak geschaad en zal er alles aan doen om dat in de toekomst terug te winnen. Dit zal niet meer gebeuren. Ik ga ook vrijwillig een verkeersveiligheidscursus volgen. Een online mea culpa dus, maar aan de reacties op zijn Facebookpagina te lezen vinden toch heel wat mensen dat die spijt wel erg laat komt na 112 overtredingen. Misschien moet ik Mona ook eens naar hem sturen.
3: Elke dag
0: telt voor twee. Om zijn verkeerskennis ook eens te testen. En die verkeersveiligheidscursus, ja, dat zal wel moeten, hè.

0: Shakira en Burna Boy. Dai dai, we hadden het daarnet al even over parlementaire onschendbaarheid en de voordelen daarvan voor snelheidsduivels. Maar er heeft zich vannacht ook een drama afgespeeld in de gebouwen van het Vlaams parlement. Vlaams belangpoliticus Frederik Erens heeft een hele nacht vastgezeten in een van de toiletten daar. Ja, voordat hij naar huis ging gisteravond, besloot hij nog even zonder smartphone naar het toilet te gaan. Maar bij het sluiten van de deur brak het slot opeens af. Hij is beginnen te roepen, maar iedereen was al weg. En ja, daar zit je dan helemaal vast en alleen. Wat doe je dan zo'n hele nacht?
1: Nadenken en vooral zen zijn. Want het heeft geen zin om u te ergeren. Wat ik vooral gedaan heb is, in het begin erger je een beetje, maar dat heeft geen zin. Dat is blijven kloppen natuurlijk, hè, tot dat hoop dat iemand zou komen. Ik hoopte dat er bijvoorbeeld een MP zou passeren nog s'nachts langs de verdiepingen. Hmm. Maar dat is ook allemaal niet gebeurd. Ik heb eigenlijk geluk gehad deze ochtend om 6:00 dat de poetsvrouw daartoe kwam. Toen zag ik ineens het licht aangaan in het toilet en dan wist ik, oké, de redding is nabij.
0: Gered door de poetsvrouw. Ook wel even naar het ziekenhuis gemoeten daarna, omdat hij onwel geworden was. Er was weinig lucht. Hij heeft geprobeerd om 2 gaten in de deur te maken, ook 's nachts voor wat extra zuurstof. Dat zei hij vanmiddag bij Radio 2 in Vlaams-Brabant. Ja, dat zijn dan blijkbaar toiletten zonder ventilatie in het Vlaams parlement. Bah. Wil je niet meemaken, toch? Zo'n claustrofobisch kot. Een hele nacht heeft daar bijna 12 uur in vastgezeten. Heb jij zelf ook al eens in zo'n situatie gezeten? Jezelf opgesloten? Wat heb jij toen gedaan? En hoe is het afgelopen? Laat het mij maar weten via Radio 2 op VRT Max. Ik ben benieuwd.

0: zonder telefoon op het toilet is nog erger. Gelukkig is het niet op een vrijdagavond gebeurd. En Eugène die vraagt zich af of die mens dan niet ergens thuis werd verwacht. Of woont hij volledig alleen? Ja, dat is ook een goede vraag. Straks hebben we het over de tandarts met de zelfverzonnen keelontsmettingen. Zijn proces was vandaag. Eens horen wat daar allemaal gezegd is geweest.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Elke dag telt voor 2.
9: Radio 2.

0: Hij heeft gelijk, het was weer een mooie dag. We gaan straks te horen krijgen wat we nog mogen verwachten buiten qua weer dan. Michael Bublé, maar even naar Antwerpen nu. Daar is het proces bezig tegen de tandarts-paradontoloog uit Wilrijk, die de keelfetischist nu wordt genoemd ondertussen. Dag Maite Pissens.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Van VRT Nieuws, jij bent er live bij voor dat proces. Nog even heel kort Maite, maar hoe ging hij juist te werk, die keelfetischist?
1: Ja, dat hebben we hier vandaag tijdens de zitting uitgebreid gehoord van de advocaten van de vele slachtoffers. De tandarts deed wat hij zelf keelontsmettingen noemde. Een soort zelfverzonnen behandeling. Opvallend, hij deed die behandeling ook alleen bij vrouwen. En die keelontsmettingen die hielden in dat hij met zijn vingers diep in de keel een patiënt dus drong, terwijl die dus plat in zijn tandartsstoel lagen, tot zij zelfs moesten kotsen of braken. Er zijn ook beelden van gevonden van die zogezegde behandelingen, want hij filmde die zelf. Die beelden, op die beelden was dan nadien ook te zien dat hij tijdens die behandelingen zichzelf bevredigde onder de tandartsstoel, terwijl hij met zijn andere hand dus de keel van patiëntes aanraakte.
0: En er zijn ook slachtoffers bij die onder volledige narcose gebracht werden, heb ik gehoord.
1: Ja, enkele slachtoffers hebben zich nadien ook gemeld dat zij voor een bepaalde behandeling onder volledige narcose zijn gebracht. Nu, dat zal wel in het ziekenhuis plaatsgevonden hebben. Dat was niet in zijn tandartspraktijk. En daar is het helemaal natuurlijk zijn woord tegen dat van de slachtoffers. Want die slachtoffers waren zich nergens van bewust. Maar het is pas nadien, toen deze zaak in de aandacht is gekomen, dat die patiëntes dachten, ik heb mij eigenlijk wel heel vreemd gevoeld na die narcose. Ik had pijn op plekken waar ik misschien geen pijn hoorde te hebben. Mm-hmm. En dat zij zich ook nu burgerlijke partij hebben gesteld. Ja. Maar dat is dus een beetje afwachten wat de rechtbank daarvan gaat weerhouden.
0: Meer dan 75 mogelijke slachtoffers. Die kwamen vandaag ook zelf aan het woord. Maite, welke getuigenis blijft jou het meest bij?
1: Ja, er waren een 15-tal vrouwen zelf aanwezig en sommigen hebben inderdaad zelf het woord genomen. Heel krachtig was het moment dat een van de vrouwen haar voormalige tandarts rechtstreeks in het gezicht aansprak. Ze had het over een afschuwelijk misbruik van vertrouwen dat ze in hem had als arts. En ze zei, ik was uw prooi, u een seksueel roofdier.
0: Mm-hmm. En heeft hij zelf al iets kunnen zeggen op dit proces?
1: Hij is nog niet aan het woord geweest. Hij kreeg de kans helemaal in het begin van de zitting, maar hij wenste toen niks te zeggen. Normaal gezien krijgt hij op het einde van de zitting, die normaal gezien ongeveer rond deze tijd afgelopen zou moeten zijn, nog eens het woord. Maar we zullen afwachten of hij nog iets zegt.
0: Oké, dan ga ik je niet langer meer ophouden, Maite, dat je dat kan horen, ook eventueel. Maar wat riskeert hij misschien nog heel kort als straf?
1: Het Openbaar Ministerie, het parket, is al aan het woord geweest. Zij vragen 5 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. Maar de rechter kan daar eventueel nog boven gaan. Dat moeten we zien. De uitspraak zal volgen over enkele weken.
0: Ja, maar toch heel bizar. Volgens mij is het de eerste keer dat we zoiets meemaken in België, zo'n geval van aanranding op die manier.
1: Er zijn wel al enkele zaken bekend. Heel recent was er ook nog een grote zaak in de aandacht van een gynaecoloog in Tienen, die heel veel onnodige behandelingen en onderzoeken zou gedaan hebben, maar dat onderzoek loopt nog. Maar inderdaad met een tandarts en op deze grote schaal, dat is toch ongezien, denk ik.
0: Oké, dankjewel Maite Pissen van VRT Nieuws en succes dan nog in de rechtbank.
1: Dankjewel. Radio.

0: Cuzo Swenty Bolt. Ja, welkom in de wereld van de fetishen. Blijkbaar bestaat er inderdaad zoiets als een kokhalsfetish. Ik heb het even opgezocht, niet dat het mij interesseert, maar dat is dus iets waarbij iemand seksuele opwinding ervaart door het zien kokhalzen van een partner. En blijkbaar hadden we dus daarmee te maken vandaag.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Enfin, daar in Antwerpen toch in de rechtbank. Nu het nieuws uit onze buurt.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. Het Openbaar Ministerie vraagt 5 jaar cel voor de tandarts uit Wilrijk met een keelfetisj, waarvan de helft met uitstel onder voorwaarden. De man van 72 staat terecht voor aanranding van meer dan 70 vrouwelijke patiënten over een periode van 30 jaar. Hij voerde zogenoemde keelontsmettingen uit bij zijn patiënten, een medische behandeling die helemaal niet bestaat. De procureur tilt er zwaar aan dat de tandarts nooit hulp zocht voor zijn probleem. In de haven van Antwerpen zal er dit najaar voor het eerst een vrachtwagen rijden zonder chauffeur. Die zal containers transporteren tussen een depot in Calo op linkeroever en terminals op rechteroever. Dat maakte de haven van Antwerpen vandaag bekend tijdens een top rond nieuwe technologieën. Op termijn wil de haven die zelfrijdende route uitbreiden naar Gent en Rotterdam. De haven zegt dat snelle actie nodig is, want over een paar jaar dreigt een zwaar tekort aan vrachtwagenchauffeurs in Europa. En Essen geeft het gemeentebestuur negatief advies over de bouw van een windturbine aan Schliek. Die zou bijna 200 meter hoog worden, maar staat volgens de gemeente op de foute plek, midden in een open landbouwgebied ver van het bedrijventerrein. Tijdens het Openbaar Ministerie, of onderzoek beter, kwamen bijna 300 bezwaren binnen. Vanmiddag is ook een petitie tegen de komst van de windmolen overhandigd aan de burgemeesters van Essen en Kanthout. Rudy Broos van het actiecomité.
3: Net voor ik naar hier kwam, hadden 1202 mensen de petitie ondertekend. 75% van de mensen die getekend hebben komen uit Essen. Bovendien nog eens 19% komen uit Kalmthout. We veronderstellen uit Nimoeren, dat hier vlakbij ligt. Dus dat wil zeggen dat meer dan 90% van de mensen die ondertekend hebben echt hier wonen en er niet mee akkoord zijn dat deze windmolen hier komt.
2: De uiteindelijke beslissing ligt nu bij Vlaams minister Jo Broens en die wordt verwacht tegen eind november. In Hoogstraten hebben Pokémon-fans vandaag uren in de rij gestaan om speciale kaarten te kunnen kopen voor de 30ste verjaardag van de Pokémon-kaarten. Aan de gespecialiseerde verzamelaarswinkel Flashcard stonden vanmiddag al tientallen fans aan te schuiven. Deze mensen hadden er heel wat voor over om de speciale kaarten te pakken te krijgen.
4: Ik had speciaal voor vandaag verlof gekregen. Of ja, genomen. Dus zijn we dan allerlei toch nog gaan zoeken waar dat ze vandaag wel nog voorraad hadden, waar dat we terecht konden.
5: Voor mij persoonlijk is het altijd een base set Charizard art die ik probeer te bemachtigen. Wie weet zit het erin, maar er is ook een kans dat ik een paar van de boxen sealed kan houden.
6: Het is toch een gegeerd gegeven en dat konden we niet missen.
2: We krijgen stilaan meer wolken met enkele buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start bewolkt en droog. Daarna krijgen we regen tot 18 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: En de files, Mona.
7: Op de Antwerpse ring naar Nederland, daar vertraag je een half uur. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Bij Sint-Anna-Linkeroever goed uitkijken, want er is hinder door een defect voertuig. Richting Gent 25 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpen-Haven een kwartier extra. Rond Brussel op de buitenring verlies je 25 minuten met filegolven. Dat is tussen Sint-Stevenswolde en Wemmel. Elders zijn er kleinere vertragingen en er rijden geen treinen tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas. Er zijn wel vervangbussen.
0: Het is mooi om je bezig te zien ook, Mona.

0: En ook complimenten voor jou dus eigenlijk, hè?
1: Stiekem wel.
0: Heb jij al lang je rijbewijs?
1: Oei, inderdaad, even denken, 40 jaar.
0: Dat wil zeggen dat het voor jou ook al even geleden is dat die verkeersregels nog eens werden opgefrist.
1: Toch wel, maar ook ten tijde van het lesgeven heb ik ook mee opgefrist, dus iets minder lang dan 40. Maar,
0: en wat denk je van Astrid haar rijstijl? Of wat was de reden waarom dat je haar eigenlijk wou uithaken op dit moment?
1: Wel, ik heb haar zo goed leren rijden dat ze mijn rijstijl heeft overgenomen en die is nogal vlot, moet ik zeggen. En daarom dat ik dacht, misschien de kans zit erin om een rijvaardigheidscursus te vinden, dat ik dacht van, dat kunnen we beide gebruiken.
0: Oké, Astrid, wat voel je daarbij als je vader zegt een vlotte rijstijl?
2: Ik vind dat perspectiefverschil. Ik denk dat ik gewoon rij zoals het moet. 50-50 en 70-70. Maar niet iedereen rijdt zo, dus dan valt dat soms een beetje op.
0: En wie denkt er dat er gaat winnen van jullie beiden?
2: Ik denk papa.
0: Ja?
2: Ja, hij is veel beter in zo'n dingen.
0: In zo'n ding?
2: De regeltjes echt. En ook weten waar, dat gaat hij beter in zijn. En mijn broer is 2 jaar jonger en hij heeft het toen nog kunnen doen. Dus hij heeft eigenlijk...
0: Ah ja, twee stappen voor.
2: Ja.
1: Any excuse.
0: Ah, voilà. Ja. Kijk, David, het wordt spannend tijdens de grote verkeersquiz zometeen.
3: We zullen het straks horen, inderdaad.

0: programma komt binnenkort bij jou in de buurt.
1: Ik weet het. Mag zeggen niet.
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Check de volledige kalender op VRT Max.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 20% korting op je keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
10: Klaar?
9: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
10: Ja?
9: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
10: Nog mee?
9: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
10: Gaat het nog?
9: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
10: Kortom?
9: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
9: Peugeot.
11: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Britney Spears. Week van de mobiliteit. We spelen de grote verkeersquiz in Radio 2 Spits met luisteraars die zich via VRT Max kandidaat hebben gesteld, zelf een uitdager hebben mogen kiezen en akkoord gingen met een bezoek van Mona van het Verkeer. Die zit nu bij vader en dochter op de achterbank. Hoe zit het daar, Mona?
1: Ja, klopt. Ik zit in de auto samen met papa Alex en dochter Astrid. En die beginnen eigenlijk een beetje samen te spannen tegen de grote verkeersquiz. Het is zo van, oh, kan jij dan heel snel antwoorden? Dan lijkt het alsof ik het antwoord ook wist. Maar eigenlijk wist ik het niet. Dus zo'n dingen beginnen ze te zeggen tegen elkaar. Het is tijd dat wij beginnen aan de grote verkeersquiz. Ze krijgen 5 vragen. Ze krijgen ook meer keuzeantwoorden. Elk heeft een toeter waarop ze dan onder het snelst toeteren en het antwoord zeggen. Let's go. Vraag nummer 1. Helpt het om iets vettigs te eten om sneller nuchter te worden als je gedronken hebt? A. Ja, dat versnelt de afbraak van alcohol. B. Nee, dat maakt geen enkel verschil.
2: B.
1: Zeer correct, Alex. Vraag nummer 2. Je staat met pech langs de autosnelweg en je wacht op de hulpdiensten. Waar wacht je het best? A. Je blijft vlak bij je voertuig. B. Je blijft in je voertuig. C. Je gaat achter de vangrail staan.
3: Ja, C.
1: Zeer juist, Astrid. Vraag nummer 3. Je hebt autopech en je stapt met je gezin uit op de pechstrook van de autosnelweg. Wie moet verplicht een fluohesje dragen? A. De bestuurder. B. Elke inzittende. C. Niemand. Dit is niet verplicht.
3: Elke inzittende.
1: Nee, dat is fout. Het is de bestuurder. Het spijt me, Astrid. Vraag nummer 4. Mag je je baby voorin in de wagen vervoeren? A. Nee, je moet je baby altijd op de achterbank vervoeren in een geschikt autostoeltje. B. Ja, op voorwaarde dat de airbag is uitgeschakeld en de baby in een geschikt autostoeltje zit.
2: A.
1: Nee, het is B. Het spijt me. 1-1. Spannend. De laatste vraag. Vraag nummer 5. Heb je een rijbewijs nodig om met een elektrische step te rijden? A. Ja, minstens een bromfietsrijbewijs. B. Nee, maar je moet minstens 16 jaar oud zijn. C. Nee.
2: B.
1: Ja, dat is juist. Dat wil zeggen dat papa Alex gewonnen heeft.
2: Ja, dank je.
1: Wat denk je?
2: Het was een nipte winst.
1: Ben je trots op je dochter?
2: Zeker, in ieder geval. Ongeacht het resultaat. Ja, ik heb het gedaan.
1: Oké, Astrid, wat denk jij?
3: Als iedereen fluohesjes zou dragen, is dat ook goed. Hè. Dus ik denk, niet verloren.
1: Veiligheid boven alles.
3: Echt,
1: nu krijgen jullie van mij allebei een rijvaardigheidscursus. Jullie mogen met 2 een dag opnieuw leren rijden eigenlijk een beetje. Wat denk je daarvan?
2: Ik ga dat ten volle benutten. Beloofd.
1: Dat is goed. Astrid, wat denk jij van dat leuke vader-dochter-moment?
3: Het is een heel leuke cadeau. Zeker leuk om te delen ook samen.
2: Ja, inderdaad.
1: Ah wel, kijk. Ik ben blij voor jullie en ik wens jullie heel veel plezier op die rijvaardigheidscursus van Jesco.
3: Dank je wel.
2: Dank je wel. Ja.

0: Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. Zou het kunnen dat we het beste van deze week hebben gehad al?
1: Vanavond ziet er zeker niet slecht uit. En vrijdag wordt ook nog een mooie dag. Ah, ja. En zondagnamiddag weer een mooi droog moment.
0: Maar gisteren was het heel tof, hè?
1: Ja, gisteren was het echt wel 29 graden hebben we dan gehaald. Vandaag was het koeler, hè? 19 graden hebben we gehaald met veel buien in het oosten van het land. Dus Antwerpen en Limburg, daar kregen ze af en toe toch wel de volle lading. Terwijl in het westen, daar viel er een enkel buitje, maar daar was het toch meestal droog met zon en stapelwolken. Nu, in de komende uren kan er overal nog wel een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen gaan we het droog houden. In de loop van de nacht wordt het dan overal droog, bij minima van 8 tot 14 graden. En dan morgen, ja, we gaan nog wel droog starten, maar vanaf het westen gaan er meer en meer wolken binnenkomen. Dat zijn de voorbodes liever van een regenzone die er zit aan te komen. Die regenzone die gaan ze morgen, vooral in West-Vlaanderen, later ook in Oost-Vlaanderen, toch een groot gedeelte van de dag al voelen. Veel wolken daar, af en toe wat lichte regen. Terwijl meer naar het oosten, daar blijft het droger, met stilaan dan ook wel wat meer wolkenvelden. En dan tegen morgenavond, ja, dan gaat de echte storing binnenkomen. Dan verwachten we dus periodes van regen van west naar oost. Dus de meeste regen is voor morgenavond bij temperatuur rond 18 graden. En ja, toch ook wel een goed voelbare wind altijd. Zeker aan zee, daar kan die vrij krachtig gaan waaien. Vrijdag dan weer een betere dag. Zon en wolkenvelden op de meeste plaatsen. Droog weer bij 19 graden. En dan voor het weekend opnieuw twee regenzones. Op zaterdag het warmtefront. Dat is dan typisch zwaar bewolkt weer en wat licht gedruppel. Maar dan op zondag voormiddag het koufront. En dat is dan meer actieve regen. Dus zondag voormiddag ziet er nat uit. Maar zondag namiddag wordt het droog, zonnig. En dan zijn we vertrokken voor een droge periode van een paar dagen.
0: Oké, heel goed. Dankjewel, Bram.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Er waren nog eens tijden daar in Xanadu, Olivia Newton-John en de Electric Light Orchestra.
1: Radio 2 Spits. Radio
0: 2. En van de discotheek naar de paardenstal. Kan er nog wel bij, voor het hier 5 uur wordt. Dasha, not at this party.

0: gaan.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.
3: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukenstapdij.
4: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
5: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
6: Zwijg, Kieke.
4: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
5: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
6: Verdomme, Kieke, hou op met die flabbergap.
4: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Likken we van die spijker, zegt.
7: Maak elk.
8: Ha, maar ik ben helemaal nog niet moe.
7: Momenten, Max.
9: Oh, niet zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
7: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
9: de max.
4: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
10: Nu kunnen we samen lezen.
4: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
11: Kan je nog lang lezen?
10: Denk het wel. Hè?
4: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
11: We hebben deze nacht tot 11:30 zitten lezen.
10: Gezellig, hè?
4: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gedicht!
12: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
13: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
12: Och, jongen, serieus?
14: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
15: Ja, en kijk eens hoe hier weer is vandaag, mijn spitsbroeder.
16: Yes. Ah, dag iedereen.
15: Niels de Stadsbader, tof zeg.
16: Ja, we gaan weer
15: samen, presenteren en je hebt weer twee verrassingen mee.
16: Twee liedjes die de mens nog niet hebben gehoord.
15: Ah, en die we nu in Radio 2 Spits voor de allereerste keer gaan loslaten
16: in
15: Vlaanderen. In première, absoluut.
17: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. We gaan naar het proces tegen een oud tandarts uit Wilrijk die verschillende vrouwen zou hebben aangerand. En opvallend veel tieners en 70-plussers hebben zich vorig jaar aangesloten bij een sportclub. Het parket vraagt 5 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor een voormalige tandarts uit Wilrijk die jarenlang tientallen patiënten zou hebben aangerand. Maite Piessen volgde vandaag de start van het proces in Antwerpen.
18: Ik was uw prooi, u een seksueel roofdier. Dat zei een slachtoffer hier vandaag zelf recht in het gezicht van haar voormalige tandarts. De man voerde volgens meer dan 70 patiënten en het parket jarenlang verzonnen behandelingen uit, die hij zelf keelontsmettingen noemde. Daarbij stak hij zijn vingers diep in de keel van zijn patiëntes in de tandartsstoel. Op beelden die nadien in het onderzoek op zijn computers gevonden zijn, bleek dat hij ondertussen zichzelf ongemerkt bevredigde. Advocate Sanne de Klerk vertegenwoordigt een van de slachtoffers.
19: Dat die slachtoffers pas vandaag zien dat het een veel groter geheel is, dat ze niet alleen zijn. Vele van hen hebben zich ook lang alleen gevoeld. Want het is een zware dag voor hen. Ze moeten vandaag die feiten ook voor een stuk herbeleven.
18: Volgens het parket is er sprake van verkrachting. Het vraagt 5 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel.
17: De uitspraak volgt over enkele weken. Bij brouwerij Palm in Steenhuffel in Vlaams-Brabant dreigen 33 van de 147 jobs te verdwijnen door een herstructurering. De brouwerij wil het vullen van flessen en vaten verhuizen naar andere plaatsen binnen de groep. Volgens het bedrijf is dat nodig omdat er minder bier wordt gedronken. Palm blijft wel zeker bier brouwen in Steenhuffel, zegt woordvoerder Peter Bulens.
20: Brouwen van bier van onze Belgische bieren blijft in België in Steenhuffel. We hebben hier een rijke traditie in het brouwen van speciaal bier. Dus dat blijft sowieso in België, in Steenhuffel. En ook ons distributiecentrum en de blikkenlijn blijft ook in Steenhuffel.
17: De sportclubs in Vlaanderen doen het beter dan ooit. In 2025 is een recordaantal van bijna 1,5 miljoen Vlamingen lid geworden van een sportclub. Dat is voor het vierde jaar op rij een record. En dat is ook 1,8% meer dan het jaar daarvoor. En die stijging is vooral te danken aan tieners, twintigers en 70-plussers die meer zijn gaan sporten bij een sportclub. Padel is de sport met het grootste aantal nieuwe leden, gevolgd door tennis en dans. En deze jongeren van een padelclub in Gentbrugge zijn blij dat hun sport zo populair is.
0: Ik ben ermee begonnen omdat mijn mama, papa, ik en zus eens één keer zijn gaan padellen. Ja, ik vond het eigenlijk heel leuk en toen hebben mijn mama en papa mij daarvoor ingeschreven en ik ben eigenlijk gewoon blijven doen.
1: En een club spelen is leuk omdat je dan verbonden bent met elkaar en niet te veel achter je scherm of zo zit. Dan kan je rustig met andere mensen in contact komen.
10: Het is een teamsport en je kan samen spelen. Zo, als je een match wint, is het leuk om met twee in een team te winnen.
17: September is de maand van de sportclub. En de Iraanse overheid heeft misdaden tegen de mensheid begaan tegen zijn eigen burgers in het optreden tegen betogingen na de dood van een vrouw die haar hoofddoek niet op een correcte manier droeg. Amini kwam vandaag exact 4 jaar geleden om het leven. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International allemaal in een nieuw rapport van meer dan 1000 pagina's. Amnesty heeft 87 mensen aangeduid binnen de Iraanse overheid die verantwoordelijk zijn voor de moorden op en mishandeling van duizenden burgers, zegt Wies de Grave, directeur van Amnesty International België.
21: Dat zijn mensen die echt mee de bevelen gegeven hebben voor die repressie tegen demonstranten in Iran. En we noemen hen met naam en toenaam en we dringen erop aan dat zij gerechtelijk vervolgd worden. Want we zien nu dat de mensen die verantwoordelijk waren voor die misdaden in 2022 niet alleen nog steeds die functies bekleden of zelfs opgeklommen zijn in de hiërarchie en dus beloond zijn voor hun misdaden.
17: Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden nog kans op een bui. Morgen eerst droog met af en toe wat zon en vooral veel wolken. In de loop van de dag gaat het regenen. In het oosten blijft het wel bijna de hele dag droog. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: En Mona, zit je daar nog altijd in die auto in Meissen?
22: Ik ben nu verplaatst naar mijn eigen auto.
15: Oké.
23: Okay. Mona!
15: Ja, Mona, kijk.
23: We missen jou.
22: Dag Niels.
15: Is hij nog een fan van jou?
16: Ja, de grootste.
22: Ah, dag Niels.
15: Mona heeft daar net de grote verkeersquiz gespeeld met 2 luisteraars.
16: En?
15: Ja. Ja, dat moet jij ook eens doen. Je moet ook eens gaan. Niels, je moet naar degroteverkeersquiz.be gaan en daar jouw eigen kennis over de verkeersregels testen.
22: Ah ja, ik ben benieuwd. Dat wil ik wel eens weten, hoeveel hij zou scoren.
15: Plots werd het heel stil.
24: Ja,
15: het
24: zal weer volkomen kijken.
15: Ik ben benieuwd. Doe maar een keer. We willen wel je punten weten. En we willen ook de files graag horen, Mona.
22: Ja, die kan ik je geven. Want op de Antwerpse ring naar Nederland vertraag je nu 1,5 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Bij Sint-Anna-Linkeroever nog altijd hinder door een defect voertuig. Richting Gent, 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de A12, een kwartier extra vanaf Antwerpen-Haven. Rond Brussel op de buitenring verlies je 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woerden en Wemmel. Richting Kortrijk op de E17 tussen Zwijnaarden en de Pinte, hinder. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder enkel kleinere vertraging. En er rijden opnieuw treinen tussen Antwerpen, Berchem en Sint-Niklaas.
15: Oké. Okay.
25: Radio 2 Spits.
17: David van Oetegem.
15: En Niels de Stadsbader ook weer in jouw spits. Radio 2. Die was al aan het glunderen met dat goede nieuws over de padelclubs ook.
24: Ja, dat is waar. Padel doet het goed. Maar de leukste club is die in Berla.

0: No stress, no worries, One Republic. En Niels, proficiat, want je bent topsong ook geworden bij
1: Zalig,
0: de twee deze week met Onderweg.
1: Ja, ik ben daar zelf heel blij mee. En wie ook heel trots is, is Nele. Hè, want Nele is natuurlijk de persoon waar ik het nummer voor geschreven heb. Mijn ex-vriendin. En ik ben nu Peter van haar kindje. En dat is een hele liefdevolle song geworden. En het is ook heel tof dat het dan zo omarmd wordt door de mensen. Dus ja. Nele en ik zijn heel blij.
0: Een hele sympathieke die Nele.
1: Een hele sympathieke,
0: ja. En we hebben ze vorige week ook gehoord hier in dit programma.
1: Zeker.
0: Maar goed, gaan we ook deze keer tickets weggeven, Niels? Voor
1: heel graag.
0: Albumvoorstelling.
1: Duo-ticket.
0: Duo-ticket weer, ook zoals vorige week. Heel goed.
1: Zeker.
0: Zeker blijven luisteren naar Radio 2 Spits vanavond. Vorige week hoorden we naast Onderweg ook al Hoogtevrees.
1: Klopt.
0: En vandaag ook weer twee nieuwe nummers uit dat album.
1: Yes. Straks, hoe doe je dat? Maar beginnen vandaag doen we met Snelweg.
0: Oké, en waarover gaat die song?
1: Wel, ik heb geleerd, David, om te lachen met de dingen die mij vroeger boos maakten. Want dat kan soms eens deugd doen, dat weet iedereen om eens goed te wenen bijvoorbeeld. Maar eens goed lachen met uw miserie, dat helpt dus ook. In de periode dat er bijvoorbeeld veel over mij geschreven werd in de pers, was dat uiteraard niet tof. Maar nu besef ik ook dat de mensen de volgende dag er hun patat aan opschillen, bijvoorbeeld. Toen mijn loft afbrandde. Ja, maar dat is ook zo.
0: Ja, ja.
1: Toen mijn loft afbrandde, bijvoorbeeld, en ik alles kwijt was, was dat uiteraard even heel zuur. Ik had daar 12 jaar gewoond, dus dat was wel iets. Maar toen ik onlangs verhuisde en besefte dat ik niet mijn zware meubels moest sleuren, wij ook geen verhuisfirma moesten inhuren, en wij gewoon alles in één keer in de remorque van mijn onkel Geert konden steken, kwam ik er dus ook achter dat zo'n brand eigenlijk zijn voordelen heeft. En zo probeer ik ermee om te gaan.
0: Sorry, ja.
1: En
0: ja,
1: meestal lukt dat. En dat is eigenlijk een beetje de boodschap van het liedje. Je kunt blijven achteruit kijken, maar er is maar één weg die telt en dat is de weg vooruit. Vandaar dus Snelweg.
0: Oké, we zullen eens luisteren. Dit is hem dus. Snelweg, de nieuwe van Niels de Stad.

0: Oh, het is ook al snel gedaan.
1: Het is snel weg, hè?
0: Dus ik vind het een perfect nummer voor ook in een drivetime-programma zoals Radio 2 speelt.
1: Ah, voilà.
0: Oh, leuk. Weg, gaspedaal, ik hoor allerlei...
1: Het wordt het eerste nummer op de plaat, trouwens. Als je naar het album gaat luisteren binnenkort, is dit de opener. Omdat het eigenlijk een beetje omschrijft. Het is een soort van samenvatting, zeg maar, van de afgelopen jaren, ja, vind ik.
0: Dat is altijd een moeilijke beslissing, toch? Welk nummer je dan als eerste op zo'n album gaat zetten?
1: Klopt, want je wil niet al je kruid verschieten. Toch wil je ook de mensen niet doen weglopen. Want er komen nog 12 songs, hè, zo dat.
0: Hallo, is er nog iemand aan het luisteren?
1: Ja, nee, maar dus daarom... Het wordt de eerste.
0: Ja, geef een teken van leven misschien via VRT Max. Het Radio 2 kanaal is de place to be als je ons een berichtje wilt sturen. Want dat is toch altijd spannend voor jou.
1: Om te weten wat de mensen ervan vinden.
0: Ah ja, het is de eerste keer dat het uitgezonden geweest is ook.
1: Absoluut.
0: Op een radiostation.
1: Het grootste van Vlaanderen.
0: Dat ging net zetten. Ja. Het minste radiostation nog. Maar goed, het komt dus ook terecht op jouw album. Zo kan het dus ook. Komt uit op 2 oktober en je gaat dat dus ook officieel voorstellen.
1: Klopt.
0: In 2 grote theaters. Eén is al uitverkocht, dat heb je al gezegd. Hè? Was het Antwerpen of Gent is uitverkocht?
1: Op 24 oktober staan we in de Capitool in Gent. Die is helemaal uitverkocht. Ja. Op 3 oktober, onze eerste albumvoorstelling, zijn er nog een paar laatste plekjes. Dus als er mensen zouden zijn die zoiets hebben, we hebben nog geen plannen, of die denken, die muziek valt eigenlijk best wel mee, dan zijn ze zeer welkom. En dan kunnen ze best een tickets bestellen via livenation.be.
0: Voilà.
1: Of ze blijven luisteren.
0: Oh, wel ja, want we gaan er dus ook 2 weggeven weer. Hè? Heel goed.
1: Yes.
0: Oké. Straks nog een nieuw nummer uit dat album. Maar eerst Men Without Hats, nu onder meer nog de Safety Dance. We

0: Olivier en Niels zo... Is er al iets binnengekomen? Is er al iets binnengekomen?
1: Ah ja, maar ik ben benieuwd. Hey, hè, ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar heel goede commentaar allemaal. Het is een fantastisch nummer. Wat een leuke meezinger. Top, top, top nummer. Wauw, Snelweg. Heel mooi, prachtig. Heel benieuwd naar de rest van het album. Helemaal fan van de melodie, zei Elisa Buijs. Ja, ik zei het daarnet ook al, mm-hmm. Niels. Ik vind dat een heel catchy nummer ook weer geworden is. Dat op jouw nieuwe album zal terechtkomen. Mark uit Brugge, die zegt... Allee, Niels kan meer dan alleen oh, oh, oh, oh.
1: Dank u, Mark.
0: Ja, fantastisch gedaan. Michel zegt, tegenslagen zijn uiteraard spijtig, maar het is zo essentieel om vooruit te blijven kijken en die focus op de toekomst te houden. Niels, jouw nummer vormt hiervoor een uitstekend vertrekpunt.
1: Ah, dat is lief.
0: Mooi gezegd ook.
1: Dat is ook zo.
0: Ja, mooie boodschap vindt ook Marleen Brakke hier. Ella Marie zit ook op de snelweg, zegt Goedele hier. Dat zal familie van haar zijn die onderweg is.
1: Dan hoop ik dat ze niet aan het rijden is terwijl ze zijn best. Of ze zou wel eens van de snelweg af kunnen gaan.
0: En Wendy die zegt, de woordspeling in het liedje is Niels op het lijf geschreven. Het is een oorworm, I love it.
1: Ja, ben blij wat de tekst is. Nu zit ik op een snelweg. Alle zorgen die ik had zijn snelweg, dat iemand het toch gehoord heeft.
0: Voilà. En Kim de Hertog vraagt zich af of er tijdens jouw albumvoorstelling op 3 oktober in Stadsgouwburg of je daar, en in het Capitool natuurlijk, of daar een special guest zal aanwezig zijn.
1: Een stuk of 7, namelijk mijn fantastische band. Ah, maar voor de rest gaat het vooral over de liedjes. Ja. Want ik durf al eens een special guest mee te nemen, maar bij de albumvoorstelling zijn eigenlijk mijn meest speciale gasten de mensen die het voor het eerst... mogen horen, ja. Namelijk voilà. Ons publiek.
0: Voilà. Jij zal speciaal zijn als je komt met andere woorden. En het is een album, een heel persoonlijk album dat volledig over jezelf gaat. Dus,
1: ja, dat klinkt heel egocentrisch als je het zo zegt.
0: Sorry, Oké. Het is iets ruimer dan dat. Ja. Ook met de heel mooie boodschappen die iedereen een plezier kunnen doen.
2: Westlife komt met de 25 Year Anniversary World Tour op dinsdag 24 november naar de AFAS.

0: Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
3: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recubel. Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Radio 2 Spits.

0: Wat een geweldige roadsong. Roxette, Sleeping in My Car. Kijk even mee in de studio via VRT Max. Want we gaan er even twee mensen bij halen die Niels de Stadsbader heel goed kent, denk ik. Dag papa Kees en mama Karin.
1: Katharine, Katharine.
2: Hey.
3: Hey, hallo.
2: Ja,
0: sorry. Hey.
2: Probleem.
0: Jullie kunnen ons goed horen, hè?
2: Ja.
0: Ja, maar ze luisteren altijd
1: naar... Trouwe Radio 2-luisteraars, ja, absoluut.
0: Absoluut. Zeg, jullie hebben geen idee waarom jullie erbij moesten komen, hè, vandaag?
3: Nee, totaal niet. Nee.
2: Het is een verrassing.
0: Dus Niels, misschien moet jij het hen vertellen dan?
1: Ja, dus... Het komt erin, ik heb neer, moet je naar verder, dat ik een plaat heb geschreven, een album, waarvan de hun er volgens mij ook de meeste songs al had gehoord. Maar er is één song dat ik nog niet mee onder gedeeld heb en dat ik gewacht heb tot vandaag, omdat die een song over hun gaat. Omdat ik vrij preus ben om te kunnen zeggen dat hun er oes mama en papa zijn. Dat we vrij dankbaar zijn voor al de kans die we gekregen hebben. Dat we het zelf niet beter zo kunnen doen, basic, of dat Hunder het gedaan heeft. En ja, we hebben onze droom mogen warmen dankzij Hunder. Hunder heeft ons dan keihard gewerkt. En dus altijd in welke situatie ook heren blijven zien. En mee ouder te komen, snap je dan nog veel meer dan vroeger. En waar ik ook vrij preus ben, is dat nog altijd kan zeggen dat mijn ouders nog altijd topen zijn achter deze 48 jaar nu ondertussen. Dat zal niet altijd even gemakkelijk geweest zijn. En dat zal het nog altijd niet zijn. Maar je zal altijd blijven nefens elkaar en achter elkaar staan. En daar ben ik als zeune, tuppen met mijn broer, zeer fier heb. Dus vandaar dat ik daar een liedje over geschreven. En het heet Hoe doe je dat? En ik ben zeer benieuwd, curieus, wat hij er had van vindt, ze biedt.
2: Allee, we gaan er met plezier naar luisteren.
0: Amai, je zegt, dat is wel een emotioneel moment hier.
2: Ik zie, ja.
0: En ik zie dat...
2: Het zijn niet verleden.
3: Helemaal sprakeloos.
0: Maar ik zie dat de mannen in de familie de tranen in de ogen krijgen op dit moment.
2: Ja. Het is de gevoeligste van de twee.
0: Ja. Nu ga ik dat wel even moeten vertalen, want dit was allemaal in het West-Vlaams.
2: Ja.
1: Eigenlijk komt het er gewoon op neer dat ik heel fier ben dat mijn ouders zijn en mijn broer trouwens ook en daarom dit liedje.
0: Ja.
1: Ze zijn 48 jaar samen intussen en ik vraag me soms af, hoe doe je dat? En dat is ook meteen de titel van de song.
2: Veel water in de wind doen.
0: Ze heeft direct een antwoord klaar. Ik had erin, maar ja.
1: Al 48 jaar trouwens.
0: Hey, maar dat is wel straf, want dit nummer heb je eigenlijk achtergehouden. Ze hebben jouw album al, of de meeste liedjes kunnen beluisteren.
1: Klopt.
0: Maar dit was echt, is echt een verrassing nu voor hen.
1: Klopt. Dus ik ben zeer benieuwd binnen dit en 3 minuten en half of ze nog even enthousiast gaan zijn.
0: We gaan de camera op jullie gericht houden, Kees en Katharine.
2: Ja.
0: Om te zien hoe het binnenkomt.
2: Oké.
0: Hoe doe je dat? We gaan luisteren.
2: Ja.

0: Ja, Kees en Catherine, hallo. Wat vonden jullie ervan?
1: Heel mooi, merci. Hè.
2: Mooie tekst.
1: Ja.
0: Ja, ze zijn ervan aangedaan, dat is duidelijk.
1: Ja, ja.
0: Willen jullie nog iets zeggen?
1: Vraag mij ook nog alle dagen af, hoe doe je dat?
0: Wat zeg je?
1: Ik vraag mij dat ook nog alle dagen af, hoe doe je dat?
3: Niels, nu heb je het over, je huwelijk bedoeld.
1: Ja.
2: Het was bijna achter die 48 jaar. Juist probleem met het internet. Het was bijna gedaan met die 48 jaar.
3: Ze hadden net wat problemen met internet, blijkbaar om te bellen. Ah. En dan durven ze wel eens iets harder voor elkaar zijn, vermoed ik. Dus ik denk dat het daarover gaat.
0: Wil je nog iets zeggen tegen jullie jongste zoon?
1: Dat we fier zijn op onze twee zonen. Voor alles wat ze al bereikt en gedaan hebben. En dan doe je daar ook veel voor. Hè. Het is wederzijds.
3: Ah, dat is lief.
0: Voilà, dat is mooi. Nog één vraagje van een luisteraar die er binnenkomt, Catherine en Kees. Vraag is, David, wie het meeste water in de wijn moet doen van jullie?
1: Vertel ik wie dat dan is.
0: Dennis uit Kruibeke.
1: Ja, Dennis. Wees dat de papa is.
0: Oké, goed.
3: Dat is een mooi antwoord.
2: Dank je, Nim.
0: Voilà, zie. Zeg, proficiat nog blijven doorgaan, zou ik zeggen. En jullie zitten er ook. Ik moest zelf ook een traantje wegpinken. Het was wel een emotioneel moment hier bij ons. Groetjes daar, salut. Ja.
1: Dank je wel.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
5: Goedenavond, VRT Nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. Het Openbaar Ministerie vraagt 5 jaar cel voor de tandarts uit Wilrijk met een keelfetisj, waarvan de helft met uitstel onder voorwaarden. De man van 72 staat terecht voor aanranding van meer dan 70 vrouwelijke patiënten over een periode van 30 jaar. Hij voerde zogenoemde keelontsmettingen uit bij zijn patiënten, een medische handeling die helemaal niet bestaat. De procureur tilt er zwaar aan dat de tandarts nooit hulp zocht voor zijn probleem. De gemeente Essen geeft een negatief advies over de bouw van een windturbine aan Schriek. Die zou bijna 200 meter hoog worden, maar staat volgens de gemeente op de verkeerde plek, midden in een open landbouwgebied, ver van het bedrijventerrein. Er kwamen bijna 300 bezwaren binnen tegen de molen en vanmiddag is ook een petitie tegen de komst ervan met meer dan 1000 handtekeningen overhandigd aan de burgemeesters van Essen en Kanthout. De uiteindelijke beslissing ligt nu bij Vlaams minister Jo Broens en die wordt verwacht tegen eind november. In Mechelen is er nog heel wat te doen over de positie van burgemeester Bart Somers na de bewogen gemeenteraad van gisteravond. Burgemeester Somers werd er stevig aan de tand gevoeld door de oppositie over jobstudenten die verkeersboetes uitschrijven en het hogere loon van zijn secretaresse. En die onderzoeken lopen nog. Politicoloog Dave Sinardet reageert.
6: Als politici heel lang in een bepaalde machtspositie zitten, Bart Somers is de langstzittende burgemeester van een centrumstad, dat men zich dan soms wel wat onaantastbaar kan gaan voelen. Dat is een fenomeen dat we wel vaker zien. In hoeverre dat nu echt bij Bart Somers structureel het geval is en dat er daarbij ook wettelijke grenzen zijn overschreden, die vraag zal in de nabije toekomst.

0: hadden waar dat we terecht konden.
1: Voor mij persoonlijk is het altijd die base shit Charizard art die ik probeer te bemachtigen. Wie weet zit het erin, maar er is ook een kans dat ik een paar van de boxen sealed kan houden.
2: Het is toch een gegeerd gegeven en dat konden we niet missen.
3: Het weer vanavond en vannacht, nog kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog bij minima rond 12 graden.
4: En hoe doet Mona dat toch? Onderweg zijn en toch die files in de gaten houden.
5: Ja, moet ik daarop antwoorden?
4: Ja,
5: wil je
4: natuurlijk.
5: Dat weten?
4: Ja, dat wil ik
5: dus
4: graag
5: weten. Ik heb
4: thuis
5: een collega zitten, Mirjam, die kennen we allemaal. En zij schrijft voor mij nu eigenlijk de tekst. Het is eigenlijk zij die het in het oog houdt en ik die het breng.
4: Wat een luxe dier.
6: Mooi.
5: Ja, ja, dus dank je wel aan Mirjam deze week.
4: Ja, ook dus de files door Mirjam en Mona.
5: Ja, voilà, zo is het. Op de Antwerpsring naar Nederland vertraag je een half uur. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Bij Sint-Anna-Linkeroever is er hinder, want daar staat een defect voertuig. Richting Gent, drie kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Daar is een botsing gebeurd, rechts. Richting Antwerpen op de A12 een kwartier extra vanaf Antwerpenhaven. Naar Hasselt hetzelfde, een kwartier bij op de E313 tussen Herentals en Geel. Daar staat een defect voertuig links. Rond Brussel op de buitenring 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Lummen op de E314 hinder in Herent. Daar is een botsing gebeurd links. Richting Kortrijk 20 minuten bij op de E17 tussen UZ Gent en De Pinte. Ook daar is een ongeval gebeurd links en verder enkel kleine vertragingen.
6: Mona, zeg nog eens Antwerpen-Noord.
5: Antwerpen-Noord.
6: Oh. Zo'n mooie stem, maar dat is toch waar? Elke keer, hè?
4: Kan er nog een nummer bij op je album?
6: Misschien moet ik er nog één bijlappen.
5: Eentje voor mij, alsjeblieft. Ja, ja.
4: We kennen de titel al.
6: Antwerpen Noord.
7: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak. Radio 2. Radio 2 Spits.
8: David van Oetegem.
4: En Abba nu ook, Waterloo.

0: Straks geven we nog 2 tickets weg voor de albumvoorstelling van Nieuwse Stadsbader in Antwerpen. Heb je zin om mee te spelen met Raad het Nieuws ook, aan de hand van de reactie, Niels?
1: Zoek je goede antwoorden of...
0: liefst. Ja, of een goede gok is ook altijd.
1: Voilà, dat is goed.
0: Ja, okay.
1: Dat is goed.

0: dat is goed.
1: Alt, tenor, sopraan.
2: Bariton. Bas.
1: Of wil je het samen even uitzoeken? Iedereen is welkom bij Star to Sing.
2: Ontdek volgende week het plezier van samenzang tijdens open repetities, singalongs, proeflessen en workshops in heel Vlaanderen en Brussel.
1: We geven nu zaterdag het startschot onder de Stadshal in Gent met een fantastisch samenzangmoment met Ronnie Mossuze en Zize Zingen.
2: En een live uitzending van Radio 2 Weekend. Luister of kom langs vanaf 1 uur.
1: Meer info op VRT Max.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, graag iets Japan, die.
10: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
9: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
11: Oh, yellow!
2: Radio 2.

0: Dat is een meezinger, hè, Niels. Een meezinger, hè.
1: Ja. Zo gaat dat dan.
0: Als dat laat op de avond is.
2: Heerlijk nummer, hè, dit. Heerlijk
0: ja,
2: nummer.
0: Fantastisch. VOF, de kunststof, om nog eens terug te horen. Suzanne.
2: Evergreen.
0: En wie al stapel gek is op het album van Niels de Stadsbader, goed nieuws, want opnieuw 2 tickets voor die voorstelling op 3
2: yes.
0: oktober in Antwerpen.
2: Klopt. Ik geef een duo-ticket graag weg als je een antwoord hebt op de volgende vraag.
0: De volgende vraag!
2: Hopla. Onze topsong deze week bij Radio 2 is Onderweg, mijn nieuwe single. Maar voor wie is Onderweg geschreven?
0: Aha.
2: Kleine tip, het is niet Suzanne, maar we zoeken een andere voornaam van een ex-lief van mij.
0: Oké, okay, ken je haar?
2: Er zijn veel mogelijkheden. Maar er is maar één antwoord helemaal correct.
0: Oké, okay, één antwoord alstublieft. Via VRT Max Radio 2, stuur ons een berichtje. Dan kunnen we straks iemand uitplukken. Nu gaan we wel eerst iets anders doen nog. Want ik weet niet of Mona er nog bij... Mona, ben je daar
3: jawel, jawel, jawel, jawel. Ook al heb ik het nieuws niet echt goed gevolgd, maar ik ben er wel bij.
0: Oké, en Niels ook.
2: En Mirjam ook.
0: En Mirjam ook, dat is ongelooflijk. We gaan Niels tegen Mona laten spelen. Okay. Maar als jullie het niet raden, dan gaat het punt naar... Goedenavond, met wie?
4: Naar Steven uit Leuven.
0: Steven uit Leuven. Oké, okay, jij blijf erbij, Steven. Blijf het volgen. Maar we gaan eerst Mona en Niels proberen.
3: Oei, met... oei,
0: oei. Waarom zeg jij oei, oei? Omdat Niels een serieuze tegenstander is, denk ik.
3: Ja, misschien wel, ja.
0: Ja, dat je niet graag...
2: Of omdat ze al weten dat het dan sowieso aan haar gaat zijn, dat kan ook. Maar ja, laat maar komen, nee, nee. Laat maar komen.
3: Ja, laat maar
0: goed,
3: komen.
0: Laat maar komen. Twee reacties, maar op welk nieuws van vandaag slaan deze reacties? De eerste komt van Thomas Nelissen. En Thomas schrijft... Die neemt het cordon sanitaire wel heel letterlijk...
3: Oh, wat is dat weer, het cordon sanitaire?
0: Ik hoor een ja vanuit Corbeek-Lo. Steven, jij weet het antwoord al.
4: Yes.
0: Oké, okay, goed. Wacht, we gaan ze nog even laten nadenken, Steven, met een tweede reactie van Etienne van de Wallen op hetzelfde nieuws. En Etienne zegt, beter zo dan opgesloten zitten zonder toilet.
3: Ah ja.
0: Ah ja. Ah ja, ah, ja. Nu weten ze het ook. Maar we gaan eerst Steven laten antwoorden. Is Steven slimmer dan Niels de Stadsbader en Mona Jonger samen?
2: En Steven hebben we af op een juist antwoord.
0: Steven, laat maar komen. Wat denk jij?
4: Ik neem genoegen met een half puntje, want ik weet de naam niet van de persoon, maar er was iemand van het Vlaams parlement die een hele nacht vast heeft gezeten op de toilet.
2: Ja. Dat, okay. dat klopt. En hij heeft zelfs gaatjes moeten boren, omdat hij anders geen adem genoeg zou krijgen. Dat heb ik ook gelezen.
0: Oh, wow. Maar kijk eens aan hoe mooi ze elkaar hier aanvullen, iedereen.
3: En ik heb gelezen, de titel was... en dan heb ik voor een keer mijn gsm niet bij.
2: Ja,
0: dat
3: zoiets.
0: Klopt helemaal.
3: Ik ga dat was een quote.
0: Ja, ik ga de titel lezen. Er staat, Vlaams Belang parlementslid zit de hele nacht opgesloten in het toilet van Vlaams parlement. Dan neem ik voor één keer mijn gsm niet mee. Is de titel, inderdaad. En hij heeft proberen gaatjes te maken, want hij kreeg het een beetje benauwd en er was ook weinig zuurstof.
2: Snap ik ook.
0: In het, snap je dat? Ja, want er komen wel commentaren zo van, was er dan geen ventilatie in dat toilet? Of hoe kan je nu zonder zuurstof komen?
2: Ja, dat hangt er vanaf wat hij in dat toilet heeft, natuurlijk. Dan kan je wel eens zonder zuurstof komen te zitten.
0: Steven, ben jij het al eens tegengekomen dat je jezelf zo opsluit ergens? Want de klink was afgebroken aan de binnenkant en het was 's avonds, iedereen was al weg en hij is daar heel de nacht moeten zitten. Steven, herkenbaar of niet?
4: Ik heb het nog niet meegemaakt, maar de avond is nog jong. Dus wie weet wat het nog brengt.
0: Alles kan ook.
2: Ik heb wel eens gehoord van Steven dat hij vasthing aan de toog. Dat wel, en dat ze hem er niet weg kregen. Ik denk dat Steven eerder vasthangt aan de toog dan vast zit op het toilet, denk ik.
0: Jullie kennen elkaar persoonlijk.
4: Niels, dat gingen wij onder ons houden. Ah, ja. We kennen elkaar wel een beetje natuurlijk, maar dat gaan we zo houden.
0: Oké, okay, goed. Maar het goede nieuws is dat iedereen een half punt kan geven.
2: Voilà,
0: proficiat voor allemaal.
2: Hopla.
0: En ja, wie is onze winnaar voor de tickets?
2: Ja,
0: we zijn nog
2: benieuwd.
0: We gaan nog even spannend houden.
2: Voor welk ex-lief heb ik Onderweg geschreven? De topsong bij Radio 2, onze nieuwe single.
0: Oh, antwoorden blijven binnenkomen. En ook de goede commentaren op die twee songs die we hier voor het eerst hebben laten horen van jou in Radio 2, Spitsnieuws.
2: Altijd lief.
0: Het wordt een heel tof album. Ja, ze komen binnen. Er komt eigenlijk maar één naam binnen en zo. Goed.
2: Ah, dat is goed, ja.
0: Luisteraars hebben goed geluisterd vorige week. Is het Sigrid? Is het Lieve? Is het Vanessa? Nee.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Vanavond begint het Europese verhaal voor Anderlecht. Meteen een clash in eigen huis. Het is Lyon, wat verwacht je daarvan? Ja, je bent ook zo'n voetballiefhebber.
1: Het zal moeilijk worden, denk ik, voor Lemaf. De paar bekende Belgen ook, hè. Duranville, ex-Anderlecht, speelt erbij. We hebben natuurlijk ook nog Louis Openda. En ook nog ex-Bruggeling Clinton Matta, een halve Belg. Ja. Die speelt ook mee.
0: Je kan het duel volgen in de livestream van Sportza of op VRT Canvas. Vanaf 20:40 zal dat zijn.
1: Oh shit, en ik ben bij mijn schoonmoeder. Ik weet niet of we naar het voetbal gaan willen kijken. Maripool, als je aan het luisteren bent, mag het?
0: Laat ze proberen. Ja, je bent gewaarschuwd. Er komt iets op je af misschien. Christel, ex-K3, is ook weer te zien op VRT1 vanavond, waarin ze met mama's praat, ex-verslaafden, seksmedewerkers. En vanavond zal het over kermismama's gaan. Ze was vanochtend ook de gast in Goedemorgen Morgen trouwens. Een programma zeer de moeite waard om
1: te
0: kijken. Absoluut. En ja, dat antwoord op die vraag...
1: Ja...
0: Over wie gaat het nummer onderweg?
1: Dat gaat over ons Neleke. Dus Nele was het juiste antwoord. En er zijn opvallend heel veel mensen die hetzelfde antwoord hebben doorgestuurd.
0: Ja, inderdaad. Hè? Er was weinig twijfel over. We worden al... Ze beginnen het gewoon te worden. Privéleven. Maggie Blijs uit Antwerpen mogen we Blijs maken met een duo-ticket voor jouw albumvoorstelling. En ook Annelore Fleurbaai uit Ieper.
1: Top.
0: Oh, mooi. Voilà, Niels. En wie er ook graag wil bij zijn, die kan nog altijd kaarten bestellen voor die voorstelling in Antwerpen. Hè?
1: Absoluut, ja. Absoluut. Via livenation.be is dat.
0: Voilà. Het zit erop voor vandaag. Onze tijd is om. Het was plezant. Ga snel, hè.
1: Wanneer zien we elkaar volgende week?
0: Volgende week?
1: Ik kom toch terug, hè.
0: Kijk eens in
1: ik denk volgende woensdag. Volgende week woensdag ben ik er weer met twee nieuwe nummers.
0: Zeer goed. Kijk
1: er naar uit.
0: Dankjewel om te luisteren.

0: gaan. Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten.
1: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
2: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
3: Zwijg, kieken.
1: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
2: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
3: Verdomme, kieken, hou op met die flabbe grap.
1: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
2: En likken we van die spijker, zegt...
4: Marcel! Wat doet die windmolen in onze hof?
5: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
4: Och, jongen, serieus?
6: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
7: Maak elk...
8: Papa, is het nog ver?
7: Momenten, Max.
9: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
10: En uiteraard...
8: Stoppen!
10: Geplaag.
9: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
7: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
9: de max.
1: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
11: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
12: Kan je nog lang lezen?
11: Denk het wel.
1: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
12: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
11: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
2: Bij gedacht!
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Onze oren zijn nu al gespitst, want Riet Muilaert, Jacques Bond, heeft straffe verhalen over Stef Bos. En jouw favoriete lied van Stef mag je ook al doorsturen.
14: Elke dag, telk voor twee.
15: Een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het parket vraagt een gevangenisstraf voor een ex-tandarts uit Wilrijk. En opvallend veel tieners en 70-plussers hebben zich vorig jaar aangesloten bij een sportclub. De slachtoffers van een ex-tandarts uit Wilrijk hebben vandaag op de eerste dag van het proces tegen de man van 72 hun verhaal gedaan in de rechtbank van Antwerpen. Meer dan 20 vrouwen verklaarden op het proces dat de tandarts diep met zijn vingers in hun keel ging, zogezegd voor een keelontsmetting. Op beelden nadien bleek dat de tandarts zichzelf ook bevredigde op dat moment. Advocaat Sanne de Klerk vertegenwoordigt een van de slachtoffers. Het is een zware dag voor hen, zegt ze.
16: Dat die slachtoffers pas vandaag zien dat het een veel groter geheel is, dat ze niet alleen zijn. Veel van hen hebben zich ook lang alleen gevoeld. Want het is een zware dag voor hen. Ze moeten vandaag die feiten ook voor een stuk herbeleven. Dus dat is wel een dag die er zwaar zal inhakken bij de slachtoffers.
15: Het parket vraagt 5 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. Eind oktober volgt de uitspraak. Op dit moment zitten de topministers van de Vlaamse regering opnieuw samen over de begroting. De komende weken moeten die ministers het eens geraken over besparingen en de zoektocht naar nieuwe inkomsten voor de Vlaamse overheid. Naar hoeveel miljard euro ze precies op zoek moeten, ligt nog niet vast. Minister van Begroting Ben Weitz wil alleszins niet enkel de begroting van volgend jaar, maar ook die voor de jaren daarna al vastleggen.
17: Ik denk dat het voor ons belangrijk is dat we zorgen dat de rekeningen op orde zijn. Niet alleen volgend jaar, in 2027, maar ook in 2028, 2029, 2030. En dat maakt de oefening zo mogelijk nog moeilijker. Er zijn zoveel moeilijke discussies die we nog zullen moeten uitklaren in de volgende weken. En ik denk dat je moeilijk kan spreken in termen van veto's, deadlines, rode lijnen, dan raak je niet verder.
15: Het Belgische leger heeft geen strafbare feiten gepleegd toen het anti-drone materiaal kocht eind vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het parket, meldt de Franstalige openbare omroep RTBF. De aankoop van het anti-drone materiaal gebeurde in de nasleep van enkele incidenten waarbij drones werden gespot bij luchthavens en kazernes. Defensie argumenteerde dat de aankoop snel moest gebeuren en daarom was er geen openbare aanbesteding. Volgens het parket is dat niet strafbaar. Het onderzoek van het parket kwam er na een uitzending van Pano over de drones. En vorig jaar waren bijna 1,5 miljoen Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat is voor het 4e jaar op een rij een record. Het aantal sporters bij een sportclub steeg vorig jaar met 1,8% in vergelijking met het jaar ervoor. En vooral tieners, twintigers en 70-plussers zijn meer gaan sporten bij een sportclub. Padel, tennis en dans kregen het meest aantal nieuwe leden, maar ook de klimsport doet het goed. Dat merken ze ook bij bergsportvereniging Klein-Brabant in Breendonk, zegt penningmeester Mark Piersens.
10: Ons ledenaantal is ondertussen naar 1650 leden gestegen. Hetgeen dat we hier op de achtergrond zien, is vooral heel aantrekkelijk bij jeugd. En waarom is dat aantrekkelijk? Ja, dat is eigenlijk de moderne fitness, maar met een beetje meer uitdaging eigenlijk. Terwijl dat buitenklimmen voor de iets ouderen een immense uitdaging is en constant op een andere plaats in de natuur eigenlijk alles hetgeen aan een mens nodig heeft om gelukkig te worden.
15: September is de maand van de sportclub. De hele maand organiseren clubs evenementen om sporten te ontdekken. Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden van Vlaanderen nog kans op een bui. Morgen eerst droog met af en toe wat zon en vooral veel wolken. In de loop van de dag gaat het regenen. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Merci Sophie. 6:03. Goedenavond. 140 kilometer file op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Hasselt 20 minuten op de E313 tussen Herentals en Geel. Daar is de weg wel vrij. De buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Lummen een half uur op de E314 tussen Heverlee en Herent. Door een ongeval daar op de linkerrijstrook. Naar Kortrijk, 25 minuten langer op de E17 tussen Gentbrugge en De Pinte. Ook daar is de weg vrijgemaakt. En elders zijn er alleen nog maar wat kleinere vertragingen.
11: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
18: Radio 2. Radio 2, olala.
19: Alles over muziek van bij ons.
18: Kim de Brie.
13: Morgen zit Stef Bos hier zelf in de studio. Maar vandaag vertelt Riet Muilaert, die je ook kent als Jacobond, haar straffe verhalen met en over Stef. Allemaal omdat hij 65 geworden is.

0: Goeie start met de Dinky Toys vanavond. Dat is zeker dan.
1: Radio 2 Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Deze week heel veel Stef Bos bij Radio 2 Olala. De man is 65 geworden deze zomer. Bijzondere verjaardag die wij maar al te graag vieren. Je kent ons. Met Stef zelf, dat doen we morgen. Met de collega's van Stef die de verhalen vertellen die we anders nooit te horen zouden krijgen. En ook met jouw favoriete lied van Stef Bos.

0: De rivier is een lied waar Alain Pieter Arens uit Gent mee zwemt zelfs. Maar hij koos het ook omwille van die prachtige tekst. En Jessica Thibault uit Destelbergen was gisteren klaar en duidelijk.
1: Mijn grootste favoriet is papa. Ja, we zijn alle twee nogal graag onder de mensen. We maken graag plezier. Ik spreek nog altijd in het heren. Maar voor hem was dat ook zo. Dus hij was graag bij de mensen en ik ook.
0: Haar papa is er al 5 jaar niet meer, maar Jessica houdt die herinnering levend, ook door die muziek van Stef. Via Radio 2 op 14, Max, stuur jij nu jouw favoriete Stef Bos-nummer door. Zeg er ook even bij waarom je dat lied zo prachtig vindt. Waarom het jou nog altijd raakt.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is al de favoriet van Karen de Brie uit Leden. Geen familie, twee woorden. Krijgt nu al kippenvel van deze van Stef Bos. En ja, Stef Bos, dat is de man om wie het allemaal draait deze week bij Radio 2 Olala.
1: Radio 2
2: Olala.
0: De man voor wie jij speciaal naar hier gekomen bent, Riet Muilaert.
3: Ja, met heel veel plezier. En het valt mij op, als ik dit nu hoor, hoe zijn stem geëvolueerd is. Dat is niet normaal, hè.
0: Er zit nog doorleefder.
3: Ja, ja, nog mooier.
0: Nog beter met de jaren.
3: Dus Stef, trek het u niet aan dat je 65 bent geworden. Je wordt alleen maar beter met de jaren.
0: Jouw allereerste concert dat je ooit gezien hebt, was van Stef Bos, Riet. Ja. Neem ons mee terug naar dat moment.
3: Onvergetelijke ervaring. Ik was inderdaad 15 en ik had tot dan toe wel alles de kreuners bij ons in het dorp op het plein zien optreden en misschien wel alles Clouseau, maar nog niets van die aard. Dus we gingen in de Stadsschouwburg in Brugge naar Stef Bos kijken, mijn moeder nam mij mee en ik wist echt niet wat ik zag. Die manier van zingen had ik gewoon nog bij niemand gehoord. Hoe hij tussen de nummers vertelde. En dat is binnengekomen. Ik ben een heel emotioneel iemand. Mensen die mij kennen, of zelfs niet kennen, uit mijn muziek kan je dat ook afleiden.
0: Niks mis mee trouwens.
3: Nee, maar ik ben dus letterlijk van die avond een week niet goed geweest. Ik heb een week gehuild. Als ik aan dat optreden dacht, kwam dat opnieuw zo hard binnen. En ja, dat was onwaarschijnlijk. Zo'n ervaring had ik gewoon in mijn leven tot dan toe nog niet gehad. En dat was allemaal nieuw. En ik dacht, wat is dat?
0: Ja, je
3: en
0: bent
3: zo mooi.
0: Jong en dat komt dan misschien nog eens zo hard binnen.
3: Ja, maar dat is zoals elke eerste keer. Een eerste lief vergeet je ook niet. En

0: iemand gehoord hoe hij tussen de nummers vertelde. En dat is binnengekomen. Ik ben een heel emotioneel iemand. Mensen die mij kennen, of zelfs niet kennen, uit mijn muziek kan je dat ook afleiden.
1: Niks mis mee trouwens.
0: Nee, maar ik ben dus letterlijk van die avond een week niet goed geweest. Ik heb een week gehuild. Als ik aan dat optreden dacht, kwam dat opnieuw zo hard binnen. En ja, dat was onwaarschijnlijk. Zo'n ervaring had ik gewoon in mijn leven tot dan toe nog niet gehad. En dat was allemaal nieuw. En ik dacht, wat is dat?
1: Ja, en zo mooi. En dat komt dan misschien nog eens zo hard binnen.
0: Ja, maar dat is zoals elke eerste keer. Een eerste lief vergeet je ook niet. En

0: Laura Tesoro en Plastic Paradise. Dadelijk de enige echte Willy Sommers.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
7: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
10: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
11: Chipolatas, klinkt goed, hè?
10: En dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
12: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
13: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
12: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recupel.
15: Elke dag telt voor twee.

0: ja, eerste keer, dat is bijzonder.
1: Radio 2.
2: Oh-la-la.
1: Oh-la-la.
0: Riet Muilaert, je zei het daarnet nog, hè? Dat ja. eerste optreden van Stef Bos, meer dan 30 jaar geleden ondertussen. Ja. Toen ook verliefd geworden op de man. Beetje stiekem?
3: Stiekem wel, maar zoals zoveel waarschijnlijk niet.
0: En verliefd geworden op wat hij kan vooral. Maar ja. dan, Riet, besef je plots, Stef Bos is ook fan van mij. Ik kan Stef Bos ook raken.
3: Jij zegt dat, maar ik heb hem wel geraakt.
0: Je hebt hem aan het huilen gebracht.
3: Ja, dat klopt. Ik heb dus ooit na mijn studies Germaanse toelatingsproef gedaan op Studio Herman Terlink. Ik had dat aan niemand verteld, want ik dacht, als ik er niet door ben, dan weet niemand het. Maar ik kom daar dus toe. We hadden een lied moeten instuderen voor de toelatingsproef van Ramses Shaffi. We zullen doorgaan. En ik kom daartoe. En wie zit er in de jury? Stef Bos. Maar ik als grote, grote fan. Oh, ik was echt plots.
0: Papertjes op
3: ja, maar
0: leeftijd.
3: Echt. Ja, ik was niet zozeer zenuwachtig voor de toelatingsproef, maar vooral omdat mijn grote held daar plots zat. Maar ik begon dus te zingen. En ik kijk op en ik zie dat Stef zit te huilen. Die was zo geraakt door mijn stem. En dat was echt een moment dat ik dacht, amai. En dan moest ik als opdracht ook nog het lied brengen als iemand die zat was. Maar ik had nog nooit in mijn leven geacteerd. Ik wou gewoon zingen. Dus ik wist niet hoe ik daaraan moest beginnen. En Stef die stond recht en kwam met mij meedoen als een zatlap. We zullen doorgaan. En die trok me mee in die auditie.
0: Och.
3: Ik ben hem daar nog altijd eeuwig dankbaar voor. En dan ben ik aangenomen op een vermoeden van talent. Maar ik denk dat Stef daar voor een groot deel tussen zit.
0: Ja, toegelaten ja. dan aan die studio Herman ja. Terlink. Dan krijg je ook les van Stef Bos. Hoe ja. was hij als leraar?
3: Ja, dat is zonder zever. En je mocht dat ook vragen aan Hannelore Bedert, aan Wannes Capelle. Die hebben allemaal ook les gekregen van Stef. Stef was met stip de beste leraar. Omdat Stef keek naar jouw kwaliteiten en hij maakte jou daar beter in. Andere leerkrachten wilden je grenzen doen verleggen en dat je iets opzocht dat je helemaal niet was. Maar dat werkte niet altijd. En Stef die had een talent om te zien wat jouw sterkte was. En dat waren onwaarschijnlijk fijne lessen. Ik moest altijd zo 5 minuutjes acclimatiseren en terug mij

0: Erlink, dan krijg je ook les van Stef Bos. Hoe was hij als leraar?
1: Ja, dat is zonder zever. En je mocht dat ook vragen aan Hannelore Bedert, aan Wannes Capelle. Die hebben allemaal ook les gekregen van Stef. Stef was met stip de beste leraar. Omdat Stef keek naar jouw kwaliteiten en hij maakte jou daar beter in. Andere leerkrachten wilden je grenzen doen verleggen en dat je iets opzocht dat je helemaal niet was. Maar dat werkte niet altijd. En Stef die had een talent om te zien wat jouw sterkte was. En dat waren onwaarschijnlijk fijne lessen. Ik moest altijd zo 5 minuutjes acclimatiseren en terug mij op eenzelfde hoogte zetten, want ik bleef naar Stef opkijken. Maar dat lukte.
0: Dat is wel fantastisch eigenlijk.
1: Ja, hè? Dat lukte op den duur wel. En Stef had heel bijzondere manieren van. Ik weet nog, de allereerste keer hadden we een workshop met hem.

0: blijft zo goed, hè. Wel geen Jacobond meer?
1: Nee, helaas is de naam gesneuveld samen met de band. Dus je zult het met mij moeten doen. Vanaf nu gewoon Riet.
0: Gewoon Riet. Riet ja. Muilaert, maar kortweg Riet.
1: Ja.
0: Ah, één groot feest was van net na, zo is er nog maar één.
1: Ja.
0: Zo is er maar één.
1: Zo is er maar één, gepresenteerd door Jasmin.
0: Voilà, ja. 2009, mijn god, waar is de tijd? 110 kilometer file van Antwerpsring richting Nederland. Kwartier vertragen van de Kennedy-tunnel tot Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Frans 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En elders zijn er kleinere vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Nieuwste van Novastar. Today, yesterday. En Bazaar die kijkt vooral naar de toekomst straks. It's a
1: sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: De zotste vraag van vandaag. Meer een vraag?
3: Doe maar, ja.
2: Hoe brouwt je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
3: Ah, maar dat is het geheim van sportzotie.
2: Meer is een kenner.
3: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
2: My firm.
4: Sportzot.
2: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Jij?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak.

0: Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
1: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
1: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
4: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
1: De Kia Picanto. Vanaf €14,490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: In de disco. Oh, oh, oh.
10: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
9: Draai een keer in het rond.
10: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
9: Oké,
10: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Daar is Bazaar van overtuigd. Ja, Riet Muilaert, een vat vol verhalen als het over Stef Bos gaat, natuurlijk. En de dag is gekomen ondertussen, al een tijdje geleden, dat jij met jouw grote held, met Stef Bos, jouw vroegere leraar hebt mogen samenwerken.
1: Ja.
0: Maar, oh boy, hij had jou op voorhand niet alles gezegd.
1: Nee, Stef heeft ooit een album gemaakt in een ander licht met allemaal liedjes geïnspireerd op bijbelfiguren. En hij had mij een mailtje gestuurd met de vraag of ik op zijn album het lied voor Maria Magdalena wou zingen. Ja, niet twijfelen, gewoon. Ik heb daar natuurlijk ja op gezegd. Dus wij prikken een datum om dat in de studio in Hilversum in te zingen. En ik had al geluisterd naar het lied en ik wou eigenlijk nog het veranderen van toonaard, want het was voor mij een beetje te hoog en zo. Nog wat tekstsuggesties. Dus ja, ik ga naar Hilversum en ik dacht, ik ga daar alleen in de studio zijn en dat opnemen, de zang. Ik doe letterlijk de deur van de studio open en daar zit het hele metropoolorkest. 100, 120 man, ik weet het niet meer.
0: Het was geen tête-à-tête met Stef Bos.
1: Nee, dus mijn eerste reflex was deur terug dicht. Ik had echt net een dvd gezien van Jacques Brel met een heel orkest en ik dacht, oh wauw. En ik stapte daar nu letterlijk in. Dus ik naar binnen en ik werd, daar waren camera's, ja natuurlijk, Stef Bos, heel dat project werd gefilmd, dus ik kon gewoon ook niet meer vragen van, mag dat een paar toontjes lager? En ik ging dus in het kot en Stef Bos kwam in dat klein kotje aan mijn voeten zingen.
0: Het zangkot.
1: Het zangkot, ja. En dus het metropoolorkest stond buiten het zangkot, omdat dat apart moet opgenomen worden. En die beginnen te spelen. En ik denk, oei, ik hoor alleen de strijkers en ik hoor niks van drum. Maar ik durfde dat niet stopzetten, die 120 man. Dus ik begin maar te zingen. Ogen dicht en gewoon. En dat nummer is gedaan. En Stef zat weer aan mijn voeten, met tranen in de ogen te huilen. En die zeiden, fantastisch, het staat erop. En ik dacht, nee, ik hoorde geen drum. Ik moet dat echt opnieuw doen. Maar het is uiteindelijk de eerste take geworden. We hebben het nog 2, 3 keer opnieuw gedaan. En dan heb ik echt mijn voeten op de grond gezet en gedacht van, Riet, geniet ervan. Dat kan nooit meer gebeuren.
0: Het klinkt ook gewoon fantastisch. Ja.

0: bestond.
1: En als je dat verhaal dan kent,
2: nee, ja.
1: Dat je denkt van, maar wat ben ik hier nu aan het doen met een metropoolorkest achter jou?
3: Dat was ongelooflijk. En omdat ik wist dat ik naar hier moest komen voor het verhaal, heb ik nog eens wat foto's opgezocht en ik heb die op mijn Facebook gezet van Stef aan mijn voeten, terwijl ik het aan het inzingen was.
1: Ja, want jullie zijn op tournee geweest met dat orkest en ja, je hebt ook de backings nog mogen doen.
3: Bij zijn laatste twee platen. Bucketlist, check.
1: Het zal wel zijn. Ja, en dit is iets helemaal anders. Dit zijn de Romeo's.

0: De Scabs, don't you know, ik weet het wel. De Scabs, Gies Winne en zijn andere rockers, die staan terug in de Roma in Antwerpen. Volgend jaar, 10 juni 2027, dat is bevestigd ondertussen. Ja, bijna een halve eeuw zijn die ook al bezig, hè, de Scabs.
1: Radio 2.
2: Oh, lala.
0: Zo snel gaat het allemaal, Riet Muilaert.
3: Ja.
0: Hier bij mij in de studio ken je nog als Jacques Bond, maar nu zeggen we dus kortweg Riet.
3: Dank u.
0: Er komt nieuwe muziek aan, maar daar gaan we het een latere keer eens over hebben. Want op dit moment alleen maar lof over Stef Bos, die 65 geworden is en die we dus maar al te graag vieren bij Radio 2. Oh, lala. Hij zit hier morgen. Wat wens jij hem toe?
3: Ik ga hem toewensen wat al zijn fans waarschijnlijk hem zullen willen toewensen. Nog vele, vele jaren mooie liedjes maken. En vooral ook op een podium zijn zoektocht in het leven blijven delen met zijn publiek. Want hij beseft nog maar half wat dat met zijn publiek doet. En wat een spiegel het is, wat een psycholoog, wat een filosoof. En hoeveel zijn publiek eraan heeft. Dus Stef, blijf die zoektocht delen, alsjeblieft. Met muziek en met verhalen.
0: Mooie woorden. Ik kijk ook al uit naar die nieuwe muziek van jou, Riet. En dan hoop ik, dat wens ik dan Stef Bos toe, dat hem nog eens mag wenen met jouw nieuwe muziek die eraan komt. Wens ik meteen ook jou toe.
3: Dat is goed. Dank je wel.
0: Dikke merci. Tot binnenkort.
3: Dank je.

0: is bevestigd ondertussen. Deze basseraam speelt het voorprogramma van Judith 7 oktober in Kafka Oudaan in Antwerpen. Wordt goed hoor. Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Als je nu denkt dat ene lied van Stef Bos zou mijn woensdagavond echt helemaal afmaken, laat het dan vooral weten. Stuur je bericht via Radio 2 op VRT Max. Nog maar door.
5: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
6: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Parket vraagt 2,5 jaar effectieve gevangenisstraf voor een voormalige tandarts uit Wilrijk in de provincie Antwerpen. De man zou jarenlang patiënten hebben aangerand, ging met zijn vingers in de keel van vrouwen terwijl hij zichzelf bevredigde. Hij heeft schuld bekend en volgt therapie voor zijn stoornis. En omdat hij al 4 maanden in de cel heeft gezeten in voorhechtenis, vraagt zijn advocaat John Maas om hem niet opnieuw naar de gevangenis te sturen.
7: Ik heb ook gepleit dat het volgens mij niets bijbrengt om deze man opnieuw van zijn vrijheid te beroven, om hem dan opnieuw te laten starten met een therapie die hij van in de gevangenis al gestart is en die tot op vandaag wekelijks blijft lopen. Hem terugsturen naar de gevangenis is volgens mij voor niemand goed.
6: De uitspraak volgt eind oktober. De topministers van de Vlaamse regering zitten samen over de begroting. De komende weken moeten zij het eens geraken over besparingen en nieuwe inkomsten. Het bedrag dat ze zoeken ligt nog niet vast. Vice-minister-president Melissa de Prater.
8: Het exacte cijfer ligt nog niet vast, omdat we natuurlijk nog een aantal technische zaken moeten uitklaren. We wachten ook nog op een aantal definitieve cijfers vanuit federaal om te zien van ja, hoe groot is de inspanning die geleverd moet worden. Maar ik denk dat het wel duidelijk is dat het toch wel een grote inspanning wordt en dat dat toch wel een ernstige oefening zal zijn.
6: De nieuwe voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel is Bas van Hullebus uit Wingenen in West-Vlaanderen. Ruim 1300 scholieren hebben gestemd en dat is een recordaantal. De scholierenkoepel verdedigt de belangen van de leerlingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Bas van Hullebus wil als voorzitter vooral werk maken van mentaal welzijn, zegt hij.
9: Ik denk dat we op dit moment een probleem hebben dat leerlingen niet graag naar school gaan, schoolmoeheid, etc. En ik zou dat graag willen aanpakken, want op zich vind ik school wel een leuke plek. En ik zou eigenlijk graag hebben dat leerlingen de school als een tweede thuis aanvoelen. En ik denk dat dat kan door dat mentaal welzijn te verbeteren, maar ook door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Want als je betere punten scoort, kom je logischerwijs liever naar school.
6: Sport Axel Witsel stopt bij de Rode Duivels. Witsel is 37 en heeft zijn afscheid zo net aangekondigd op sociale media. Hij speelde in totaal 140 wedstrijden voor de Rode Duivels. Na het WK 2022 in Qatar nam Witsel al eens afscheid. Afgelopen zomer viel hij nog 2 keer in op het WK. Nu zou zijn afscheid definitief zijn. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de eerste rit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was duidelijk de sterkste in een sprint bergop. Onze landgenoot Jasper Stuyven werd 5e. Van der Poel bereidt in Luxemburg het WK wielrennen van eind deze maand in Canada voor. Het weer vanavond en vannacht, kans op een bui en tot 14 graden. Morgen eerst droog met zon en wolken. In de loop van de dag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het west. In het oosten blijft het wellicht droog bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Zo zijn we weer helemaal mee. Het is 6:03 naar Antwerpen op de E313 vanaf Frans. 10 minuten vertragen. Buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. En elders zijn er alleen nog kleinere vertragingen.

0: het is ook tijd voor operatie Weekend van de Klant.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Zaterdag 3, zondag 4 oktober is het weer Weekend van de Klant. Dus als jij een zaak hebt, een fijne winkel en je denkt, wel, ik wil mijn klanten eens verrassen met een Radio 2 DJ, dat kan dus. Je kan ons inhuren voor één dag. Jij kunt mij krijgen, maar als je liever DJ Anne Rijmen hebt of DJ Daan Masset of Margot van de Regio of wie dan ook, laat het weten en we komen met alle plezier helpen. Je stelt je kandidaat via VRT Max. En kijk, ik ga nu proberen de nieuwste single van Lindsay te verkopen aan jou. Lindsay, ik heb het dan over de zus van Christophe natuurlijk. En dat is echt wel bijzonder, die nieuwe single. Het is een mijlpaal. Want het is ondertussen al 8 jaar geleden dat Lindsay nog een solo-nummer uitgebracht heeft. Het lied gaat over bedrog. Maar voor je nu denkt van, oeh, zit daar een haar in de boter? Nee, Lindsay heeft ondertussen zelf al laten weten, het is niet autobiografisch. Alles gaat nog prima tussen mij en mijn man Chris. Dus dat is goed, maar jij kan je er misschien wel in herkennen. Luister mee. En laat gerust even weten wat jij vindt van deze 1000 keer gevraagd van Lindsay.
2: Radio 2, oh la la.

0: Pommelien Thijs en Mo het midden. Charlotte van Houten uit Kokzijde laat niks in het midden. Ze vindt de nieuwe van Lindsay top. Heel mooi. Ook de videoclip. Zo schattig met Lisa Marie, de dochter. Die figureert in die 1000 keer gevraagd. Elke dag telt voor twee. VRT
1: Radio 2. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Excellent. Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
3: Kom schat, snel naar Excellent.
4: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
3: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
4: Ja, en nog een korting ook zeker.
3: Ja, je krijgt €100 voor uw oude laptop.
4: Kom aan, we gaan direct naar de Excellent Vakman.
5: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
6: Kijk op excellent.be.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen, zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Kuga vanaf €24.500.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
8: Oké.
9: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Oh, zalig, hè?
11: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
10: Oh.
11: Oei.
10: Met een enkel.
11: Schat, ça va?
10: Nee.
11: Waar kun je er nog op staan?
10: Zo'n beetje.
11: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
10: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
11: Ah, dat is in orde dan.
12: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Elke dag

0: heel benieuwd of deze het ook weer zo goed zal doen in onze Radio 2 Top 2000 eind dit jaar. Vorig jaar tot op 44 geraakt. Deze alse lacht van Yevgeny. Radio 2. Oh, oh, la la. Vorige week was Hooverphonic hier, Alex Callier en Noemi Wolfs. Want Gijke Arnaert, ja, die heeft ondertussen afscheid genomen. En Alex die zei toen ja, dat er een nieuwe single zou aankomen, maar niet met Noemi, met een mannenstem. En op de vraag, ja maar gaan de mensen dan nog kunnen volgen? Met al die vrouwen en dan nu weer een mannenstemmen, zei Alex dit.
1: De mensen kunnen nu al niet meer volgen. Die hebben nooit kunnen volgen. Maar net dat denk ik is wat mensen tof vinden aan Hooverphonic. Dat dat niet te volgen is. En dat dat elke keer iets anders is en iets nieuws is. En dat er weer iets anders gebeurt. En dat er weer een ander stemgeluid is. Dus ik denk, in die 30 jaar, het beste wat mij ooit kon overkomen, was al die zangeressen die weggingen. En dan moest ik mijn eigen eruit vinden. En dan zocht ik weer naar iets nieuws. En eigenlijk hetgene waar ik het meest fier op ben, is dat ook met al die zangeressen er altijd hits geweest zijn. Met Luca ook. Ik ben Romantic, een gigantische hit gaat. Ook een nummer waar we nog altijd heel veel spelen live en waar mensen nog altijd super op reageren. En toen Gijke terugkwam met The Wrong Place, was het ook weer er knal op.
0: Ja, als Alex gaat, dan blijft die man gaan natuurlijk. Hè. Hij loste toen ook al dat die nieuwe single Second Life zou heten. En ondertussen weten we ook wie die man is, want dat is Jasper Erkens. En zo klinkt hij dus. Nieuwe single van Hooverphonic.

Goede Hoover vond ik samen met Jasper Erkens en die Second Life. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 van de kust naar Brussel zijn in Loppem de rechter- en de middenrijstrook afgesloten voor een brandend voertuig.

0: profielen die zich online voordoen als de zanger of als een officiële fanclub. En via sociale media roept zijn team dan ook op om extra voorzichtig te zijn. Sommige nepaccounts die benaderen de fans via privéberichten, zeggen dan dat ze lid kunnen worden van een zogezegde fandatabase en die vragen daar geld voor. Maar voor alle duidelijkheid, Maxime zal nooit, nooit geld vragen of betalingen regelen via privéberichten. Geld trouwens ook voor de vele valse profielen van andere BV's. Trap daar alsjeblieft niet in.
1: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Mannekes, Bompie, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
4: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
5: Allega's.
6: Naar Gamma.
7: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance-verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
8: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn. Bebat.
10: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Oh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Radio 2.

0: Die stem van Danny Kleine, Faya Condios, Just a Friend of Mine.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: We gaan voor jouw favoriet van Stef Bos deze week. Niks wegstemmen van andere favorieten. Gewoon jouw favoriete lied van Stef om die ene goede reden. Brigitte Bernaert, daar in Assen.
3: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, Brigitte.
3: Goedenavond, Tim.
0: Waarom kies jij We vergeten soms te dromen van Stef Bos? Waarom dat nummer?
3: Ja, dus mijn papa, Achille eigenlijk genoemd, is overleden. En tijdens zijn herdenking hebben wij dat liedje eigenlijk afgespeeld. Het is te zeggen, mijn papa heeft heel zijn... tot zijn 12 jaar heeft hij op het platteland gewoond.
0: Ja.
3: En op 12-jarige leeftijd hebben zijn ouders dus beslist om naar de stad te gaan wonen. Daar moest hij zijn... opleiding in studies volgen in het Frans, terwijl dat eigenlijk zijn lagere school volledig in het Nederlands had gevolgd.
0: Oké, dat is een heel
3: mijn
0: verschil.
3: Papa droomde, mijn papa, zijn grootste droom was eigenlijk om dokter te worden. En doordat hij op 12-jarige leeftijd naar de stad verhuisd is en in het Frans naar school moest, heeft dat moeilijk gegaan. En heeft hij, omdat hij dus de lessen niet meer kon volgen in het Frans, zijn droom niet kunnen waarmaken.
0: Oké.
3: En hij is, hij wou eigenlijk iets betekenen sowieso voor de geneeskunde. En mijn papa is ook ziek geworden. Hij is gestorven eigenlijk aan leverkanker. En hij heeft altijd gezegd, ik schenk mijn lichaam aan de wetenschap.
0: Oh, wauw. Ja.
3: Betekent het toch nog iets voor de geneeskunde. En ja, dus ja, kijk, zijn grootste droom was dokter worden. Hij heeft het niet kunnen doen, maar hij heeft dan toch nog op die manier iets kunnen betekenen voor de wetenschap.
0: Ja, sowieso.
3: Eigenlijk.
0: En dan snap ik ook helemaal waarom dat nummer van Stef Bos, We vergeten soms te dromen.
3: Ja.
0: Laat ons dat vastpakken.
3: Ja.
0: Laat ons vooral blijven dromen. En blijven denken ook aan jouw lieve papa Achille, die misschien wel heel boven is, heel blij is hierboven met deze keuze van jou hier. We gaan luisteren. We gaan luisteren,
3: dank
0: Brigitte.
3: Wel,
0: het is geen bekend nummer misschien, maar ik kan je zeggen, Riet Muilaert, Jacob Bont, die hier daarnet was, ze heeft het mij nog gezegd toen ze vertrok. En wel, eigenlijk hoop ik dat iemand kiest voor We vergeten soms te dromen, want ook voor haar is dat het mooiste nummer van Stef Bos. En dus nu laten we het los op de wereld. Dit is jouw keuze, Brigitte. Geniet ervan.
3: Dank je wel, dank je wel.
4: En wij vergeten soms te dromen. We zien het donker en het licht, verliezen soms het evenwicht, vallen en we staan weer op, zolang wij maar in iets geloven. We worden ouder en soms wijzer, en het inzicht komt en gaat, totdat we voor de spiegel staan en naar onszelf zoeken. En altijd gaan wij ergens heen, soms samen, soms alleen. We slepen ballast met ons mee. Ons huis staat vol met ongelezen boeken. Het is een onvoorspelbaar spel. We dansen meestal met onszelf. Op een wals die draait om niets. Geluk bestaat voor wie het ziet. We gaan er meestal aan voorbij, opgejaagd door weinig tijd. Kijken we alleen vooruit en zien niet meer wat we verliezen. Want in de richting die we kiezen, vraagt geen mens nog wat je droomt. En als je op het eindpunt komt, is het feest soms al voorbij. Dus drink ik nu, ik drink nu op jou en mij. Want wij vergeten soms te dromen. Totdat je wakker wordt gekust, want altijd komt het licht weer terug. De zon breekt door de grijze lucht en het donker geeft zich over. Onze gedachten zijn als vogels in een kooi die open staat. Ze durven niet naar buiten, want ze hebben nooit gevlogen. En bijna alles gaat voorbij, alleen de schoonheid van de onmacht blijft. Voor altijd in ons wonen. Het is een onvoorspelbaar spel. We dansen meestal met onszelf. Op een wals die draait om niets. Geluk bestaat voor wie het ziet.

is het feest soms al voorbij. Dus drink ik nu, ik drink nu op jou en mij. Want wij vergeten soms te dromen.

0: op jou en mij.
1: Ja, Danny Everaert uit Hasselt die zegt, wow, wat een nummer. Dit raakt, dit komt binnen, prachtig, blijven dromen, dit geeft moed. Brigitte Bernaert uit Assen, goede keuze, goed gedaan van jou. En morgen is hij hier natuurlijk helemaal zelf, Stef Bos. Kunnen we weer aan zijn lippen hangen vanaf 6 uur. Kijk ik nu al naar uit. Radio 2.

0: Jawel, Berre, want hij zit op dit moment in Londen. Is daar aan nieuwe muziek aan het werken. Maar gisteravond heeft hij daar toch wel de avond van zijn leven beleefd. Hij geloofde zijn eigen ogen niet, want hij was daar in Devonshire, een exclusieve bar, in een klein zaaltje aan het spelen waar je eigenlijk alleen op uitnodiging komt. En wie zat daar ook in dat zaaltje? Topregisseur Quentin Tarantino en de Formule 1-coureur Lando Norris en zijn familie. De vader van Lando heeft zelfs Berre zijn nummer gevraagd en hem heel wat complimenten gegeven. Wat een goed verhaal, jongens. VRT Radio 2 Top Song. Radio 2 Top Song is er deze week een van Niels de Stadsbader. Was er net nog hier in Radio 2 Spits om twee nieuwe nummers uit zijn album voor te stellen. Check dat filmpje op de socials van Radio 2. Het is met tranen en zo. Maar die Radio 2 Top Song, we kijken en luisteren deze week vooral naar die Onderweg. Goed nummer hoor.
1: Dit is deze week de Radio 2 Top Song.
2: VRT Radio 2 Top Song.
0: En Romy is al onderweg om met jou te relaxen. Na 8 uur.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu, 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Ben je student tussen 18 en 25 en volg je een voltijdse opleiding? Dan kan je tegelijk ook ondernemer zijn aan interessante sociale en fiscale voordelen. Dankzij een statuut op maat. Vorig jaar deden al 9000 jongeren dat. Een aantal dat elk jaar groeit. Tot een bepaald inkomensniveau betaal je geen sociale bijdrage en ook de belastingen blijven beperkt. Bovendien kan je, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal ten laste van je ouders blijven. Maar ook als student zelfstandige moet je een aantal zaken regelen, zoals een ondernemingsnummer, aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en een aangepaste verzekering. Want ondernemen begint met durven, in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
3: Het pijnlijk moment hiervoor in Jong.
4: Gebeurt hier.
3: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
4: Gebeurt hier. Maar ook het
5: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
4: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Breek de week. Hoe doe je dat beter dan door een avond tijd voor jezelf te nemen? Nog beter met Radio 2 Relax erbij.

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op de luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd. Het ging om een particuliere drone en de politie heeft de dronepiloot gevat. Vanavond begint trouwens een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten zijn getroffen vanavond. Komende ochtend zijn dat er 16. De nieuwe voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel is Bas van Hullebus uit Wingenen in West-Vlaanderen. Ruim 1300 scholieren hebben gestemd en dat is een recordaantal. De scholierenkoepel verdedigt de belangen van de leerlingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Bas van Hullebus wil er als voorzitter vooral werk van maken dat leerlingen graag naar school gaan, zegt hij.
1: Ik denk dat als we kijken naar mentaal welzijn en kwalitatief onderwijs, dat als we die twee combineren, dat we daardoor dat kunnen bereiken, dus dat die scholieren graag naar school gaan. En ik denk dat we op dit moment een probleem hebben, dat leerlingen niet graag naar school gaan, schoolmoeheid, et cetera. En ik zou dat graag willen aanpakken, want op zich vind ik school wel een leuke plek en ik zou eigenlijk graag hebben dat leerlingen de school als een tweede thuis aanvoelen.
0: In Brussel heeft dierenrechtenorganisatie Gaia opvallend grote affiches opgehangen op het Muntplein en het Brocaireplein in het centrum. Op die affiches staat een schaap met een traan van bloed. Het is een nieuwe campagne om het onverdoofd slachten van dieren opnieuw op de agenda te plaatsen. Want in Brussel is dat nog altijd toegelaten, zegt Michel van den Bos van Gaia.
2: In Brussel blijven dus potdoof en blijven naar vinden dat allemaal geen kwaad kan. Elke dag worden er dieren gekeeld. Maar daar zijn die Brusselse parlementsleden en die regering, moet ik toch ook zeggen, kennelijk potdoof voor. En dat moet maar stoppen. Dus ik hoop echt dat de Brusselaars dat ook duidelijk zullen maken aan de parlementsleden.
0: En Axel Witsel stopt definitief bij de Rode Duivels. Dat heeft hij vanavond aangekondigd op sociale media. Witsel is 37 en speelde 140 wedstrijden voor België. Hij schrijft dat hij met trots 18 jaar lang alles heeft gegeven en dat het nu aan een nieuwe generatie is. Witsel nam na het WK 2022 in Qatar alles afscheid van de Rode Duivels. Dat bleek toen tijdelijk. Hij keerde terug. En op het afgelopen WK deze zomer viel Witsel nog 2 keer in. De kwartfinale tegen Spanje bleek zijn allerlaatste match. Het weer vanavond en vannacht kans op een buien tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. In de loop van de dag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. In het oosten blijft het mogelijk droog. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: 3:08, goedenavond. Op de E40 van de kust naar Brussel zijn in Loppem de rechter- en de middenrijstrook afgesloten. Komt door een brandend voertuig.
4: Radio 2, relax.
3: Romy de Ridder. Zometeen een trip naar Heist aan Zee, naast Spandau Ballet met True.

Bryan Adams. Ja, nu kan ik zeggen, over minder dan een maand, 15 oktober, staat Bryan Adams in de AFAS Dome in Antwerpen. Goed voor alle teleurgestelde TW Classic fans. En als jij er één van bent, er zijn nog tickets. Ga maar eens kijken online.

Het allermooiste moment van Gary Hager is gepasseerd, zie. Nu, dat van jou. Dat allermooiste moment, ja, moet misschien nog komen deze avond, hè. Misschien is het wel door dit te horen. Jennifer Page komt er nog aan over een, ja, dikke 10 minuten ongeveer.

0: Grace Jones. And I've seen that face before. Het is stipt 8:30. Als je nog in de wagen bent op de E40 van de kust naar Brussel, zijn in Loppen de rechter- en de middenrijstrook afgesloten. Komt door een uitgebrand voertuig.
1: Je luistert naar Radio 2 in

Jennifer Page, die had een crush. Herkenbaar, denk ik wel. Want Milo Meskes had er ook eentje. Ja, op iemand met lange blonde haren. En dat was ook meteen de reden dat hij de rode vlaggen, de red flags, ja, wijselijk negeerde. I was thinking

haar zo en dat ze de mooiste is. Ja, dat denkt toch elke oudere van zijn of haar kind, hè? Eigen kind, schoonkind, zeggen ze dan. Wel, Lady Gaga is deze week voor het eerst gespot met haar eerste kindje. Ja, de foto's zijn onduidelijk. Dus of het nu echt een mooi kindje is, dat weet ik niet, kan ik niet zeggen. Maar het zal wel.

Foreigner and Waiting for a Girl Like You. Danny Ewaerts uit Hasselt is lekker aan het relaxen op dit moment. Eén door naar Radio 2 Relax te luisteren, dat is fijn. Maar terwijl is hij ook aan het waiten op zijn modelbouwwerk. Ja, dat is volop in progress. Benieuwd naar het eindresultaat, Danny.

0: Voor elke Maria die aan het luisteren is op dit moment naar Radio 2 Relax. De zwoele gitaren van Santana hoorde je net.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Nog tot 10 uur hou ik je gezelschap hier. Maak het des te gezelliger daar bij jou. Ik roep nu al Joe Le Taxi en dan zijn we zo meteen terug weg.

0: nieuws met Brecht Schaprechts. Op de luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een particuliere drone. De politie heeft de dronepiloot kunnen vatten. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd, zegt Kurt Verwilgen van Skies.
1: Onmiddellijk is ook de rogue drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
0: Ja, één toestel moest in de lucht blijven en bij een ander vliegtuig moesten de passagiers van boord gaan. De piloot van de drone mag een fikse boete verwachten. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft haar rente verhoogd met 0,25%. Die ligt nu tussen 3,75 en 4%. Het is de eerste verhoging in 3 jaar tijd. De centrale bank hoopt zo de hoge inflatie in de VS te drukken. Zo wordt lenen voor een huis of een auto duurder voor Amerikanen. Spaarrekeningen zouden net wat meer moeten opbrengen. De centrale bank gaat zo ook in tegen de wil van president Trump, die net een renteverlaging had geëist. In het voetbal is Anderlecht zo net begonnen aan de groepsfase van de Europa League. Anderlecht ontvangt thuis Lyon, de Franse club van onder meer Loïs Openda. Het staat daar nog 0-0. En in Westende, in Middelkerken, was er vanavond een indrukwekkende waterhoos te zien boven de Noordzee. Een waterhoos is een kleinere versie van een windhoos en is ook minder gevaarlijk. Het is een typisch fenomeen voor deze tijd van het jaar, vertelt weerman Geert Nasens.
2: Het ontstaat eigenlijk onder grote stapelwolken of buienwolken die zich vormen boven het warme Noordzeewater. Dus je moet je voorstellen, de bovenluchten zijn koud, de zee heeft heel warm. Dat werkt eigenlijk een beetje als een pot kokend water. Dus dat borrelt eigenlijk en dan krijg je warmere luchtmassa's die opstijgen, die afkoelen. Dan krijg je die vorming van stapelwolken. En daarin kan zich dan een draaiende luchtbeweging vormen, een klein windgoosje dat eigenlijk uit die wolk naar omlaag komt. Zodra dat windgoosje het wateroppervlak raakt, dan zuigt het ook water naar omhoog en dan krijg je die spectaculair mooie foto's.
0: Ja, beelden van dat waterroosje vind je in de app van 14 Nieuws. Vanavond en vannacht kans op een bui en tot 14 graden. Morgen eerst droog met zon en wolken. In de loop van de dag wordt het zwaar bewolkt. Met regen of buien vanaf het westen. In het oosten blijft het mogelijk droog. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: 3 over 9, goedenavond. Ja, door werken zijn deze tunnels gesloten. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is dat de Ruppeltunnel. Nog tot 6 uur morgenochtend. Je moet daar omrijden via de brug en daar is dus ook vertraging. Op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, is dat ook de Beverentunnel. De Beverentunnel die is nog dicht tot morgenochtend 5 uur.

Wat een service, hè, van die Joe. Joe Taxi, die zet jou gewoon af voor je radio. Onder andere Pedro van de Woestijnen uit Deerlijk, die laat weten via VRT Max dat hij meeluistert. Kijk, je kan een recensie voor Joe achterlaten via VRT Max, mag altijd. Intussen is dit Eva de Rovere, fantastisch toch.

Nederlander René Klein. Mr. Blue. Ja, een statement was dit, hè. Brak een groot AIDS-taboe begin jaren 90. Hij zong het ook live bij Paul de Leeuw op televisie. En niet veel later stond het ook meteen in de hitlijsten in Nederland. Mooi om eens te horen, René Klein. Dit is Teddy Swims met een nieuwe song van dit jaar, Break Up in Reverse.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Hij had nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, met ritme van

0: in raast en schreeuwt de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen.
1: 20 over 9, de zotte morgen. Over een zotte morgen gesproken.
0: Zotte morgen.
1: Ik kan ontbijten met James Cook.
0: Zotte morgen.
1: Die is de gast bij Goedemorgen Morgen tussen 6 en 9. Shema Saisai, die verzorgt dan opnieuw je portemonnee tijdens Win-Win. En bij Radio 2 Aan en Daan wordt er gekookt. Ja, door Jelle, de messiechef, die komt ook langs. Wordt een mooie dag. Dit is Rice.

Wonton dan I Lie and I Cheat. Minder romantisch. Every now and then I think about my life. En dat is ook het geval voor deze biezenbazen. Jawel, want de Gentenaar die heeft sinds 2003 de tekst opvallend aangepast. Hier hoor je nog het origineel. Zometeen vertel ik je één van die

Dat is een belangrijke zin. In de song vraagt uw zanger Kurt om te trouwen. Mooi, romantisch. Maar ja, meer dan 20 jaar later zingt hij dus nu. Ik had nooit niet mogen vragen. Ik had het nooit mogen vragen. Hup, weg, romantiek. Door werken zijn deze tunnels gesloten. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen, de Ruppeltunnel. Nog tot morgenochtend 6 uur. Je moet omrijden via de brug daar. En er is ook vertraging, dus opletten op die A12. Op de R2 Antwerpstelling richting Stabroek is dat de Beverentunnel die dicht is. Nog tot morgenochtend 5 uur.

0: Een klein beetje een one-hit wonder deze. Marlon Roudet, New Age. Deze piano moet jou bekend in de oren klinken, hè? Boudewijn de Groot is dit. Een avond.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

Als je geen verjaardag hebt en dus ook geen reden hebt om bloemen of ballonnen boven te halen. Dan misschien een kerstboom. Want jawel, vandaag, oprecht, 16 september is het officieel 100 dagen tot kerst. En zometeen gaan Suzanne en Freek de lichtjes hangen. Er is voor na deze Scott McKenzie.

0: 5:14. Daryl Hall en John Oates. I can't go for that. No can do. Radio 2 Relax gaat zo meteen nog door. Nog tot 1 uur deze nacht kan je genieten van dus de meest ontspannende songs hier op je radio. En als je denkt, dat is nog lang niet lang genoeg voor mij, 1 uur 's nachts. Je kan gewoon via VRT Max ook non-stop naar dit soort muziek luisteren. Hè? Naar Daryl Hall en John Oates bijvoorbeeld. Gewoon via de stream die je vindt op VRT Max. Nu, nog voor 10 uur, hoor je Norah Jones.
1: Radio 2.
0: Norah Jones met Don't Know Why. Morgen wakker worden met Goeiemorgen Morgen. En met James Cook. Een fijne nacht. Ja.

0: RT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. Die vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een particuliere drone en de politie heeft de dronepiloot kunnen vatten. En zo'n drone veroorzaakt heel wat hinder voor de luchthaven, vertelt Kurt Verwilge van Skies.
1: Het gebeurt wel vaker dat we drones opmerken met onze systemen. Dat is niet altijd een probleem. Maar als dat in de onmiddellijke omgeving van de startbaan is, dan moeten we ingrijpen. Vliegveiligheid is daarbij de absolute prioriteit. En dan leggen we noodgedwongen het verkeer stil.
0: En één toestel moest in de lucht blijven. Bij een ander vliegtuig moest iedereen van boord gaan. Vanavond begint net een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten zijn getroffen vanavond. Komende ochtend zijn dat er 16. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft te hoog. De beslissing is wel dik tegen de zin van president Trump. Dat zegt correspondent Thomas de Graven.
2: De oorlog in Iran en de olieprijzen die daar door de hoogte zijn ingeschoten zorgen voor een hoog inflatiecijfer. Het leven blijft hier maar duurder worden in de VS en dat wil de centrale bank onder controle krijgen. De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen of wagens. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat de inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: Sport in de Europa League voetbal ontvangt Anderlecht Olympique Lyon, de Franse club van onder meer Loïs Openda. Belsterk, zij vochten. De eerste helft zit erop. Hoe doet Anderlecht het?
3: Niet best, want 0-2 achter tegen Olympique Lyon met 2 doelpunten al vroeg in de eerste helft. Met eerst een doelpunt in minuut 8 na dribbles van Boudas kon Narti afmaken. Colin Kozemans was kansloos en een minuut of 15 later al de 0-2 een afgeweken schot van Nakamura. Maar vooral in dat eerste kwartier, 20 minuten, kwam Anderlecht nauwelijks bij de bal. Waren ze die voortdurend weer snel kwijt en liepen ze ook voortdurend achter de feiten aan. Pas daarna kwamen er wat betere kansen met vooral een uitgespeelde kans voor Svetkovic die op de doelman trapte van Lyon. En dat is Remy de Caen. We zijn zo net begonnen aan de tweede helft. De fans hopen op beterschap, want 0-2 achter tegen Lyon.
0: Dank je, Bert. Axel Witsel stopt definitief bij de Rode Duivels. Dat heeft hij vanavond aangekondigd op sociale media. Witsel is 37 en speelde 140 wedstrijden voor België. Hij schrijft dat hij met trots 18 jaar lang alles heeft gegeven en dat het nu aan een nieuwe generatie is. Witsel nam na het WK 2022 in Qatar alles afscheid van de Rode Duivels. Dat bleek toen tijdelijk. Hij keerde terug en op het afgelopen WK viel Witsel nog 2 keer in de kwartfinale tegen Spanje. Bleek zijn laatste match voor België. Hij blijft wel actief bij zijn Franse club Nice. En in Westende in Middelkerken was er rond 7 uur vanavond een indrukwekkende waterhoos te zien boven de Noordzee. Dat is een kleinere versie van een windhoos. Het is een typisch fenomeen voor deze tijd van het jaar, vertelt weerman Geert Nasus.
4: Het ontstaat eigenlijk onder grote stapelwolken of buienwolken die zich vormen boven het warme Noordzeewater. Dus je moet je voorstellen, de bovenluchten zijn koud, de zee heeft heel warm. Dat werkt eigenlijk een beetje als een pot kokend water. Dus dat borrelt eigenlijk en dan krijg je warmere luchtmassa's die opstijgen, die afkoelen. Dan krijg je die vorming van stapelwolken. En daarin kan zich dan een draaiende luchtbeweging vormen, een klein windgoosje dat eigenlijk uit die wolk naar omlaag komt. Zodra dat windgoosje het wateroppervlak raakt, dan zuigt het ook water naar omhoog en dan krijg je die spectaculair mooie foto's.
0: Ja, en we hebben de beelden te zien in de app van VRT Nieuws. Vannacht kans op een bui in het noorden en noordwesten tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.

Hey Rena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

alleen aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haar

Comediespelen heeft geen zin, we wisten het van in het begin. En het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

wel de harde, maar ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: nacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De tweetaligheid van de Brusselse politie gaat erop achteruit, met nog 45% van de agenten die zich zowel in het Frans als in het Nederlands kunnen uitdrukken. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Quentin van MR op een vraag van Barbara Pas van Vlaams Belang. 5 jaar geleden was dat nog 51%. Van de ruim 6600 agenten in Brussel zijn er zowat 3000 tweetalig. Het verschil in talenkennis is opmerkelijk. Met 98% van de agenten kan Frans en 47% Nederlands. Volgens Vlaams Belang is er een duidelijk probleem met de aanwervingen. De luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een drone van een particulier en de piloot is gevat door de politie. Vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd en dat is ook de procedure, zegt Kurt Verwillige van Skies.
4: Onmiddellijk is ook de Rogue Drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
3: Ja, een vliegtuig moest in de lucht blijven en bij een ander toestel moesten de passagiers van boord gaan. De Italiaanse regering schrapt de verkeersbelasting voor volgend jaar voor zowat 14 miljoen voertuigen. Dat is een compensatie, zegt de regering, voor de hoge prijzen van benzine en diesel. De maatregel geldt voor kleinere wagens tot 80 kilowatt en ook voor motoren en scooters. Het zal de Italiaanse schatkist 2,3 miljard euro kosten, toch zegt premier Meloni dat ze eraan denkt om de verkeersbelasting helemaal af te schaffen. Zij noemt het een van de meest gehate belastingen in Italië. Critici zien het als een poging om zieltjes te winnen. Volgend jaar zijn er verkiezingen. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren. Het verloor van Olympique Lyon met 1-2. Bert Sterks, dat is een valse start in de groepsfase voor Anderlecht.
5: Klopt, en dat kwam vooral door een zwak eerste half uur van Anderlecht toen Lyon echt wel beter was op alle vlakken in balbezit, maar ook in de duels. Anderlecht was te voorzichtig en toonde te veel respect en daar profiteerde Lyon gretig van. Nardi maakte na 8 minuten al de 0-1 na zwak verdedigen bij Anderlecht en met wat geluk kon Nakamura in de 22e minuut al de 0-2 maken. Een afgeweken bal via de rug van Lanzana. Anderlecht krabbelde wel recht. Svetkovic mist eerst een kans in de eerste helft. In de tweede werkte hij dan beter af met het hoofd. De aansluitingstreffer 1-2. En Anderlecht zette door. Kreeg nog wel wat kansen. Omo Bamidele met een gevaarlijke kopbal en een plaatsbal van Bentayeb. Maar al bij al was dat allemaal een beetje te weinig om Lyon echt aan het wankelen te brengen. En dus eindstand 1-2 voor Lyon.
3: Dank je, Bert. Het weer vannacht kans op een bui in het noorden en noordwesten tot 14 graden. Morgen eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

beide keren, want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip toen zeker. En ver te houden van moeten genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De tweetaligheid van de Brusselse politie gaat erop achteruit met nog 45% van de agenten die zich zowel in het Frans als in het Nederlands kunnen uitdrukken. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Quentin van MR op een vraag van Barbara Pas van Vlaams Belang. 5 jaar geleden was dat nog 51%. Van de ruim 6600 agenten in Brussel zijn er zowat 3000 tweetalig. Het verschil in talenkennis is opmerkelijk. 98% van de agenten kan Frans, 47% Nederlands. Volgens Vlaams Belang is er een duidelijk probleem met de aanwervingen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd en dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft te hoog. En die beslissing is dik tegen de zin van president Donald Trump, zegt correspondent Thomas de Grave in Washington.
1: De oorlog in Iran en de olieprijzen die daardoor de hoogte zijn ingeschoten zorgen voor een hoog inflatiecijfer. Het leven blijft hier maar duurder worden in de VS en dat wil de centrale bank onder controle krijgen. De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen of wagens. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: De Italiaanse regering schrapt de verkeersbelasting voor volgend jaar voor zowat 14 miljoen voertuigen. Het is een compensatie, zegt de regering, voor de hoge prijzen van benzine en diesel. De maatregel geldt voor kleinere wagens tot 80 kilowatt en ook voor motoren en scooters. Het zal de Italiaanse schatkist 2,3 miljard euro kosten. Toch zegt premier Meloni dat ze eraan denkt om de belasting helemaal af te schaffen. Zij noemt het een van de meest gehate belastingen bij de Italianen. Critici zien het als een poging om zieltjes te winnen. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Italië. Sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Olympique Lyon kwam winnen met 1-2. Het verslag is van Bert Sterks.
2: Een zwakke eerste helft brak Anderlecht zuur op. Zeker in het eerste halfuur schoot de thuisploeg tekort in de duels, maar ook in balbezit. Lyon maakte gretig gebruik van de geboden ruimte. 0-1 via Nardi al in de 8e minuut. En wat later bij de 0-2 van Nakamura was er wat meeval voor de bezoekers. Het duurde even voor Anderlecht herstelde van die dubbele opdoffer. Svetkovic miste de grootste Brusselse kans in de eerste helft, maar scoorde op het uur toch met een kopbal 1-2. Het publiek leefde weer mee en de thuisploeg duwde wat meer door, met nog dreiging van Omobamidele en Bentayeb. Maar al bij al was het te weinig om Lyon echt te doen wankelen. In dit soort wedstrijden zal het niveau de hoogte in moeten.
0: Doelman Colin Koosman zag dat Anderlecht vooral in de eerste helft slecht voor de dag kwam.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: Het weer nog vannacht kans op een bui in het noorden en het noordwesten en tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen en tot 19 graden. Zo woensdag 16 september zit erop. Een goede nacht.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: 1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In alle Vlaamse provincies stijgt het aantal fietsende pendelaars. HR-dienstverlener SD Works heeft het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen in Vlaanderen geanalyseerd. En dat op basis van gegevens van meer dan 1 miljoen werknemers in de privésector. Uit die cijfers blijkt dat Oost-Vlaanderen met 27% het hoogste aantal fietspendelaars telt. In de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen registreert 26% van de werknemers regelmatig fietsverplaatsingen. Vlaams-Brabant telt met 12% het laagste aandeel fietsers naar het werk. De gemiddelde fietsvergoeding die werknemers bij elkaar fietsen bedraagt €52 per maand. Dat kan al tellen. De Amerikaanse president Trump is niet tevreden met de renteverhoging die de centrale bank doorvoert in de Verenigde Staten. De Federal Reserve heeft aangekondigd haar belangrijkste rentetarief met 0,25 procentpunt te zullen verhogen. Het is de eerste verhoging van de rente sinds 2023. Op die manier wil de centrale bank de inflatie inperken. Maar Trump is stevast tegen zo'n verhoging gekant. Hij reageerde intussen al en zegt dat de rentetarieven snel veel lager moeten worden. Omdat de VS, volgens hem, de beste kredietwaardigheid ter wereld heeft. In Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Anderlecht ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter met ook een doelpunt van Svetkovic. Die laatste beseft dat Anderlecht de volgende 7 wedstrijden vol aan de bak moet, want iedereen in de ploeg wil echt doorstoten, zegt hij.
1: We will push from first minute. Everybody of us, we want to go through in this Europe, so we will give everything to go through.
0: Vannacht nog kans op een bui in het noorden en noordwesten van het land. En minimaal rond 14 graden. De dag begint straks droog met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden overdag. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.